0: Lullenbak.
1: Contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3:00 van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
2: Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3:00 van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2:00 beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1:00 s'nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2:00 vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

predictable.

0: name is Bond. James Bond.
1: Wat een flauwekul allemaal!
2: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: die eruit ging in Q1 dit jaar. 17e Esteban Ocon. De 16e stek voor Oliver Berman. 11e keer dat hij de beste Haas was dit jaar. Nico Hulkenberg start 15e, heeft wel mazzel van die gridstraffen. En Lance Stroll 14e, zijn beste kwalificatie van het seizoen. En Carlos Sainz met zijn beste kwalificatie op dit circuit. 12e, Fernando Alonso, ook voor hem zijn beste kwalificatie van het seizoen. En Liam Lawson voor de tweede race op rij niet in de top 10. Gabriele Bortoleto is de 5e top 10 van het seizoen. En Pierre Gasly, hij debuteerde hier in 2017. Hadjar was 3e, maar kreeg 5 plaatsen gridstraf vanwege wissels. George Russell zijn slechtste kwalificatie van het jaar. Oscar Piastri kwam 5000ste tekort op teamgenoot Lando Norris, die ook in Baku vanaf de 5e plaats kwam. Charles Leclerc maakte het onderlinge kwalificatieduel met Lewis 8-8. Kimi Antonelli, 3e door de straf van Hadjar, want hij had 4e gekwalificeerd. Hamilton won Spanje vanaf P2 en dan bij Max Verstappen zijn 49ste pole, zijn eerste van 2026, de eerste voor Ford en de eerste keer dit jaar dat er geen Mercedes op pole position start. Zo, dat is eruit. Kan maar gebeurd zijn. Dan ga ik normaal gesproken naar Jack voor het weer en de temperatuur. Nou, het weer
1: ik ben even weg.
0: Mag duidelijk zijn, maar de temperatuur is natuurlijk ook, dat is met regen. Dit is vrij bijzonder.
1: Ja, dit is echt bizar mooi. En dat gebeurt altijd in Maleisië.
0: Nee, de temperatuur heb ik het over.
1: 25,2 graden.
0: Dat is laag.
1: Dat is laag. Het regent, dus het koelt heel snel af. De baantemperatuur, weet je nog, gisteren bijna 60 graden. Nu 34 graden.
0: Precies.
1: 89% de vochtigheid. Nou, dat klopt niet, hè? Dat is gewoon 100.
0: Nou ja, dat is zo grappig. Dat heb ik ook altijd gedacht. Als het regent, dat je 100% luchtvochtigheid hebt. Maar dat is niet zo. Die druppels nemen weer de plek in van de lucht die eromheen hangt. Die wordt wel vochtiger. Maar ik wil niet zeggen, als het regent, is het automatisch met SCA 100% Verstappen. Die zet daar iets van, Ja, het is heel grappig dat ik jongens gezien heb vooraf. Die zijn heel relaxed. Ze zagen Charles Leclerc zojuist kijken. Die had een soort oeps in zijn ogen. Maar waarom hebben ze dat? Ja, er is wel af en toe een keer een outlapje gedaan op een intermediate, maar nog niet echt gekruld. Dus mijn persoonlijke verwachting is dan ook dat de wedstrijdleiding, als het is zoals het is, achter de safety car gaat beginnen. Want ja, dit is ook too much, hoor. Dat snap ik dan wel degelijk. Collega Robin Doornbos heeft ooit gezegd, dit is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je op een recht stuk niet meer vol gas kunt rijden met een Formule 1 auto, dan is het niet oké. Die plank onder die auto zorgt ervoor dat er water komt. Nou, ik weet niet of je wel eens op zo'n heel rond plankje bij de zee in zo'n dun laagje water bent gaan soorten met half surfen, ja, dan glijdt hij wel door, want die wordt gewoon opgetild en opgelicht. Dus dat is wel een dingetje. Maar ik heb een buienradertje van ter plekke. En hij was eerst, dan moeten we...
1: Hij schijnt een uur eerder te zijn gekomen, deze megabui, dan verwacht.
0: Ja, precies. Nou, wat zegt de FIA? En ik moet toch roepen dat ze dat wel netjes doen. De intensiteit van de regen is redelijk steady de laatste 10 minuten. En er komt geen verandering daarin voor de komende 5 tot 10 minuten. De medical car is going on track. Om even te kijken hoe het zit met, nou, daar is die, de track conditions. Eerder hebben we hem gezien, toen kwam er weinig spray onder die auto vandaan. Kijk, dit gaat gewoon niet. Je hoort de vent ook reageren, hè, omdat hij zal hebben dat je hem eraf ziet vliegen. Deze vroeger het altijd met de safety car, dus dat vind ik ook wel weer interessant, deze.
1: Ja.
0: Kijk, hierboven valt het er nog wel weer mee. Maar er zijn plekken zat waar die echt gewoon door een standing water heet. Dat is zo'n riviertje. En dat is wat je niet wilt. Want dit gaat allemaal wel. En kijk, zie je daar dikke plas. Ja, dat is voor een Formule 1-auto niet te doen. Hier hadden we hem straks ook al mooi gezien. Let vooral op de achterkant van de auto, zou ik willen zeggen. En deze auto heeft dan dus gewoon 30 centimeter bodemspeling. Hoe je die fans hoor je reageren op elke
1: drift. Beetje overstuurmomenten.
0: Elke drift die heeft, joh. Het is echt geweldig wat dat betreft. Hier stond er straks ook behoorlijk wat water.
1: Ja, we zagen natuurlijk net wel heel veel gezichtjes van die rijders. En iedereen was met elkaar in gesprek. En we pikten ook nog even wat gesprekjes mee op die grid. Alan McNish zei dus
0: van Audi.
1: We hebben hier natuurlijk nog nooit op gereden. Maar die zei ook nog wel even iets waar hij wel een beetje een punt heeft. Dat het team van Ferrari wel een voordeel heeft. Want die zijn als enige, hebben die een Pirelli nat weertest gedaan. Een Fiorano. Hij zegt dus, Ferrari heeft een enorm voordeel. Want die hebben wel data.
0: Ja, dan...
1: Hoeveel dat is, weet je natuurlijk niet.
0: Nee, maar ja, dan moet ik toch eerlijk toegeven dat Alan McNish de regels niet kent. Of dat zijn neus langer wordt. Want alle data die bij Pirelli bandentest gedaan worden... Pirelli heeft ook bandentests met team gedaan op natgemaakte banen. Dus er zijn er wel meer. Die wordt openbaar gemaakt. Dus
1: ja, maar goed, het verschil tussen zelf als rijder iets voelen en die data... ze hebben natuurlijk wel een voordeel, die twee rijders die dat gedaan hebben daar in die regentest.
0: Ja. Ja, er is nog een ander ding wat belangrijk is onder deze weersomstandigheden. Dat is, mochten we gaan beginnen. En ik hou met Rio Marcus altijd even mijn hart vast. Want ik weet niet of jullie België van vorig jaar nog kunnen herinneren. Oh. Waar er een bui voor de start was. Waar die zo lang wachtte met de herstart. Dat we de intermediates uiteindelijk hebben kunnen overslaan. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Het andere deel waar we het over hebben is dat er natuurlijk een aantal dingen veranderd worden. Want als de wedstrijdleiding straks gaat roepen van we zitten in low grip conditions, dan mag alleen de voorvleugel naar de straight line mode en niet meer de achtervleugel. Dus die voorvleugel, als je dat al zou willen in de regen, die mag je nog wel naar beneden klappen. Maar die achtervleugel mag dus niet. Die blijft dus in cornering mode. Ook de overtake mode, die gaat bij low grip conditions volledig uit. Dat is niet wat automatisch gebeurt. De wedstrijdleiding zegt dan weer in het reglement, wij gaan zeggen in low grip conditions overtake will be disabled. En dan mag je dit niet doen. De boost mode, die mag je wel gebruiken, maar daar zit dan weer een beperking op. Dat hij het gevraagde vermogen een tandje terugschroeft. Dus hij geeft niet meer wat hij normaal gesproken heeft. En hij mag niet boven een bepaald vermogen uitkomen, wat allemaal technische dingetjes zijn. Maar goed, simpel gezegd, ze houden het vermogen vast zonder dat er weer een elektrische trap bovenop gezet wordt. Dus het belangrijkste is, low grip conditions moeten verklaard worden. En dan hebben ze ook nog rain hazard. Maar ja, dat is weer vooraf. En dat is nog weer niet het geval nu, want het is al zoals het is. Samengevat dus, bij low grip conditions blijft de achtervleugel in de high downforce corner mode staan. Dus het blijft dus omhoog. Alleen de voorvleugel mag naar de straight mode. Overtake wordt helemaal uitgeschakeld. En de elektrische boost mag geen piekvermogen toevoegen. Alleen voorkomen dat het vermogen verder wordt afgebouwd. En dat staat specifiek in deze regels. Vale Jos, ook in de regen, lag hij even tweede, want er reden twee Ferraris voor hem die eraf gingen. Toen kwam de bui halverwege. En ja, normaal gesproken zijn ze wel senang, maar ik denk toch dat iedereen in het ongelooflijke ongewisse zit hoe deze auto's dit gaan doen. Ik heb natuurlijk geroepen, hè, van ja, we hebben problemen, want er komt er één keer die electropower erbij. Nou, dat is dus in het reglement ondervangen, dat allemaal wel weer wat minder is. En ja, het is nu alleen maar hopen dat de intensiteit van die bui gaat afnemen.
1: Nog niks te melden hoor, bij de FIA.
0: Nee, hij roept niet, hij blijft ook op delay staan. Ja. Als ik even naar mijn eigen buienraad kijk, dan leek het een simpel streepje te zijn wat het circuit voorbij zou draaien. Hij zit nu op geel, zeg maar. Dus dat wil zeggen 3 mm per uur. Fout, hij zit nu op oranje. Hij was geel, dus hij wordt wel wat minder. En daarna wordt het blauw-blauw. En wat daar achteraan komt, lijkt droog te zijn. Dus dan hoop ik toch dat ze gewoon ook zo intelligent zijn om, laat die wedstrijd nou beginnen op intermediate, zo full wets. En laat het dan gewoon aan de teams. Ik zou het verstandig vinden als hij een safety car start doet. Het zijn natuurlijk allemaal puristen die zeggen, nee joh, het is voor iedereen hetzelfde. Ja, maar dan sta je straks met allemaal mensen op de startgrid te malen. En dan, ja, voor je het weet heb je een probleem.
1: Weer code rood. Ja.
0: Ja, want Alan Permain had er ook wat over gezegd, toch?
1: Ja, Alan Permain zei ook van, het wordt sowieso een safety car start of een delayed start. Nou, daar heeft hij al sowieso gelijk in.
0: Ja,
1: en dat is makkelijk. Maar het probleem is natuurlijk ook met Lewis en Max voorop. Daar zitten we sowieso al een beetje naar te kijken natuurlijk, met de twee mannen daar vooraan.
0: Ja, maar dat doet de wedstrijdleiding niet.
1: Nee.
0: Die kijken gewoon naar de veiligheid. En waarom denk je dan, als er een safety car staat, is dat handig? Ja, dat is handig. En waarom zeg ik dat? De banden zelf, als je op intermediate start, die voeren 31 liter water per seconde af. Dat is 31 colaflessen per seconde van een litertje. Dat wel bij 300 km per uur, dan zou je dat niet zo snel rijden. De full wets, daar kan maar liefst 76 liter water per seconde doorheen bij 300 km per uur. Dus dan weet je ook, door te rijden ga je wel sneller dat water weer omhoog gooien. Andere nadeel voor de race zelf gaat natuurlijk zijn, als je zo gaat beginnen en je komt uiteindelijk op een opdrogende lijn terecht, ja, dan kun je inhaalacties ook niet zomaar meer inzetten. Want ja, dan kom je dus offline. Offline is dan nog nat, vochtig, glibberig en glad. En dan zitten we ook nog met het systeem dat de grip die er opgebouwd was de laatste dagen ook alweer een beetje verdwenen is.
1: Ik kwam nog een bordradiootje tegen van Lando Norris op weg naar de grid. Die zei dat die intermediates nu al op waren.
0: Ja.
1: Het is nu al klaar, zei hij.
0: Nou, en daar heeft hij gelijk. Sorry dat ik het zeg, maar daar heeft hij wel gelijk in. Want de intermediate is eigenlijk de band die je eronder moet schroeven als het oppervlak nat is, maar het niet nog regent. Dan moet je eigenlijk op een full wet gaan rijden. Intermediate is natuurlijk ook zo gebouwd, terwijl we zien dat Carlos Sainz wel een koelvest aan heeft. De intermediate is natuurlijk zo gebouwd dat hij ook, en dat hebben we Lewis Hamilton ooit zien doen in Monaco, als je dat zou durven, je kunt hem ook tot slick rijden. Dus je kunt echt extreem lang doorrijden op die band, om te proberen misschien wel een pitstopje uit te sparen. Kijk,
1: en de typische Max Verstappen quote is ook wel weer geweldig. Van, wat denk jij, Max? Maakt dat wat uit als het nat is of droog is? Max zegt, ja, het maakt mij niks uit. In the dry or in the wet, the more clean air you have, the better.
0: Ja, dat, nou, en hij heeft gelijk, want daar wil ik ook naartoe. Het voordeel van dit is, als je vooraan rijdt, dan heb je zoveel, los van clean air,
1: meer zicht.
0: Maar we geven gewoon clean sight. We zagen net alweer door de wolken heen een stukje blauw komen. En de heren zitten allemaal rustig en kalm te wachten. Hij heeft een cool vestje over zijn systeem aan. Hier Alexander Albon. De FIA wil overigens. Er zijn allemaal teams die wel en niet die koelvesten gebruiken. En dat heeft te maken met het systeem wat je in de auto moet zetten, met een pompje en wat vocht en wat koeling, om die koelvesten te laten werken. Het is niet zo dat je zo'n ding aantrekt en het koelt aan zich, want dat gaat niet werken. En de FIA wil dat het beter wordt. Want er zijn natuurlijk allemaal jongens. George Russell heeft daar gisteren over verklaard van, ja, we gebruiken het niet, want we vinden dat we het nog niet goed genoeg voor elkaar hebben. En dan kunnen we beter werken aan de afstelling van de auto, als dat we allerlei andere zaken gaan doen. Want ja, als je het niet gebruikt, moet je 5 kilo toevoegen. En ja, die kun je weer neerleggen waar je wil, kun je nog voordeel van hebben. De FIA gaat nu 50.000 euro van het budgetcap aftrekken als jij een systeem ontwikkelt dat ook de hele race blijft werken. Dat is ook raar, hè? Want op een gegeven moment wordt het ook wel weer warm. En ze gaan 75.000 aanbieden aan het team dat een beter ontwerp kan maken voor het totale systeem, wat dan bij iedereen geïmplementeerd zou kunnen worden. Punt, comma, dubbele punt, uitroepteken.
1: The medical car is reporting a significant amount of standing water around the track. Current conditions are not suitable to start the race.
0: Ja, die hebben we gezien, dat is logisch. Alleen dan weten we ook weer, als het helemaal ophoudt met regenen in Maleisië, dan kan het ook nog wel eens een keer zo zijn dat met name door de temperatuur, asfalttemperatuur 35 graden, dat het toch relatief snel op kan drogen. Alleen, ik vraag met grote vragen aan de wedstrijdleiding, ga hier niet mega voorzichtig in zitten. Ga ervan uit dat je nog steeds de 22 beste coureurs ter wereld op de grid hebt staan, die gevoed worden door de 22 beste engineers aan de pitwall. En ik, het goede nieuws is dat hij nog wel weer rijdt. Het is niet dat hij het ding parkeert, want het heeft helemaal geen zin. Hij gaat nu echt kijken of het per 5-6 minuten kan verbeteren.
1: Dat betekent, tenminste, dat gevoel krijg ik, dat ze toch willen beginnen.
0: Heel goed, dank je, want dat zegt het mij ook. Weet je. En dit is wel inherent dinges. Dan hebben we dus in al die jaren, ik had het van tevoren genoemd, er waren maar 2 wedstrijden die onderbroken waren door de regen. Nou moeten we zeggen, de wedstrijd is nog niet begonnen, dus feitelijk is de race nog niet onderbroken door de regen, maar hij is wel uitgesteld door de regen. En hier hebben we toch met heel veel mensen in die zin ook wel weer op zitten wachten. Daar moeten we ook weer eerlijk in zijn. Ik ben toch benieuwd, ik hoop dat de mannen van Formula One Management op hun boordradio-kanaal echt enorm gaan zitten luisteren wat er allemaal geroepen wordt. Pierre Gasly heeft namelijk ook check in, volgens mij was dat in Portimao, heeft hij of op Silverstone een test gedaan met een artificieel natgemaakte baan. En die zei gewoon, na de eerste 5 rondjes dacht ik, waarom heb ik geen 10 schone onderbroeken meegenomen? Zo voelde Pierre Gasly zich toen hij het in die zin geprobeerd had.
1: Het lijkt wel licht verbeterd.
0: Nee,
1: het moet ook natuurlijk wel, want als het droger wordt, dan verbetert het.
0: Wat ik net schetste, die heftige bui was geel, dat was 3 mm. Dan wordt die een tandje minder en uiteindelijk wordt het blauw en lichtblauw. En dan denk ik dat het ook het ook is. Dus we zouden ook nog kunnen stellen, dat is nu best wel wat vroeg, maar als het straks voorbij is, hoop ik dat we op een natte / vochtige baan van start gaan. En laat het dan maar gebeuren. Want ja, de strategie van deze wedstrijden was natuurlijk een redelijk ABC'tje. Het zou een 2-stopper zijn. We hebben 56 ronden te racen. Als we achter de safety car beginnen, ja, dan zullen we want dan gaat de klok gewoon lopen en dan gaat de teller gaat lopen. Dan wordt het wat in die zin op race snelheid wat minder. Maar ja, als je hem verdeelt in 18, 18, 20, dan heb je dus 56 rondjes. Men had nog geroepen, ja, medium, hard, hard. Nou, dat kan wel en dat kan niet. Verstappen zou, denk ik in mijn optiek, als bij een tweestopper zou zijn, medium, hard, soft moeten doen. Want dat is de enige band waar hij nog één nieuwe van over heeft. Als we kijken naar Piastri, die heeft nog 2 nieuwe harde en 1 nieuwe medium. heb ik het alleen maar over de nieuwe banden die ze hebben. Norris idem dito. Russell idem dito. Antonelli idem dito. Dus twee harde, één medium nieuw. Dan kom je bij Verstappen. Die heeft één harde band, één medium band en één softband nieuw. Hadjar heeft dat ook met twee harde en één medium. Leclerc die heeft alleen maar een harde nieuwe band en twee softs over. Hamilton heeft twee harde, geen medium en één soft. Als ze over nieuw hebben, ze kunnen wel een medium band door ons hoeven gekwalificeerd hebben. En de rest van het veld, ja, die achteraan zitten, zitten eigenlijk allemaal dat ze twee harde banden over hebben en één medium en één soft, net als wat Verstappen dan heeft. Dus ja, Verstappen was er ook wel helder over dat hij zei, ja, ik denk dat die softband, ze gaan er allemaal aan. Dus je kunt de softband ook gebruiken als je ervan uitgaat dat hij er met 15 rondjes aan gaat. Als je denkt dat je er dan 30 ronden op kan rijden, dan word je teleurgesteld. Terwijl als je bijschroeft, bijstelt wat je ermee kan, dan valt het misschien nog wel een keertje mee. Lewis Hamilton verklaarde gisteren na afloop dat het grootste pijnpunt voor zijn Ferrari, waar hij het verloor ten opzichte van Verstappen, waren de lange rechte stukken. Er is zo'n filmpje dat je ziet, daar heb je een ghost car, dan blijven ze eigenlijk tot en met 70% van het rondje blijven ze bij elkaar en gelijk. En dan vanaf dit punt, wat we hier toevallig net even in beeld zagen, dan begint het allemaal in het voordeel van Verstappen lopen. En Lewis zei daar dan ook van, hij zegt, de neiging die je dan hebt, is dat je bij wil blijven. En dan ga je dus harder en harder rijden in die bochten, waardoor fik je je banden uit, waardoor je overall pace gaat verliezen. En hij zei dus, ik ga gewoon er zelf voor zorgen, als het droog zou zijn en blijven, wat het niet is, dat ik mijn eigen pace ga rijden. Het gejuich wat je hoort is voor de fans op de tribune die kijken naar de Marshalls. De
1: Marshalls die lopen met bezems. En echte heksenbezems. Ja. Het circuit schoon te vegen. En eentje die zat nu op de bezem en liep te huppelen.
0: Rui Marquez in race control kijkt en praat en wijst. Want ziet dat hij zelf ook in beeld is. Dus het moet wel
1: actie.
0: Kijk,
1: bewegen.
0: Zit iemand naast hem van de Bahrein Motorsport Federation. Hè? Dat ja. Het is echt allemaal ingevuld.
1: Kijk, hier zie je die bezems in gebruik.
0: Als je tv hebt, zie je dat ze bezems in gebruik hebben, inderdaad. Allemaal van die, van die heksenbezempjes. Maar die werken wel, hoor. De Maleisische fans hebben natuurlijk deze Bahrein Grand Prix enorm omarmd. Ze zijn wel wat geschrokken. Ik weet niet of je dat gelezen had, Jack. Om een kaartje te kopen, je woon je in Maleisië, dan is de Grand Prix op Sepang. Om een kaartje te kopen kon je dus niet naar het circuit om daarbij een ticket of een kaartje te kopen. Nee, dat moest via de website in Bahrein. De prijzen die ze daar voor hun kiezen kregen waren ook Bahrein-prijzen. Dus daar zijn ze nogal van geschrokken. Maar ze zijn allemaal wel gewoon gekomen. Want ja, ook zij hebben het gemist. Het is een volk wat auto- en motorracen fantastisch vindt. Ook de MotoGP zit elk jaar op dit circuit. Er zijn volgens mij ook nog wat wedstrijden gehouden. Het is bijzonder. En het is mooi. En dat is ook omdat het oldschool is. Hè? Laten we daar eerlijk in zijn. Het was het eerste circuit wat gebouwd werd in de wereld der Formule 1 door Herman Tilke. En ik durf het wel aan. Dit is meteen ook zijn beste. Dan heeft hij nooit meer een beter circuit gebouwd.
1: Nee, inderdaad.
0: Maar hij wordt natuurlijk ook. Kijk, hier zit nog ook weer wat natuurlijk hoogteverschil in. En hij is natuurlijk ook gewoon beperkt door wat er aangeboden wordt. Van hier moet hij komen. Ja, dan kom je lekker naar, de woestijn. En ze zegt, ja, hier ligt een platte plak van 5 vierkante meter. En naar 5 vierkante kilometer. Gaat maar bouwen. Ja, dan kun je moeilijk zeggen, ja, maar ik wil er even een berg in bouwen. Net zo hoog als Rouge in de Radio. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Dat is trouwens het vierde voorbeeld van een wedstrijd die als nationale Grand Prix in een ander land gereden wordt. We hebben natuurlijk de San Marino Grand Prix, die gehouden werd van 1981 tot 2006 in Italië. De Zwitserse Grand Prix, want dan autosport was verboden in Zwitserland tot een paar jaar geleden. Die werd in Frankrijk gehouden in 1982. En de Luxemburgse Grand Prix werd in 1997 en 1998 gehouden op de Nürburgring in Duitsland. Dit is wel de eerste keer dat dan, dat was dan een Europese Grand Prix of een whatever Grand Prix, San Marino Grand Prix. En die werd dan niet in de naamtitel gegeven. Dat wordt deze nu dus wel gegaan. Allebei die landen staan erin, Bahrein en Maleisië. En dat doen ze best oké. Ze zijn ligt dicht bij het Kuala Lumpur International Airport. Dat is zo'n 10 minuutjes. De stad, het city center van Kuala Lumpur. is zo'n 85
1: dat
0: kilometer.
1: Heet toch die bocht? Clea, toch?
0: Ja, Clea.
1: Clea, ja.
0: Ja, Kuala Lumpur.
1: International Apple.
0: 7 en 8. Ja. En het grappige is, het is maar 283 kilometer bij de volgende race vandaan. En die is volgend weekend, de Grand Prix van Singapore. Dat is een sprintweekend. Dus hou daarmee de raad dat we vrijdag wel al gewoon weer live gaan zitten. Want ja, sprinten doen we wel live. Vrije trainingen dan op de vrijdag niet helemaal. En dat wordt voor de teams en de rijders ook nog wel een dingetje. Want ze zullen moeten kiezen wat ze gaan doen. Ze zijn natuurlijk al na Baku anderhalve week hier. Dus ze zitten in deze tijdzone. Maar wat was Singapore altijd? Dat was, je bleef in Europese tijdzone. Die jongens zijn gewoon, omdat het allemaal laat is... die zijn tot 2:30 s'nachts lokale tijd op het circuit. Op het paddock. En dan mag je 's middags om 3:00 pas erop. Dus wat deed iedereen? Die bleef in Europese tijdzone. Dat wilde zeggen, lokaal ga je om 5:00 s'nachts lokale tijd naar je bed. Dat is dus een beetje 11:00 in Europa. En dan word je dus gewoon om 7:00 s'ochtends Europese tijd wakker. Dat is 1:00 s'middags daar. De hotels waar wij zaten hadden ook hun... hoe heet dat? Hun ontbijt verschoven. Hè? Dat het niet meer 's ochtends was, maar dat je gewoon tot lokale tijd 2:00 s'middags kon en mocht ontbijten. Om het allemaal te doen. Dus ja, daar zullen ze nu de keuze voor moeten maken. Doe je dat of blijf je in deze tijdzone? Daarna hebben ze 1 weekje vrij, althans de meeste. Want Verstappen gaat gewoon weer een race rijden.
1: Portimao.
0: Ja, lekker man. Hou er wel van. De intensiteit van de bui is wel afgenomen, zeggen wij dan. Maar hebben we het beeld van de paraplu's is niet anders. Alleen alle andere dagen was het tegen de zon. En nu is het toch echt tegen het water. En we hadden natuurlijk al dikke, 13 minuten geleden van start moeten gaan. Meestal rond 5 over valt zo'n beetje de start. Maar daar zijn we nog niet. En dit was vroeger natuurlijk ook niet in Maleisië, hè Jack, deze muziek.
1: Nee, dat is die hoor. DJ. Woe! Mag jij niet vlaggen?
0: Ja, maar die mensen hebben dus vanaf 2017 Grand Prix op tv gezien. Wat begon met Nederland, waar het natuurlijk één groot feest was. En die hebben zoiets van, oh, dat hoort er tegenwoordig bij.
1: Dat moeten wij ook doen.
0: Ja, dat moeten wij ook doen. Nou, zijn ze het binnen downtown Kuala Lumpur, zijn ze het wel gewend hoor. Ja, dit is het rijtje van Oscar Piastri als je meekijkt. Wordt hij niet heel vrolijk van. Hij kijkt ook niet heel vrolijk. Het is altijd met de regenwedstrijden. Er zijn jongens die roepen, ja, kom maar op met de geest. Ik denk Alonso.
1: Ja, en ik denk Gasly ook. Want dat zijn toch wel de twee mannen die er wat van kunnen maken.
0: Ocon ook wel.
1: We zien toch ook wel bij race control dat het op sommige plekken wel clear wordt gegeven al. Clear sector 3, 10, 4.
0: Ja, dat betekent dat ze dus daar het water weggeveegd hebben.
1: Ja.
0: Ja, waar we ook nog even zeg maar rekening mee houden, is dat het, want dat weet je ook in, op de hoogte van de Evenaar, om 7:04 lokale tijd gaat het zonnetje uit, zeg maar.
1: Zo.
0: Dat is 4 minuten en 4 uur na de start van deze wedstrijd. Dus er is nog wel tijd. Maar goed, de langste Grand Prix was ooit 4:04. Dat was die Grand Prix in Canada, waar Jenson Button in 2011 uiteindelijk de winst wist te pakken.
1: De Macarena achtervleugel wordt bezongen.
0: Ja, waarschijnlijk hebben ze in Maleisië het idee dat dat liedje gemaakt is naar aanleiding van die achtervleugel. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk, hè?
1: De FIA is aan het typen. Kan ik zien in de app. Dus er komt zometeen een berichtje. Ik zit met spanning te wachten wat daar voor tekst naar boven komt.
0: Ik denk dat de medical car weer de baan op gaat. Dat is mijn inschatting.
1: En ik denk ook dat het antwoord dat ik dan net zag... Sweepers and marshals are working on track to remove any standing water. The medical car is going on track again. The latest forecast indicates the rain intensity should decrease in the next 5 minutes.
0: Hebben ze toch sprongen gemaakt, hè, de FIA? Want dat was vroeger, altijd, moesten we naar Matteo Bonfiani en die moest je zoeken.
1: Zelf op zoek, ja.
0: En die zat, denk ik, vlak voor de start van de wedstrijd ergens in een hoekje, zat hij een puffje te nemen van, niet namen te noemen, dingen waar je een puffje van kan nemen.
1: En dan zei hij alleen maar, leave me alone.
0: Ja, leave me alone. I know what I'm doing. En toen hebben we een periode voor elkaar gekregen, als er wedstrijden onderbroken werden, dat dan Charlie Whiting soms even wat kwam vertellen. Maar dat moest dan weer een bepaalde reporter zijn die door de FIA goedgekeurd was. Toen hebben we een periode gehad dat we, en dat kwam naar aanleiding van een, hoe heet dat? Een officials meeting, waar ik door de FIA uitgenodigd ben in Zwitserland, waar we toen heel discussies gehad hebben over allerlei zaken. En daar kwam onder andere naar boven dat met mij en ik vond dat de VAR, de voetbalvar, kwam net in. Ik zeg, jullie zijn gek. Die was al van Formule 1. Die heb je laten varen. En toen zei ze, ja, hoe bedoel je dat? Ik zei, ja, ik weet dat het systeem is dat, en dat is zo, de stewards of the meeting kunnen elke situatie op de baan inkloppen. En dan komen alle voorgaande situaties ooit in wedstrijden, die komen naar boven, inclusief video en inclusief de besluiten die ze daar genomen hadden. Ik zeg, dat is niets anders dan een VAR. En toen hebben we geprobeerd om dat in beeld te krijgen. Dus je weet nog, drie jaar geleden, dat je af en toe een shot kreeg tijdens een beslissing van de wedstrijdleiding. Dat was dan zonder audio, want je mocht niet horen wat er was. En dat hebben ze toch maar weggehaald. Toen kregen we net een shotje. Maar ze zijn er toch in die zin weer van afgestapt. En de vorm die de FIA nu heeft, hè, dat ze dus gewoon jongens hebben die als je daarbij toegelaten bent in de FIA groepsapp, waar je alleen maar kunt lezen, je kunt daar geen vragen stellen, je kunt daar niet plaatsen. Dat ze gewoon die informatie ASAP naar buiten gooien. En ik denk dat dat een goede verbetering is. Even kijken wat de Rain Alarm Pro zegt. Ja, we zijn nu van. We zitten nog in het laatste donkerblauwe staartje. Dus dat is 0,6 liter. Wat er valt. Dan gaat hij naar 0,3, 0,2. En dan wordt het droog. En daarachter. Terwijl je het nooit weet in Maleisië. Maar daarachter hangt voorlopig niks. Dus dat zou kunnen betekenen dat als. Nee. Dit is ook de enige bui die er is. En dan wordt natuurlijk gewoon, uiteindelijk wordt de discussie, is deze wedstrijd onderbroken door regen? Of omdat hij nog niet begonnen was, niet? Nou, kom maar op.
1: Met elkaar rijdt de pitlane in. Dat zag ik toevallig van bovenshot.
0: Oké. Okay. Wat denk jij, Erik? Is met deze weersomstandigheden en het begin hier, is de kans groter voor Verstappen dan inmiddels een complete droge wedstrijd?
1: Ja, dat is wel, vroeger was dat wel meer zo, hè? Dat wij dachten dat Max uitzonderd. Maar ik denk in deze auto is dat een heel ander verhaal. Ja. Ik denk nog wel dat hij natuurlijk je natuurlijke talent wat hij heeft kan winnen van alles en iedereen. Maar ik denk dat dat in deze auto heel lastig is.
0: Het is ook wel eens zo dat auto's die het op droog niet helemaal top doen, die dan in de regen in één keer, die doen het dan. Dus dat weet
1: maar
0: je,
1: hij zei gisteren natuurlijk dat de auto eindelijk deed wat hij wilde.
0: Ja, klopt. Op droog.
1: Op droog.
0: Maar op nat weet natuurlijk niemand het. Nee. Red Bull is natuurlijk al 15 wedstrijden zonder overwinning. Dat is de langste reeks sinds Verstappen het team versterkte sinds de Spaanse Grand Prix.
1: Ik maak me alleen zorgen om Lewis Hamilton die naast Max Verstappen staat.
0: Nou ja.
1: Want die vind ik niet sterk in stress situaties de laatste tijd in Ferrari. Die roept alleen maar. En wat is er aan de hand?
0: Maar dan ga je uit van een staande start.
1: Ja.
0: Bij een rollende start is dat probleem verdwenen.
1: Ja, dan is dat weg. Ja.
0: Ik ben normaal gesproken ook altijd wel van, ja, doe maar een staande start, doe maar een staande start. Maar omdat we met deze generatie auto's nog niet op intermediates of wets echt in racecondities gereden hebben, zou ik het super logisch vinden als ze dat doen. En dan zeg ik er meteen achter, maar ga niet zitten wachten tot het weer droog genoeg is om op een slik te starten, wat we in België vorig jaar hadden. Althans,
1: ga lekker, jongen. Hup, gooi die auto's de baan op.
0: We hebben Hongarije toch ook nog een keer zo'n wedstrijd gehad, dat Lewis Hamilton in zijn eentje op de startrit stond. Iedereen dook naar binnen aan het einde van de opwarmronde. Ja. Lewis stond er als enige op intermediates. Die dacht, ik heb misschien niet de goede keuze gemaakt. Dat is trouwens ook lachen, Jack. Kun je dat nog herinneren? Dat was in 2013. Lewis Hamilton die was net geswitcht van het team van McLaren naar het team van Mercedes. We zijn op de Grand Prix van Maleisië, op dezezelfde plek, op dezezelfde baan. De pitstops komen eraan. Lewis Hamilton krult naar binnen in zijn Mercedes. Pitstop, stopt, kijkt opzij en staat bij McLaren.
1: Ja, verkeerde pitstop.
0: En toen moest hij nog even. Hij had mazzel dat ze één box verder stonden. Dus hij hoeft alleen maar nog een keertje te accelereren. Maar daar kan ik me ook nog wel rennen. Volgens mij heeft Jensen Button ook een keer zo'n momentje gehad dat het niet helemaal op de juiste plek was. Ja, dat zijn. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Want het is toch een hoog concentratieding, vind ik. Maar goed, het is ook wel de gewoonte die je hebt. Ja, kom je aan. Oh ja, die gasten ken ik. Stop. Oh nee, andere auto. Geweldig. Wat Max natuurlijk aan het proberen is dat hij een back-to-back win wil. Ja, want hij was de laatste winnaar op dit circuit. En back-to-back is dan misschien niet helemaal warm dat hij die Bahreinse Grand Prix van vorig jaar niet gewonnen heeft. Zijn laatste overwinning was Abu Dhabi van vorig jaar. Dus dat is ook wel weer een punt dat hij erop zegt. Mag, mag maar weer een keer. Maar goed, ze kwamen van 1,2 seconden achterstand aan het begin van het 2026 seizoen. Hè. Dus ze hoeven zich zeker niet te schamen voor de vooruitgang die ze boeken. Alleen ja, als je nou elk jaar wereldkampioen bent in de vooruitgang, maar, nou, ik zeg niet elk jaar, maar goed, als je nou wereldkampioen bent in de vooruitgang, denk ik, ja, doe dan je hele productieklok eens een keer 3 maanden naar voren halen, zodat je vanaf het begin van het seizoen bent waar je bent. Want nu komen ze steeds aan het einde van het jaar net dicht genoeg bij. Vorig jaar op 2 punten. Dit jaar, nou ja, staat hij ver achter in het kampioenschap ten opzichte van Kimi Antonelli. Laat het duidelijk zijn, Antonelli heeft 302 punten, Verstappen 163. Dus ja, daar gaat hij niet meer serieus in meedoen, tenzij het allemaal nulresultaten worden. En een dag als vandaag kan ook alweer een nulresultaatje opleveren. Dus dat zou ook zomaar kunnen. Maar ja, dat je dan gewoon beter begint en dan maar een beetje minder ontwikkeling. Maar je begint op een hoger plan.
1: Berichtje van de FIA. Only a couple of corners are still an issue at the moment. The marshals are focusing their work on these small areas.
0: Ja. Ja, heel verstandig. Het zou dan heel raar zijn als ze dan dus niet eigenlijk ASAP zou beginnen.
1: Ja, doe maar.
0: En dat ASAP beginnen, ik weet niet, bedoel, voor sommige mensen is zondagochtend om 9 uur klaarzitten voor een Grand Prix erg vroeg. Dat kan. Maar dan zou je dus kunnen zeggen van op het moment dat we nu weten dat het delayed start bordje weg is, dan nog steeds hebben we 10 minuten. Hè? Dus ja, dat is een dingetje. Dus die misschien derde bak koffie en die tweede gevulde koek of stroopwafel, nou, die kan je nog wel even halen. Kanootje. Waar zijn de kano's als je ze nodig hebt?
1: Ja, maar ik heb gehoord dat onze assistent-producers dat allemaal opgegeten hebben.
0: Ja, maar ja, dat is tegenwoordig hier bij GPR Sport Radio. Ik weet niet of je wel eens op zaterdagmiddag of zaterdagavond hier geweest bent. We lopen er gewoon, ik denk, alles bij elkaar, een mannetje of 7, 8 in de rond. Die allemaal.
2: Ik neem maar 1 pakje mee.
0: Jij neemt 1 pakje mee. Er waren er nog 2 over toen jij gisteren wegging. Ik zeg het maar even.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dus ja, er zijn dus 2 mensen die dat gedaan hebben. Oh, Lewis ziet zichzelf op tv en gaat nog even zwaaien. Ja, dat is 1 ding. Hij is goed in crowd control. Dat moeten we ook heel reëel zijn.
1: Klein dingetje nog van de CEO van McLaren, Zak Brown.
0: Zakkie
1: Brown, die zei net van: "The drivers tend to think it will be a standing start. I personally think a safety car start. But standing water is not too bad on the main straight."
0: Nee, oké. Okay. Maar het begint, bedoel, ja, je krijgt uitremmen en mensen die offline zijn en dat soort dingen. Dus ja, ik heb mijn standpunt erin net uitgelegd. Ik denk dat in dit geval met deze auto's en dit reglement, dat een staande start eigenlijk gewoon.
1: Nu wordt het bericht iets leuker.
0: Het bericht wordt leuker.
1: "When the conditions are suitable, at race control will issue a 10-minute signal before the start."
0: Wat ik zojuist riep. Maar ja, weet je, wat ik nou had willen horen.
1: Ja, we gaan het nu doen. Ja.
0: Nee, we'll issue ASAP.
1: Kijk,
0: a 10-minute start.
1: Formation lap, 15:40 local time. Dus 10 over half.
0: Keurig. Oké. Okay.
1: Over 10 minuten gaan we formatielamp ronde doen.
0: Bij deze al hulde. En dan komt de rest.
1: En dan beslissen ze dus, denk ik, pas later weer
0: of het standing start wordt.
1: Of standing start wordt, ja.
0: Nou, dan kan ik je al voorspellen dat wellicht in die formation lap, daar is die, dat in die formation lab een aantal boordradio's gaan zijn. Nee, dit moet er. Nee, ja. Verstappen wil natuurlijk een rollende start. Dus, bedoel, hij gaat niet het risico nemen dat hij weer zo'n Red Bull poepstart heeft en dat hij als 7e bocht 1 induikt. Dus dat is logisch. En Hamilton waarschijnlijk ook wel. En die jongens daarachter ook wel. En er zijn natuurlijk jongens die denken, ja, die zitten daar net achter. Zo'n Russell die zal zeggen, nou, doe bij maar een staande start, want misschien doe ik het wel beter dan de rest.
1: Antonelli denk ik ook. Die denkt ook, ik kan die 2 pakken voor me.
0: Ja. Maar even, mijn vrees is wat dat betreft geen waarheid geworden. En ja, ik ga niet zeggen hulde, maar wel prima dat ze het doen zoals ze het doen.
1: Ja, lekker.
0: Maar, oké, dat is grappig. Hij zei, will be issued around 16:40, maar dat is dus 15:40. Hij zat nog op een Engelse tijd. Hij heeft dus Romain de Lauwers, dat hij heeft het gecorrigeerd. Coolio. Even kijken wat de buienradar zegt. Die dus, even kijken, die houdt op 19:25. Dus die loopt 7 minuten achter. Ja. Maar dat is wel goed. Het regent nog. Dus dan denk ik ook dat ze zouden kunnen roepen. Ze dat zouden willen. Dat het verplicht is om op de regenband te starten.
1: Wet race dus, bedoel je?
0: Nee, Wes Race wil alleen maar zeggen dat hij niet stilgelegd wordt als het nog harder vanwege de condities zomaar, tenzij het allemaal niet te doen is. Ze kunnen uit veiligheid zeggen, je moet op full wets gaan starten. En Ferrari heeft dat ook in Fuji verkeerd gedaan. Die dachten, ja, mijn tante, ik doe lekker een setje intermediates eronder. Ja, dat mocht niet, toen moesten ze binnenkomen. Dus het is niet zoals dat je de volledige keuze hebt. Want als je de keus vrij laat, dan is er ook nog wel een gek die zegt, oh, het wordt droog. Nou, dan begin ik lekker op slicht. En dan zie ik het wel. Maar dat gaat allemaal niet gebeuren.
1: We zien hier in de pit dat als je bij ons meekijkt, Max Verstappen lopen met zijn performance engineer. En het lijkt wel alsof het droog is. We zien wel wat druppeltjes op de lens. Maar ja, anders dragen ze geen paraplu's. Dus misschien een klein spatje nog.
0: Max heeft overigens van die, hoe noem je dat, overschoenen aan. Ja. Zodat je niet in de auto de zolen van je voeten nat zijn. En dan nog, met overschoenen al, als ze gaan instappen, dan komt er een jongen die met papier van alles doet. De fans hebben het uitermate naar hun zin op de tribunes.
1: Ja, de DJ staat op het podiumplekje. Dus alle mensen die op het rechte stuk zitten, kijken recht op de DJ.
0: Ja, dat was waar vroeger onze commentaarpositie zat. Wij hadden ook vaak de mazzel dat de commentaarpositie echt knetterrecht ten opzichte van het podium was. En dan waren er toen de tijd nog wel fotografen die zeiden, mogen wij dan even dan bij het podium bij jullie door het raam fotograferen? Want er zijn geen plekken die op dezelfde hoogte recht van voren zitten. En dan deden we altijd deur op slot. Tuurlijk mag het, deur op slot. En not.
1: 10:50, formatieronde. Lekker, laten we maar beginnen. Zelfs paraplu's uit Bahrein zijn ingevlogen.
0: Ja, je kunt ze ter plekke denk ik ook kopen. Maar ik denk ook dat er best een aantal van die Maleisiërs zijn die denken van ja, dit is toch wel vrij bijzonder. En die hun eigen paddock en hun eigen fanzones natuurlijk hebben zien veranderen in dingen uit een compleet ander land. De relatie tussen Bahrein en Maleisië is trouwens al jaren politiek gezien erg prima te noemen. Dus dat is wel interessant. Sepang is trouwens een van de weinige circuits op de 2026 kalender waarbij de layout onveranderd is sinds de 20e eeuw. Dus dat is wel een dingetje. Enige circuits die wat dingen hebben overleefd zonder echt grote aanpassingen sinds het einde van 1990 zijn Interlagos. Daar hebben ze de pitlijn veranderd. En de Red Bull Ring. De grote verandering daar was de naam. Want dat was namelijk tot en met 1999 de A1 Ring. Dat dus eigenlijk.
1: Lijkt me ook heel vervelend als rijder dat je je lekker focust op we gaan om half beginnen en dit. En dan is een heel schema. Dan komt dat in de war. Ik zag Leclerc ook nog gauw even wat eten. Ja. Dus voor die rijders ook, de focus is ook vervelend lijkt mij.
0: Ja, maar daarom is dit 10 minuten signaal. Want de echte focus altijd begint helm op, instappen, zitten. En die periode hebben ze dus, daarom hebben ze dat gedaan. Die is dus gelijk aan als je 35 minuten geleden van start gegaan was. Dus dat, ja, dat snap ik wel. Om in de zone te komen lukt dat wel. Het wachten is soms lastig. Want we zijn het wel gewend. De vraag is, wie komt er vandaag als held naar boven? En wie zegt er na twee rondjes van, oeps, was ik dan toch niet helemaal zo goed als dat ik dacht. Want dat speelt natuurlijk ook nog wel een keertje mee.
1: Formation lap behind the safety car, zegt race control.
0: Ja, maar ze doen we het formation laps. Dus moeten we even goed in de gaten houden of de teller ook gaat aflopen.
1: Ja.
0: Met formation laps kunnen ze dus ook zeggen, nou, we gaan er 6 rijen, 7 rijen aan, mooi droge lijn, staande start, safety car weg en kom maar op. Of ze kunnen uiteindelijk een besluit nemen van, het is wel oké genoeg.
1: Ik laat ze gewoon los, ja.
0: En een rolling start. Het is wel fijn, want we kunnen tijdens de race dat lastig, maar we kunnen gelijk leggen, jongens, als je niet gelijk liep. Want het is nog 4-0-6 en dan 4-3-2-1-0-3-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50. Kun je in onze app gewoon een beetje heen en weer tikken. Je denkt, hey, hij loopt wel elkaar in. Als ik het eerder zeg, dan moet je hem wat naar links tikken. En als ik het later zeg, moet je hem wat naar rechts tikken. Klok je dus op 0-3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Hou dan ook rekening mee. Als je met jou nu ineens gaat bellen, je denkt, ik ben aan het gelijkleggen geweest. En dan wordt het even gestopt en dan is je die feed kwijt. En dan moet het allemaal opnieuw. Ja, dan gaat het lastig worden. Dus Je kunt natuurlijk ook gewoon nu heel snel je telefoon op niet storen zetten. Dan heb je daar in ieder geval geen last van. En de mensen thuis moeten ook niet je wifi-verbinding even weggooien. Dan heb je ook een probleempje. Dat werd al pas geleden ook nog aangerekend. Ja, wat, ben ik gebeld en daarna niet meer te vinden? Nee, dat is een beetje logisch. Maar goed, dat is een ander dingetje. Coureurs zijn inmiddels gaan zitten na de grote bui die lichtjes begon tijdens de Drivers Parade. Toen leek het droog te zijn. Maar eigenlijk op het moment dat de pitlane open ging en men richting de grid ging, toen ging het deels los. En daarna, toen iedereen er stond, ging het echt los. Mooi spandoek ook, hè. Thank you, Formula 1 Bahrain Grand Prix. Maleisië 2026. Ja, dat zijn toch wel... Zo'n doek is over 20 jaar wel geld waard, hoor. Want ik denk dat we dit niet vaker gaan gebeuren. Maar het kan ook zijn dat de hele wereld denkt van... dit bevalt wel goed. En dan heeft Sepang natuurlijk nu wel een... Als je goed zit met die landen, dan heb je natuurlijk wel een dingetje... dat misschien een van de eerste wedstrijden van volgend jaar denkt van... oh, wat die Bahrein geflikt hebben, dat kunnen wij ook. Laten we dat ook maar even doen. Zandvoort is lastig. Natuurlijk wil heel Nederland dat, maar goed, Zandvoort heeft 3 maanden opbouwtijd nodig en dit niet. Dit ligt er en dit is er. Hoeven geen echte tribunes bijgebouwd te worden. Dus,
1: Sorry, één seconde.
0: Een reserverol voor Zandvoort zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Kom maar op.
1: Current thinking of race control is to do a minimum of 2 laps behind the safety car before a standing start.
0: Ja, oké. Okay.
1: This is subject to change based on feedback. From drivers.
0: Juist, zei ik net. Gaan naar de boordradio's luisteren. Wat is het nou? Ik denk dat de volledige eerste 2 startrijen roepen... nee, dan moet er wel... Roers zal er weer de voortouwer nemen. Nee, moet er een 100 start worden. Hoor. Nee, het is nog wel een beetje tricky en dit en dat. En aan de andere kant, jongens, het is voor iedereen gelijk. Je zult een goede start moeten hebben. Ik durf hem wel aan dat ik het van Verstappen zeker weet... dat hij met zijn 2e versnelling gaat starten. Langzamerhand komt er leven vanaf de startgate. De formatierondes gaan beginnen over 1 minuut en 8, 7, 6, 5,
1: zullen ook niet veel
0: 4,
1: mensen... Oh nee, allemaal
0: 3,
1: sorry.
0: 2, 1, 0. Wat zou je zeggen?
1: Intermediates allemaal. Alle rijders.
0: Ja, want dan is er geen verplichting geweest voor de fullbacks. Nee. En dit is ook een logica-regel, hè? Jack, in de racerij, als het niet regent...
1: Inters.
0: Niet meer regent, dan ga je voor Inters. Als het al een heel tijdje niet meer regent... en er ergens al wat droge plekken zicht worden... dan ga je nu zelfs op sliks, maar dat mag dus nog niet. Want ik heb nog niet gezien... Hebben we al ergens gezien dat ze het een wet track verklaard hebben? Ja, dat mag duidelijk zijn, maar uitgesteld is dat vanwege de regen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem benoemd heb... dus ik zal je nog even een beetje op weg helpen. Als ik het papiertje kan vinden. Ja hoor, daar is die. Pole position, Max Verstappen naast hem, Lewis Hamilton op die eerste rij. 2e startrij, Antonelli en Leclerc. De 3e startrij, Lando Norris, Oscar Piastri. De startrij daarachter, de 4e met George Russell en Isaac Hadjar. Dan Pierre Gasly en Gabriele Bortoleto, Liam Lawson, Fernando Alonso. Sainz en Stroll, dat vind ik trouwens wel, dat is een groepje. Want Lawson en Alonso die mogen elkaar niet. Daar is de klok. En daar mogen de heren dan uiteindelijk die formation lab beginnen. Dat vind ik dan wel een groepje. Met Lawson, Alonso, Stroll en Sainz bij elkaar. Dat is toch wel reden voor some concern. En het goede nieuws is dat we er even 40 minuten op hebben moeten wachten. We hadden al zeker 1 pitstop achter de rug kunnen hebben. Maar pitstops gaan er komen. Mooi is ook weer. Dit is de originele trofee uit Bahrein. En kijk, dan zie je van die plek waar ze stonden, waar ze wegrijden. Met dat water wat ze dus omhoog gooien. 31 liter per seconde maximaal. Op de intermediates. Dan zie je dus dat het nog best wel stevig is. Het is vooral nu zaak ook met de safety car ervoor... dat je wel wat dingen op temperatuur krijgt. En dat overleven is. Nou, dit is voor het bandenlijstje wat we hebben, Jack, vrij makkelijk.
1: Oh, ho, ho, ho, Hadjar.
0: Hadjar, kijk. Dat was mijn vraag. Wie zegt er vandaag ik ben oké? En wie is er vandaag de glumiel? Ik hoorde ook de vraag hoe hij zijn plek terug mag vinden. Maar Hadjar heeft dus een tandje momentje onderstuur gehad en niet gezellig. Komt hij aan. Kijk. Opwarmen. Gas, gas, gas. Staan het water. Huppatee. En weg. Oeps. Bocht 4.
1: Nou, die is een vloer...
0: Maar het is niet
1: op... gekust.
0: Ja, dat is niet op hoge snelheid. Het is meer misschien dat in de sidepods wat zit, maar... Ja. Mag ook nog, hè? Vergeet niet dat hij relatief onervaren is. Ze hebben een record aan 261.000 mensen door de poort gehad. En zo ziet een vol Sepang er dan uit. En deze mensen hebben zitten wachten. De paraplu's zijn grotendeels weg. De poncho's zijn er nog. Daaronder kun je ook wat geurvreters plaatsen. Zeker deodoranten. Want als de temperatuur terug gaat komen, dan gaat dat de partij stoffig zijn. Hier reizen gewoon bijna stapvoets. Dat is ook interessant.
1: Ja, Verstappen hield behoorlijk in.
0: Ja, oké, maar we moeten achter die safety car moet hij wel wat doen. Dat vind ik toch interessant.
1: Heeft hij een probleem?
0: Kan ook nog, hè?
3: This fuck. I can't accelerate. Not working, guys.
4: Stand by, Max. We're looking.
0: Wow, je hebt gelijk, hij had een probleem. I can't accelerate. It's stuck. Hij heeft mazzel, want bij een safety car moet je vijf lengtes. Moet je vijf lengtes houden. Hij zegt, I'm stuck. I can't accelerate. Of het is een trucje. Ik ken hem goed genoeg. Nee, hij wil wat. Hij vindt gewoon dat die safety car, die auto te langzaam rijdt in die formation lap. Ja. Want Lewis doet hetzelfde nu, hè. Laat ook een gat vallen, hè. En er zijn er weer anderen die hier rijden. Heb je voorbij?
1: Nou, Lewis heeft echt een probleem ook.
0: Ja, het kan hetzelfde zijn. Oh mijn god. Dit is toch weer een dingetje, hoor.
1: Koude temperaturen?
0: Nee.
1: Auto niet goed opgewarmd?
0: Nou, wat zegt hij?
5: I'm pressing the throttle, nothing's happening.
0: Hetzelfde als Max. I'm pressing the throttle and nothing's happening. Ze hebben de auto's op de eerste start allebei hetzelfde probleem gehad. Och. Ja.
1: Maar bij Red Bull lossen ze het op. Bij Ferrari nog niet.
0: Nee.
1: Of nu wel? Nee.
0: Hij bordelt al dan hetzelfde. Max is inmiddels weer aangesloten waar hij hoort. Achter Bernd Mailander. Dit zijn toch ook dingen, daar krijg je echt klossend water van op plekken waar het niet wil.
1: Zo.
0: Hè? Nou ja, water zat.
1: Ja, en de rijders twijfelen natuurlijk ook een beetje van moeten we Hamilton voorbij? Want anders krijg je weer straf dat je achter de safety car erbij gaat.
0: Ja, er wordt heel veel geschoven. Ja, maar het is geen safety car, het is een formation lap.
1: Formation, maar ja, weet je, dat denk
0: en
1: ik,
0: als je bij het wegrijden van een formation lap voor de laatste auto wegrijdt, mag je nog steeds terug naar je originele plek. Dus ze moeten alleen goed in de gaten houden wie waar zit. Maar Hamilton is vooralsnog weg. Dan heeft hij Antonelli in zijn nek. En dan Leclerc en dan Norris.
1: Je zag er bij de McLaren al vrij snel Lewis voorbij gaan.
0: Ja, maar dat zijn jongens aan de pitwall. Hè? Dat zijn de sporting directors aan de pitwall die zeggen doen.
1: Ja.
0: Maar bij Verstappen durfde niemand het, hè? Zag je dat?
1: Nee.
0: En Lewis is stilgevallen op de rechtstuk.
1: Ja.
0: Software issue we're trying to solve. Ook lekker. Maar hij loopt nog. Ja, ze twijfelen allemaal als een idioot. Ik snap dit wel heel goed,
1: ja,
0: hoor.
1: Oh, hij doet het
0: gaat weer. En aan de andere kant, door te twijfelen helpen ze hem ook. Maar ik dacht ook dat een van die Audi's een probleem had. Of kan hij wel mee accelereren nu? Door te twijfelen helpen ze hem ook. Want als hij de laatste is, mag je niet meer terug naar je plek als de staande start wordt. En dat is hij nu nog steeds niet.
1: Starting procedure suspended.
0: Ja, logisch.
1: Race control.
0: Logisch. Dan moet je dat hele veld eens aan elkaar gerost. Je moet kijken waar die Verstappen rijdt. Ja, kijk, er zijn er meer, hè?
1: Ja.
0: Er zijn een bak auto's die echt problemen hebben, hoor. En dan komt de safety car eraan. Die gaat op een rondje achterstand zitten. Nee, want we zijn nog niet begonnen. Och.
1: Starting procedure suspended.
0: Uitgesteld.
1: Yes. In beeld.
0: Terwijl ze blijven achter de safety car. Het is dus op het andere rechte stuk dat het allemaal gebeurt, hè. Dus Hamilton, die ligt gewoon bijna een heel rondje achter, hè.
1: Ze zijn hier allemaal aan het proberen de software te resetten. Zie je dat?
0: Ja. Ga je dus. En dit is wat ik zeg, er zitten te veel slimme systemen in die auto's. Die denken, hé joh, er is hier iets van niet goed is. Oh, dan moeten we even voorzichtig zijn.
1: Uit, ja.
0: Kan helemaal niet. Alles wat er in een auto moet gebeuren, moet officieel via driver input gebeuren. Nou, ik heb nieuws voor je. Deze dingen gebeuren zomaar. Er gaan een hoop roepen straks. Nou, ik heb echt geen idee wat er aan de hand was.
1: Bortoleto heeft ervoor gekozen om de pit in te gaan, net als Hulkenberg.
0: Ja.
1: Oh, iedereen? Ik zie Max ook de pit in gaan.
0: Ja, omdat er op het rechte stuk wat is. Hij moet die auto volgen.
1: Ja.
0: Als hij suspended is, dan denk ik dat ze toch een aantal dingen willen controleren. En dan hebben we dus een uitgestelde start. En dan krijgen we straks weer het een en het ander. Het grappige is, er zijn mensen die kiezen allemaal zelf om naar binnen te rijden. En dan zit die Bernd Mailander zit er ineens tussen met Verstappen. En die Antonelli erachter. En daar Norris. Waar is Leclerc dan? Die is ook niet weg. Die is ook weg uit dat rijtje. Leclerc is teruggezakt. Nou ja, teruggezakt. Die rijdt achter George Russell. Ja, dit zijn van die dingen. Dat de huidige Formule 1 auto's denken, wat regen, dat kennen we niet.
1: Nee, dat doen het niet.
0: Daar zijn we niet op ingesteld. Maar trouwens van de week allemaal dingen dat er mensen riepen dat er auto's tegen coureurs begonnen te praten. Dat soort dingen. Nou, dat is allemaal flauwekul AI-onzin. Ja, start suspend. Het is gewoon weer stilzetten. Hè? Moeten ze die auto's weer in volgorde krijgen? Oh my god. Nou, mocht je je verslapen hebben. Goedemorgen. Welkom bij GPR Sportradio. We zijn er niet begonnen. Ja, mijn nummers was er ook wel, toch? Bij Norris was er ook wat. Dit heeft te maken met de afstelling van de engine braking. Kijk, die band schudden, jongen, op die wang. Pop, pop, pop, pop. Die wil grip. Maar ja, als hij gaat schudden, dan laat hij ook een momentje weer even los... en dan verplaatst hij je naar rechts.
1: Wat ik wel jammer vind, is dat de FOM ons niet de boordradio's laat delen.
0: Nou, het zou zomaar kunnen... Dat er dingen tussen zitten. Dat
1: denken,
0: nee. Dat er dingen tussen zitten van dat de jongens zeggen... ja, die auto doet wat ik niet wil. En dan kom je wel in een veiligheidsissue terecht. Dus dan zou ik het heel verstandig vinden als ze dat niet doen. Want in principe moet alles door de coureur gebeuren. Blijven het rare dingen vinden dat de jongens af en toe zeggen... ja, de auto... ik weet wel dat de auto weet waar die is op de baan. Want daar hebben ze een sensortje voor. Met een infraroodje en een GPS. Maar net als Bottas vorige keer. Ja, de auto wist niet waar die was en doet ineens dat. En dan heb ik een probleem. Ik denk, ja... Zou niet moeten mogen.

0: deze ja, chaos volgorde, zeg maar. Ze zetten wel al die auto's op die wieltjes. Het kan ook nog zijn dat ze via de slowlane gaan proberen die hele boel weer op orde te krijgen. George Russell die had trouwens in Kuala Lumpur van iemand zijn pet gekregen. Hij heeft natuurlijk zo'n blauw petje, zo'n cappie. Maar dat was er eentje met allemaal van die nepdiamantjes. Helemaal blauwe nepdiamantjes. Helemaal van die glittertjes erop. Joh. Echt geweldig. Maar hij vond hem te gek. Dat snap ik ook wel. Pas wel bij de stijl van George. Georgie boy. Ja. Get in there. Ja, dat zegt hij dan. We'll be back.
1: Nou. Bijzonder hoor, dat die twee auto's op de eerste startrij allebei zo'n software issue hebben. In het natte weer.
0: Ja, want er komt natuurlijk, als je het even helemaal plat slaat, er komt voor het eerst ook via de luchthapper boven, komt er water naar binnen, vocht. En dan gaat zo'n ding denken, oh, die kan niet goed zijn. Dat zou allemaal ondervangen moeten zijn door een bepaalde mode. Maar ja, als je die niet hebt kunnen testen, dan kun je het wel aangeven. Dan zegt hij nu toch gewoon van, ja, maar wacht even. Er zitten natuurlijk in de huidige Formule 1 zo ontzettend veel parameters die er ook op geënt zijn, dat als het richting fout gaat, dat ze hem voordat het fout gaat, de auto uitzetten, om niet echt kapot te laten gaan. Nou, dat dus. Korte samenvatting. Het regende. Het werd wat droger. We zijn ingestapt, het werd weer droger en we zijn weer uitgestapt en we zijn nog niet van start. Samenvatting van de laatste 50 minuten.
1: Nog steeds 56 ronden te gaan?
0: Ja, precies. Jongen. Dit wordt er wel weer een, hoor. En ik vind het zo leuk dat dit gebeurt op een echt rijderscircuit. Dat dit niet, moet je je voorstellen, in Miami, dan krijg je toch een soort. Ja, ik weet niet of dat dan. Ja, wel, voor mij is het wel anders. Circuits als Miami en Madrid en zo kunnen niet tippen aan dit circuit. Nou heeft het circuit niks te maken met wat we nu zien, wat hier gebeurt. Dat kan natuurlijk overal gebeuren, snap ik ook wel. Maar ik vind het wel leuk dat het hier gebeurt. Hier, daar zit Ruth Buscombe. Ja. Die zit aan een pitbull, maar bij wie dan? Want ze is niet meer gelieerd aan een team.
1: Nee, maar ze heeft een hesje aan en ik zag nog andere mensen met pershesjes, dus wellicht dat nieuw is, dat je even daar mag zitten. Want ik zag ook een laatst shot van Ruth bij F1 TV. Dat ze achter die pitbull zat en dat ze daar een spreek vandaan deed. Dus misschien mag je dat als journalist daar nu af en toe zitten.
0: Het kan zijn dat ze daar zo'n pitbull tent voor media en een aantal officials hebben. Misschien aan het einde van de pitstraat. Zou ook nog kunnen, dat ze daar mag zitten. Maar dat is prima. Top mij trouwens. Ex-strategist bij Sauber en bij Ferrari. Ja, zegt op internet ook wel slimme dingen.
1: Leuk mens ook gewoon.
0: Ja, seriously, properly okay. Al slangen weer die net ingepakt waren. Kijk, deze zit de eerste rangen hier gewoon, hè. Die Ayo Komatsu, die zit gewoon te kijken naar de Red Bull die voor de deur staat. Zit een beetje te wijzen in dit en dat, dit, hebben we dat. Arvid Lindblad moet dus van achteraf komen. Samen met Franco Colapinto, dus die moeten we ook even goed in de gaten houden. Of die jongens straks in het veld een beetje lekker naar voren kunnen komen.
1: Even kijken bij VIA of er nog wat nieuws is. Nope. Nico Hulkenberg zit nog lekker in zijn autootje. Helm af.
0: Als je het hebt over de regen in Sepang, dan kun je zeggen dat de droogste maand van het jaar in dat land, Maleisië, is juni. 145 mm valt het dan. Oktober is een van de natste maanden van het jaar. En dan is het 284 mm wat er dan gemiddeld valt. Dat is ook nog wel een dingetje. We ooit hadden we in rondje 3 zo'n thunderstorm. Dat was 2001. Hè. Dat was die enorme chaos waarbij Schumacher en Barrichello eraf gingen. Ze stappen nog een tijdje tweede lag. 2009 ook weer een keertje. Maar die was wel zo heftig dat er een rode vlag viel uiteindelijk. En toen ging het licht dusdanig hard uit. Toen was het zo laat, en dat gaan we hier ook wel een risicootje mee lopen. Dat het een halfpuntenwedstrijd werd. Een van de 6 halfpuntenwedstrijden in de wereld der Formule 1.
1: Pierre Rocher in gesprek met Max Verstappen. Mooie trotse vent. Hij heeft het ook altijd over zijn auto. Dit is mijn auto.
0: Rookt als een schoorsteen.
1: Zo.
0: Daar waar hij maar kan, springt hij achter de pit. Dat zal ook wel wat lastiger geworden zijn in de wereld van de familie. En zullen ze ook moeten. Ferrari had er vroeger dan. Ze hebben ze, omdat ze natuurlijk die Marlboro-sponsoring hadden speciale hokjes, hè, voor de monteurs. Ze achter de pitbox een soort rook op konden gaan staan. Daar waren ze heel vroeg mee.

0: En nu is het weer een beetje meer naar de e-cigarette verhuisd. Staan ze allemaal keurig netjes aan de kant.
1: E-cigarette?
0: Ja, e-cigarette, zo heet het.
1: Oh, ik denk, wat zeg je nou? E-cigarette?
0: Nee, niet e-cigarette.
1: E-cigarette, ja. Ja. Even kijken hoor, lokale tijd. Even snel bijhalen.
0: 15:54. In all likelihood, the original grid order will be used to start the race. En dat is natuurlijk van de FIA een beetje een comment om het inhalen van Lewis wel of niet. En iedereen chaos. Dus we gaan weer terug naar de originele startopstelling.
1: Nou, we hebben nog 3 uur en 4 minuten te gaan, zeg maar, om deze wedstrijd er tussenuit te blaffen. Ja, ik vind het wel verstandig dat hij zegt in all likelihood original grid order will be used. Omdat ze natuurlijk niet weten of er mensen zijn die een dusdanig probleem hebben dat ze niet meer meedoen, waardoor de boel moet opschuiven. Dus dan misschien ongewild wachten via op de volgende bui. Hè? Lekker dan. Gezellig. Leuk.
0: Hoop ik dan niet zeker.
1: Nee. Volgens mij is ook het plan dat ik straks om 12 uur Nederlandse tijd in een Ziggo Reuze Café naar de GP gaan zitten. Maar ik heb nieuws voor je, daar gaan ze niet halen. Dus mochten daar mensen zijn die denken, we zitten in de voorbereiding, schuiven maar even lekker door.

0: gasten die, waarvan je er straks riep dat hij al wat aan het eten was, is weer aan het eten. Ik zag de kaakjes weer en weer gaan. Dus misschien heeft hij een stroopwafeltje of in jouw geval een kano.
1: Een kano.
0: Precies. Standing water is weg, dus hij heeft niks aan een kano.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Dat zou ook, ja, ik maak hem gewoon, maakt mij niet uit.
1: Ja.
0: Je zal op dit moment ergens in je auto zitten. Onderweg naar, weet ik veel wat, Zwitserland. Voetbal misschien, whatever. Ja, dan moet je doen met wat we hebben. We hebben geen race, maar we hebben wel race geluid vandaar. Ik bedoel, het is gewoon general noise. Ben je toch, een beetje in Maleisië?
1: Ik hoorde de wheelguns.
0: Ja, precies. De overwinning die Verstappen hier trouwens pakte in 2017... was toen de tweede achter en volgende wedstrijd die Red Bull wist te winnen op Sepang. Want Daniel Ricciardo en Verstappen finishten 1-2 in 2016.
1: Wat ik me in Maleisië nog kan herinneren, dat wij een paar keer daar ook wat problemen hadden met mijn zender. Met dat onweer en dat slechte weer. Dat ik moest schuiven naar kanalen. Dat ik jou ook niet kon horen en jij mij ook niet kon horen.
0: Dat was op zich nooit een probleem.
1: Nee, ik vond het wel prettig. Lekker rustig.
0: Wat we ook vaak hadden in Maleisië, maar dat was dan op de vrijdag. Dat heette Sunspikes, omdat het natuurlijk op de Evenaar zit. Dat er dan van tevoren al gezegd werd, jongens, rond ongeveer 12 uur, half 1 lokale tijd kunnen alle satellietschotels die hier staan, want dat is ook zo grappig, in Nederland zie je satellietschotels soorten met van een beetje schuin achterover liggen. In Maleisië, omdat je dit bij de Evenaar zit, die liggen die als een, hoe noem je dat?
1: Schoteltje?
0: Als een schoteltje, letterlijk, wat op tafel staat, die liggen helemaal gewoon die kaarsrecht omhoog aan die ding. En er waren de Sunspikes en dat was vroeger in het analoge tijdperk was dat wel een dingetje tegenwoordig. Alles wat jij ziet en hoort komt via ofwel glasvezel. Ofwel glasvezel over de wereld, want er liggen allemaal glasvezellijnen. Komt allemaal uit in Engeland, in het zogenaamde Biggin Hill. Daar waar het hoofdkwartier der Formule 1 zich genesteld heeft. Daar vindt ook de hoofdregie plaats. Dat was vroeger allemaal lokaal op het circuit. En het enige wat ze eigenlijk, en dat zijn nog best veel hoor, maar goed, moet je voorstellen, dat was vroeger 270 man de wereld overvliegen. Die zitten nu allemaal in Biggin Hill. En het enige wat ze eigenlijk overvliegen zijn 32 of 42 cameramensen. En wat techneuten voor wat verbindingen ter plekke. Dus dat scheelt dan een beetje. Wie oh wie gaat, als de wedstrijdleiding het niet voorkomt, door een wet race te verklaren, wie oh wie gaat zeggen, ik ga als gelicht starten.
1: Ja, dat gaat een keer een dingetje worden, ja. Als we nog een paar minuten wachten.
0: Nou, als het mag, hè, zeg ik. Ja. Dat is het enige belangrijk. Als je het nu aan iemand vraagt, zegt ik wil wel. Maar het gaat er wel even om dat de wedstrijdleiding zegt het mag. Of dat ze zeggen, ja, dat vinden wij toch te veel risico. Kijk, Pierre is nog steeds aan het eten.
1: Knabbel, knabbel, knuisje. Wat wij niet gezien hebben, we hebben natuurlijk wel Max gezien, hè, met een power issue. We zagen Lewis. En we hebben
0: Bortoleto,
1: Bortoleto heb ik niet helemaal goed gezien. Maar die staat er dus nu ook wel bij. Hadjar into the gravel en Norris dus een mega probleem. Dat is wat we een beetje gezien hebben in die opwarmrond, die formation laps, zeg maar.
0: Norris schoof eraf. Ja, mega probleem. Ja, goed. Het probleem van Norris was wat minder groot dan dat van Max en van Lewis. Want van Lewis dacht ik toch echt van, oeps, gaat hij hier toch niet eindigen? Dan mogen we dat hopen. En zo veranderen er weer allerlei scenario's. Dat we dachten van ja, maar ja, met deze start misschien even stappen. De laatste keer dat die twee naast elkaar stonden op de eerste startrijcheck. Wanneer was dat? The obvious.
1: Ja.
0: 2021.
1: Oh ja?
0: Dat was de laatste keer dat ze met z'n tweeën op de eerste startrijcheck stonden.
1: Shit.
0: Ik weet niet wat er verder nog gebeurde in die wedstrijd hoor.
1: Nee, de start van Lewis was echt geweldig. Helaas, voor ons, Nederlanders.
0: Nou ja, die infamous 2021 Abu Dhabi-wedstrijd.
1: Boah, december 2021.
0: Ja, was dat toen al december? Was het
1: december, ja.
0: We'll see. Ja, iedereen en alles is in afwachting van dat de FOM en fout, dat de FIA opnieuw gaat roepen. We geven een 10-minute notice. Het enige gekke is, vind ik, de baan is niet veranderd.
1: Droger geworden?
0: Ja, precies. Dus waarom staan we nu zo lang met iedereen binnen? Omdat ze dus waarschijnlijk de starting order willen controleren. Want dit is dus raar. Het is niet zo dat we binnen staan vanwege de condities. Het is dat we binnen staan omdat er een x-aantal auto's technische problemen hadden. Nou, ik denk niet dat de wedstrijdleiding gevoelig is. Dan zegt jongens, kun je nog even wachten met die race? Kan ik even een technisch probleempje oplossen? Ja, dat is jouw probleem. Dus deze pauze vind ik weer... Nou, ik ga niet het woord debiel gebruiken, maar ik vind hem niet slim. Russell zat al even op de baan te kijken ook, hè? Naar zijn startplekje. Hoe droog, hoe dit, hoe dat. En met zeg maar de chaos die op de baan ontstond... begrijp ik wel dat ze dit nu gedaan hebben. Alleen ja, waarom het dan nu zo lang duurt... voordat ze roepen, we gaan opnieuw beginnen... dat is mij zeer onduidelijk. Dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Maar ja, misschien moet... Leo Marcus, moet hij ook even een number 2 doen? Dat weet je niet, hè?
1: Ja,
0: moet je wel even wachten. Even een number 2.
1: Even eileggen, ja.
0: Kan gebeuren. En zo is ook langzamerhand... alles wat je aan tekst en informatie hebt... begint ook langzamerhand een beetje op te drogen. En dat is de baan, dat is allemaal niet zo erg. Maar ja, het is toch... Niet voor mezelf, maar ik snap er geen bal van. Waar wachten we nu op? Dat is wel de grote vraag. En dat is wel jammer dat je dus niet nu in de app kunt zeggen tegen de FIA. Leg even uit waar wij nu op wachten.
1: Ik denk dat we zitten te wachten op to decide the starting order.
0: Oh, dan gaan ze dus kijken of wellicht... Dan zijn de stewards is bezig. Of wellicht Max en Lewis nog weer naar hun originele plek terug zouden mogen. Poeh. Het was geen safety car, dus dan hoef je die lengtes niet te houden. Ga ik even vanuit. Maar ja, ik zeg dan ook meteen tegen de wedstrijdleiding... proberen dus kruid te hebben als ChatGPT voor. Ja, ze staan wel knullig in de pitstraat. Maar dat kunnen ze Formule 1-teams ook wel op de baan laten uitvlooien. En... zeg mijn buikgevoel, geen wedstrijdleider is een rauwe gom... als het per 10 minuten, per 5 minuten nu weer een tandje droger wordt. Want dan wordt het ook weer een tandje veiliger van. Toto en Fred Vasseur in beeld, babbelend met elkaar. Ziet eruit als schinnegappen.
1: Ja, maar dit is altijd met Fred.
0: Fred is schinnegap.
1: Ja, altijd.
0: Staat het Fred schinnegap Vasseur.
1: Ja. Die is altijd rottigheid aan het uithalen. Altijd.
0: Ik weet nog wel dat hij in Zandvoort toen een keer op een ochtendje bij ons kwam... had hij zijn vrouw meegenomen en er moest koffie komen en dit en dat. Maar op een gegeven moment was het interview voorbij... en zijn vrouw had de koffie nu niet op en hij wel. Ik zei, kom schat, we gaan. Ja, maar mijn koffie, we gaan. Echt gewoon opstaan en weglopen. Hij was er helemaal klaar mee. Nou, de fans van Pierre Gasly hebben kunnen zien dat hij gegeten heeft... en nu ook gedronken heeft... Dat is echt allemaal topinformatie. Laat dat duidelijk zijn.
1: Kom op, FIA. Laat ons even wat weten.
0: Nou ja, zij zijn nu afhankelijk van de stewards. Daar ga ik even vanuit. En ik heb trouwens... Even checken of ik dat weer snel terug kan halen.
1: Staat hier... Ah, er komt een berichtje. Start order original grid.
0: Oké, okay, dat is dan sowieso goed nieuws. Eventjes terughalen. En dat kan via het Formule 1 systeem... waarin alle uitslagen en dingen staan. Car 55.
1: Ah, Toto Wolff in gesprek met Jos Verstappen.
0: Ze praten weer. Carlos Sainz heeft weer te hard gereden. In alles wat we gedaan hebben tijdens de reconnaissance clip... is hij hard naar binnen gekomen. De steward of the meeting. De baas is Gerrit Enzer. Mathieu Rémery de Bel zit erbij. Mazen Al-Hilli zit erbij, maar die is van Bahrein. En de coureur die daarbij zit is Pedro Lamy. Ik bel je. Zag je dat?
1: Ja.
0: Als laatste. We bellen. Oké, is goed, jongen. Prima. Wat jij wil. Oep. Ik heb iets weggeklikt waarvan ik niet weet of ik het weg had moeten klikken... maar dat zie ik dan wel weer. Ja, dat klopt. Dat heb ik niet goed gedaan. Ik krijg even live mee hoe ik terug moet komen in wat er moet gaan komen. Kijk, hier beginnen ze ermee, hè. Auto van Leclerc uit het rijtje. Auto van Lewis Hamilton zal waarschijnlijk ook een beetje naar voren gaan. Daar is die auto van Lewis Hamilton, precies. Is iemand zijn motor aan het warm draaien? Klinkt als een luchtalarm wat blijft hangen. Op zich niet fijn. Ik Grand Prix van Bahrein, luchtalarm. Mm. Oh ja, hij is in Maleisië. Mooi. Zover, ja, zover rijken ze niet.
1: We zagen net George Russell in gesprek met Liam Lawson. En een hoop mensen vragen ze dan wel eens af. Van, maar joh, zijn die gasten, hebben die niet allemaal een hekel aan elkaar? Nee hoor, die gasten kennen elkaar allemaal al van 7-8 jaar geleden. Dat ze aan het karten waren. En, daar een keer een broodje, daar een keer. En ze vliegen met elkaar heen en weer de wereld over. Als er niet gereisd wordt, zijn het matties. Maar op de baan zijn het mekaars grote vijanden.
0: Valt er in gesprek met zijn oude team. Toto Wolff maakt gewoon even een social rondje op de zondagochtend. Ja. Die is gewoon even bezig van, nou, kan ik het even met die lullen, even met die lullen. Trouwens, die hebben we wel gemist, want Gulf Air is natuurlijk de sponsor van deze Grand Prix. En die had natuurlijk altijd zijn mooie flyby in Bahrein, die dan langs de toren ging. Wij hebben hem gemist. Hij was er wel. En wat interessant is, hebben dus voor deze week hebben ze een nieuwe route in gebruik genomen. Dat is Bahrein-Kuala Lumpur. Dat doen ze met een nieuwe Boeing 787-9 Dreamliner vanaf afgelopen dinsdag. Maar die houdt op 7 oktober. Want dan is het natuurlijk is niet meer nodig om die mensen heen te vliegen. En dan gaan ze weer terug naar 3 keer in de week. Een routinevluchtje. En die is dan weer tot oktober 24. En daarna wordt die eentje met een route waar een stop bij zit in Singapore. Dus dat is dan daar vandaan een stopje Singapore, dan een stopje in Kuala Lumpur en weer terug. En als ze dan de volgende keer terugkomen, als ze eerst naar Kuala Lumpur, doen ze een stopje in Singapore en vliegen ze dan weer terug. Zo ging dat vroeger met de Grand Prix van Brazilië ook, weet je nog? Dat we als tussenstopje hadden heen direct op Sao Paulo en terug met een tussenstopje via Rio de Janeiro. Waar je dan helaas niet het vliegtuig uit mocht. Heel, het is zo jammer dit. Kijk. Tetris, hè? Dit is gewoon Tetris in de pitlane.
1: Even bouwen, even schuiven. Waar ga jij naartoe? Ja, ik ga wel een stukje naar achteren. Nee, wacht nou even. Dan doe ik al een stukje naar voren.
0: En het mooie is, je ziet dan hier ook niet tientallen marshals erbij die dat allemaal doen. Want dit zijn de sporting directors van de teams die gewoon zeggen, oké, we gaan in de original order. Dat betekent, jij moet achter die, en jij moet achter die, en jij moet achter die. En dan regelt het zich vanzelf. Maar nu zou ik het wel interessant vinden als ze gewoon een formation lap doen na de start en wegkrallen. Krallen, knallen, krullen. Alles. Nou, de poncho's zijn ook alweer bijna uit. Temperatuur 25,6 graden. Asfalttemperatuur 34 graden.
1: Is die toch weer iets afgekoeld nog, baantemperatuur?
0: De zogenaamde turnaround karretjes zitten onder de auto. Dat zijn van koolstofvezel gemaakt. Wordt van die grote rolwielen. Dat je er gewoon, je kriegt de auto op, je zet het centraal onder de auto, zet je er twee. Dan kun je hem veel makkelijker achteruit manoeuvreren. Want toen het nog niet was in het verleden wel gezien. Met circuits, dat is niet hier het geval, met smalle pitboxen. Maar in Zandvoort bijvoorbeeld, dan moet je die auto stoppen. Moesten ze hem achteruit terugduwen, steken, nog een keer steken, nog een keer steken. En nu ding omhoog, wieltjes eronder. En dan kunnen ze hem overal naartoe rollen. Waar ze maar zouden willen. En je zag die twee hendels onder die auto uitkomen. Onder de loers die ze eruit komen. We hebben dus nog geen kilometer gereisd.
1: Ja.
0: En we zijn al 1 uur en 10 minuten bezig. Gezellig, man.
1: En dat is voor deze mensen ook. Die zitten te wachten tot het spektakel gaat beginnen. De fans op de tribunes. Maar ja, daar zit de stemming er nog lekker in, hoor, zo te zien.
0: Nou ja, goed. Ze hebben het allemaal al een keer of anderhalf voorbij zien komen. De een op een hogere snelheid dan de ander. Ja, mocht je wel verslapen hebben, we hadden dus een formation lap achter een safety car. Maar die heette formation lap. Dat stond niet bij safety car laps. Auto van Verstappen die rare dingen deed en niet vooruit kwam. Auto van Lewis Hamilton, idem dito. Ze hebben ze allebei weer aan de praat gekregen, maar ja. Mooi is, dan moet je dat dus ook volledig vertrouwen aan je team. En dat vind ik ook weer grappig dat je ziet dat Pierre Wachet, die ontwerper bij Red Bull, die staat gewoon in die pitbox. Want het is dus een elektronisch ding en dan hoeft hij zich er niet mee te bemoeien. Dat is natuurlijk ook zo knap van Formule 1 teams. Hè? Dat ze hun team zo inrichten dat iedereen die verantwoordelijk is voor een deel, dat is hij. En zodra het niet over zijn deel gaat, dan gaat hij ook niet lopen interfereren met van ja, maar daar denk ik ook wel wat van en daar vind ik ook wel wat van. En dat gaat dus zo zelf zover tot en met de monteurs. Je hebt een jongen die is zeg maar eigenaar slash specialist van de linker voorwielophanging. Eentje voor de rechter voorwielophanging. Eentje voor de linker achterwielophanging, rechts achterwielophanging. En die weet er dan ook alles van. Het mooiste voorbeeld is Ole Scheck. Die trouwens weggaat bij het team van Red Bull. Volgens mij is Brazilië zijn laatste Grand Prix. Die natuurlijk in Hongarije toen
1: Max die... Masterpiece, ja.
0: voorophang en die stuurstang kapot rijdt.
1: Die zie je met hem.
0: Oh ja, in het midden loopt.
1: In het midden loopt met die zwarte haarband.
0: Holy check. Ja. Olé, kijk die even met zijn ogen naar de camera. Dat is een mooi pikje. Goeie gozer. Ja, die zegt ook van na een jaartje of 22 op dat paddock. Denk dat ik even toe ben aan iets anders in mijn leven.
1: Wie gaat er kiezen voor een zachte band? Wie gaat er kiezen voor een medium band?
0: Mag. Moet ik er nog steeds bij zeggen.
1: Ja.
0: Want ik denk dat de wedstrijdleiding nog steeds kan besluiten dat het niet vrij is. Maar ik zou eerst wel eens willen komen met de 10 minuten zijn, jongens. Want ik bedoel, ik vind het wel even pest.
1: Ja, ze wachten denk ik even tot die startorder in de pitstraat is gefixt.
0: Er vroeg iemand in de app van McLaren. Waren er bij jullie aan boord enige problemen? Dat is wel weer grappig. Alleen bij Mercedes was dat. En die Adam McKay die zegt nee. En vervolgens vraagt diezelfde man... maar heb je info van de problemen? Not right now, I'm afraid, because we didn't have a problem. Nou, helemaal gefocust. Oh, had jij een probleem? Nee. Dit vind ik op zich grappig. Als je beeld met ons hebt, dan zie je dus gewoon op die wol, op die muur... die graswand, die grote Maleisische vlag. En het is natuurlijk de Grand Prix van Bahrein. Dus ze doen er alles aan met Bahreinse vlag en Bahreinse ding. Dit shot wordt toch nog net... een paar keer geschakeld zo van, maar wacht even vrienden, even niet vergeten waar we zijn.
1: We zijn toch gewoon lekker in Maleisië.
0: We zouden natuurlijk ook gewoon een hek eromheen kunnen bouwen, grensbewaking en alles.
1: Ja.
0: Zo van, welkom in Bahrein. Ja, race control, leuk, fijn, aardig, gezellig. Original starting grid, ga nou gewoon beginnen. Die Tetris-puzzel is al lang gelegd. Die teams die weten precies waar ze moeten staan. En zo komen we toch weer op het bijna pijnlijke punt. Maar goed, dat ze hem moesten uitstellen de tweede keer, snap ik. Hè, laat ik dat duidelijk zijn, dat is logisch. Maar er wordt ons wel weer toch net iets moois ontnomen. Dat stukje van, we gaan op intermediates en wie doet er dit en wie doet er dat... en wie gaat er als eerste en wie durft als eerste en wie kan als langste. En want als het hele zootje zo direct op droog trekt... ja, dan geldt overigens ook weer het bandenreglement. Dat vind ik ook wel interessant. Als we op inters rijden, geldt het bandenreglement niet meer. Dan mag je daarna doen en laat je wat je wil. Dan heb je niet meer twee verschillende softs. Bijvoorbeeld 100 schroeven. Ze moeten er wel een beetje aanschuiven. Maar ja, dat kun je toch ook rijdend laten gebeuren, jongens, dit. Gooi die pit staat over. Maar nee. Want er zit nog geen coureur. Behalve Pierre Gasly, want die is volgens mij niet uitgestapt. Er zit nog geen coureur in zijn auto. En dus zien we nog steeds een Red Bull, een Ferrari en een Mercedes. In dit geval van Kimi Antonelli. De auto's die op dit moment en strakjes ook vanaf plek 1, 2 en 3 gaan vertrekken. Met Leclerc als vierde, Lando Norris als vijfde, Oscar Piastri als zesde en George Russell als zevende, Isaac Hadjar als achtste, Pierre Gasly als negende en Gabriele Bortoleto als tiende. Ik ken nog wel iemand, Jack, die op dit moment thuis, of tenminste onderweg hier naartoe wellicht, nerveus is. Rob van Zomeren.
1: Oh!
0: Heeft het programma tussen 10 en 12. Nou, daar zouden wij alweer wat van afgesnoept hebben. Nou.
1: Oei.
0: Sorry Rob. Welkom in de wereld van de live tv. In dit geval van de live verslagen. Niet van de live tv, maar de live verslagen van de Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië. In Kuala Lumpur. Waar wij inmiddels een uur en een kwartier wachten op wat er komen gaat. En laten we dan hopen wat er komen gaat, dat dan ook tof is. Wedstrijdleiding zou natuurlijk ook, maar daar is reglementair nog geen enkele reden voor, kunnen gaan besluiten om te roepen, we gaan twee rondjes minder racen. Dat gebeurt wel vanaf volgend jaar overigens. Ze gaan om de auto's wat rijker af te kunnen stellen, dat ze wat meer brandstof kunnen gebruiken, gaan ze dus kortere raceafstanden rijden vanaf volgend jaar. Dat zal per wedstrijd zo'n beetje 2 tot 3 rondjes schelen. Dit jaar scheelt dat dan zoveel. Ja, dan kunnen ze precies uit. Want anders zouden ze de auto's voor volgend jaar weer moeten verbouwen om de grotere tanks in te hangen. En dat willen de teams niet, want dat kost ontzettend veel geld. En dan maar ietsjes afstand minder. De gouden regel was vroeger dat de Formule 1 Grand Prix is 300 kilometer plus de eerste beste afstand waar je terecht op komt. Naar aanleiding van de lengte van de baan. En dat is dus ook de reden dat de race hier. Even de kilometers erbij halen. Heb ik niet. Oké. Okay. Nou ja, dat dus.
1: Kilometer.
0: Ja, dat is de lengte van de baan, maar ja. Het gaat niet meer om de racelengte. Maar die kan ik niet echt terugvinden. De laatste keer dat we hier racen was dus Verstappen de man die won. Toen reed Lewis Hamilton nog bij Mercedes. 12 seconden achterstand. Terwijl hij wel de pole position had. Maar dat zei hij gisteren al terecht, Jack. En dat kwam toch wel ook wel later een beetje naar boven. Mercedes zit op warme banen. En dan niet specifiek in Sepang. Op warme banen toch altijd een beetje te...
1: Er is moeite mee met de analyse van de data, denk ik.
0: Ja. Nou, die analyse gebeurt in Engeland, dus daarom zeggen last van de hitte. Maar de auto werkt niet zoals hij moet werken. Ja. En dus was het best wel pijnlijk dat ze dus daar waar Toto Wolff eerst riep... nee, we hebben geen geld voor updates. lange neus. Nam hij ze wel mee. 7 stuks, meer dan wie dan ook. En het eerste wat ze na de eerste vrije training riepen van... oeps, we hebben nu veel meer downforce. Dus de banden slijten harder dan we verwacht hadden. En we gaan dus niet vooruit. We gaan achteruit in performance. En dat willen ze wel voorkomen. We gaan toch niet in de situatie komen dat uiteindelijk deze herindeling van de starting grid langer gaat duren dan de onderbreking van de regen die we gehad hebben. Het is echt vrij bijzonder hoor.
1: Ja,
0: dit.
1: Ik vind het ook, ja.
0: Thomas, voor de duidelijkheid, op de baan is er op dit moment niks veranderd. Buiten het feit dat alles wat nog een beetje nat zou zijn droger begint te worden. Ze moeten wel heel goed opletten nu de coureurs op de curbstones. Curbstones zijn nat. Net buiten de curbstones is het ook nat. Als je er ergens afgaat, je komt in het gras terecht. Daar is het echt nog nat. Dus je moet hem wel op het grijze houden. Maar ja, voorlopig zijn ze daar nog niet eens aan toe. Het goede nieuws is dat ik zojuist wel zie dat de driver tracker geherstart wordt. Nou, ik kan natuurlijk niks zeggen. Maar misschien nog wel wat. Dat zie je dan tegen die tijd alweer, maar... ook nog het gevaar wat er boven dit kampioenschap hangt, als we even teruggaan. Als we nou 4 Grand Prix's teruggaan, dan hebben we in 2 Grand Prix's daarvan rode vlag gehad in de eerste 3 rondjes. Verstappen in Zandvoort. Leclerc in Monza. Dus dat is ook wel niet zo fijn.
1: De laatste auto is nu net in positie gebracht in de pitlane. Dan krijg ik een berichtje vanuit de paddock.
0: De laatste 7 wedstrijden op dit circuit heeft de man die pole position had ook de eerste ronde geleid. Er heeft nog nooit iemand gewonnen op Sepang in het verleden die buiten de top 10 van de grid kwam. Nou, dat is toch goed. En... van die 2017 race, die dus Verstappen wist te winnen... 6 van de 10 mannen die punten scoorden... staan dan ook nu nog steeds op de grid. Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Stroll en Ocon. En Charles Leclerc was nog niet eens een vaste coureur in 2017. Die reed een vrij trainingtje voor het team van Sauber. Nog toen de tijd in die mooie Red Bull kleuren. Als je meekijkt in bed, Steve Nielsen in gesprek met Eminence Grise, Flavio Briatore. Lance Stroll overleggend met de mannen daar aan de pitbuur, Mark Crack en dergelijke.
1: Moet ik nou echt op slechts?
0: Die zitten na te denken van wat er gebeurt. Nou, ik heb nieuws voor je. Stroll in dit soort omstandigheden. Ik heb hem, even goed nadenken, ik weet niet meer precies waar dat was. Die had een startjongen, denk in Barcelona een keer, echt 3 centimeter langs de muur. Dat je dacht van kan niet, ja, nou ja. Hij kan er niet over nadenken dat hij kan, want dat is hetgene wat hij net mist. Maar dat je echt denkt, hoe dan? Hij kan dit wel. Dus die is wel vrolijk. Kimi zal na moeten denken. Want dit is met de ervaring die Kimi in de wereld van de Formule 1 heeft. Heb je het over Kimi Antonelli. Is met de ervaring die hij in de wereld van de Formule 1 heeft. Is toch iets dat hij denkt van ja, dit is ook een dag waar ik... als ik het even niet goed doe, iets in het putje kan gooien. Niet helemaal. Maar een nul scoren zou voor Kimi Antononi niet heel fijn zijn. Hij moet gewoon zorgen dat hij steady zijn punten blijft scoren. En dan hoeft hij zich niet al te veel zorgen te maken. Dan zal er uiteindelijk een dag komen dat hij kampioen is. Waar ik van de week weer geroepen heb, en ik weet niet of je het met mij eens bent. Gisteren, weet je nog, wij zaten dus debatteren over... er was een bericht van iets of iemand. Dat ik zei, ja, maar wat is de bron? Ja, nee, Dominicaal heeft gezegd, die wedstrijden gaan door. En die bron heeft iedereen blind overgenomen. Ja. Tot en met serieuze dingen. En John Noble, die ik hoog heb zitten... want die doet ook al die interviews binnen de VIA... die zegt van, het standpunt is niet veranderd. Er is niet een officieel moment geweest dat ze zeggen... het gaat definitief gebeuren. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik denk dat Formule 1 ook moet nadenken... dat mocht een van die laatste wedstrijden ertussen uitvallen... dat zijn ook 25 punten die ertussen uitvallen. En je wilt als Formule 1 niet hebben... dat op de dag dat ze bekendmaken dat er een Grand Prix niet doorgaat... we naar de stand kijken en zeggen... hé joh, Kimi Antonelli is hier thuis aan de keukentafel. Die is wereldkampioen.
1: Ja, je wil niet dat dat niet op het circuit wordt beslist, ja.
0: Nee, je wil zorgen dat het niet te dichtbij gebeurt. Ja. Want dan... kan het zijn het moment dat ze het roepen en zegt... ja, nou zit er nog maar 40 punten in het kampioenschap... bij het einde van het voort, dus hij is wereldkampioen. Ja. Dat het niet achter de keukentafel door de weekse dag gebeurt... daar zou je rekening mee moeten houden. Ze moeten er snel duidelijkheid in geven. Want ja, volgens mij is hij 66 punten voorsprong heeft... en dat is 2,5 wedstrijd zo'n beetje. Dus ja, dan moet je weer terug gaan rekenen. Ja, dan zouden ze toch ergens bij Las Vegas hebben wat ze moeten roepen. Dat is trouwens ook het punt dat ik denk... dat hij voor de eerst eventueel wereldkampioen kan worden. Ook George Russell is nog maar weer naar het banaantje gegaan... voor wat ik nu ga benoemen, zoals ik het voel... de meest belachelijke en langdurige uitstel van een wedstrijd... die ik weer gezien heb, los van Spa vorig jaar. Dit slaat echt, wat mij betreft, alles.
1: Nou, dat had je even iets eerder moeten
0: opbouwen. Als dan het organiseren... als het organiseren dan zo lang duurt... dan moet je daarover nadenken, want dit is echt totale onzin.
1: Race will start.
0: Ja.
1: Daar komt-ie. 10:55.
0: Ja, dus we hebben dus een 10 minuten zijn... en dan gaat iedereen weer in diezelfde modus. Maar dat dus alleen maar zo is om die startopstellingen te reshuffelen... dat vind ik echt totale waanzin.
1: Dat denk ik. Dus, en ze zijn dus ook in die pitstraat bezig geweest... om die auto's op de plek te zetten.
0: Kijk naar hoe ze dat bij IndyCar doen en anderen doen. Ja. Dat doen ze rijdend en ze roepen... oké, de volgorde moet zijn die en regelen. Dan is het dus in tijd van een rondje is het geregeld. Echt totale waanzin dit.
1: Mee eens. Maar ja.
0: Het is alleen maar heel mensen die niet belangrijk zijn... zich belangrijker voelen. Ja, maar mijn clerk of the course. Ik moet wel goed zorgen dat de startopstelling goed verzorgd is. Ja,
1: en ik moet nog twee handtekeningen. Die heb
0: my
1: ik niet.
0: Ass.
1: En als die handtekeningen er niet staan, gaan we er niet mee door, ja?
0: En dan komen we dus zo direct weer in de situatie terecht... dat daar waar we de wedstrijd om zaten te verkneukelen op intermediates... Dat weer verdwenen is. Ik zeg het nog niet zeker, want ik moet ze nog zien rijden. Het is zo moeilijk te zien hier. Nou, dan zie je daar nog wel een lijntje over de baan lopen. Zie je dat? Ja. Er zal nog wel wat zijn. Geel in sector 2, dubbel geel in sector 3. Maar dat is allemaal wel een tijdje geleden. Oh, nee, dat is nu. Maar nu zeggen ze weer, de race will start at 16:33.
1: Ja, en dus straks... we gaan nu de hele procedure door. Ja.
0: Nee, want straks riepen ze, formation laps will start. Nu zeggen ze, de race will start.
1: Nou, ik denk dat we gewoon nu... opwarmronde krijgen, startopstelling en go.
0: Ja, maar dus zonder safety car ervoor. Ja, daarom. Dat is wel weer even een verandering. En dan had ik wel weer op mijn papiertje ingevuld... dat ze allemaal op intermediate starten.
1: Die kunnen we niet doorstrepen.
0: Ja, dat weten we niet.
1: Ja, ze gaan op slick starten. Kan niet missen.
0: En daar moet ik van achteraan zeggen, Jack, als ze het mogen. Want ik kan nog steeds uit de wedstrijdleiding zo dadelijk roept van... we vertragen hem nog steeds zoals hij is. Klein manneke in beeld in een Petronas overal.
1: Maar dat zie ik ook niet gebeuren, Olaf. Want ik zie ook die medical car niet op de baan om te kijken hoe
0: nee,
1: het is.
0: Die baan is er al zat.
1: Ja.
0: Maar er kunnen natuurlijk nog een aantal plekken zijn. Kijk, teams gaan er toch karretjes met inters weer richting die startgrid. Dus ze zijn er zelf ook al niet uit, hè. En dus is de formation lab daar belangrijk voor. Nou, ik denk dat er al heel veel mensen gelijk lagen met ons. Maar je kan het weer proberen, want hij gaat nu echt gebeuren... over 7 minuten en 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. En doe het er maar even mee.

0: Wat is er overgebleven van de dikke regenbui die er was? De spanning die er was van starten op intermediates. Wel of geen staande start. Het zou uiteindelijk een staande start worden, maar nog voor de staande start stonden er een aantal een staande start te oefenen. Met auto's die niet helemaal deden wat ze wilden. Er waren wel eens bij elkaar, denk ik, een stuk of vier. En dus kwam er een rijtje mensen naar binnen in de pitstraat die problemen hadden. Na een autootje of 10 reed daar de safety car met daarachter de normale polzitter. Ja, en dan moeten ze het hootje gaan hertetrissen in de pitstraat. En dat duurt dan zo lang als het duurt. Dat is echt waanzinnig. Onder complete droge omstandigheden zou deze wedstrijd, denk ik, 1 uur en 35 minuten geduurd hebben. Dus dat betekent dat we nu in de laatste 10 ronden van de wedstrijd hadden gezeten. Maar gelukkig, we hebben er nog een aantal te gaan. En ik zie dat er een verandering is. We gaan racen over 55 ronden. In plaats van 56.
1: Is er al eentje afgeknoept?
0: Ja. Nou, dat gaat een verschil maken, joh.
1: Zo.
0: Dan gaat hij toch, denk ik, 1 minuut 40 sneller zijn. Het schat zo'n beetje in. Dat had ik opgeschreven als race pace in het begin. 1.45, 46. Maar ja, goed, met het huidige, ik weet niet hoe het asfalt erbij ligt. Zal het ook wel maar 47 kunnen zijn. Daar komt onze kermisboxer weer aangelopen.
1: Ja, je ziet hem ook echt zo lopen.
0: Ja, het is,
1: Isaac Hadjar.
0: Ja, ik vind hem ontzettend grappig. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar jij vindt Frans en dan zicht toch niet leuk? Nou, dat valt wel mee. We hebben in het verleden ook al gezegd, hebben mijn collega's gehad, daar waren prima mensen. Alleen, ik vind het gros van de Fransen niet zo leuk, maar ik vind Hadjar, vind ik echt.
1: Ah, we hebben een kleine excuusje, want hij is Frans-Algerijn.
0: Ja, maar goed, dan.
1: Dus dan zou je, ja, voordeel van de twijfel, Algerije.
0: Nu probeer jij mij de uitspraak te ontlokken dat ik Algerijn gezellig vind. Marokkanen zeker, want ja, we hebben wel wat uren in de woestijn doorgebracht daar. En dat is, rond Erachidia is dat echt superleuk aan de andere kant van dat Atlasgebergte. Bij Midelt in de buurt en Risani, dat soort dorpjes. Ja, maar eens kijken als je daar ooit terecht kunt komen. Dat is echt ja, mooie wereld, andere wereld. Maar dat is ook een ander verhaal. 5 minuten en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gratis dat je voor een race zinkt ligt. Normaal moet het met ofwel de leader. Nou, die is anderhalf uur geleden alweer gespeeld. Of met de startlampen. Die hebben we nog helemaal niet gezien. Maar je kunt hem daar nu wel controleren of die al goed ligt. Ga ik toch nog voor de zekerheid maar weer die starting weer nog even doorjassen. Want dan hebben de mensen misschien nog een kleine herinnering. Doe ik het van onder naar boven. Arvid Lindblad, 22e, 21e, Cola Pinto, 20e, Perez, 19e, Bottas, 18e, Albon, 17e, Esteban Ocon. Dan Oliver Berman, Nico Hulkenberg, 15e, Stroll op 14, Carlos Sainz op 13, Alonso op 12 en Lawson op 11. Daar zie ik wel een startongelukje gebeuren, zeg ik maar meteen. En in de top 10, 10e Gabriel Bortoleto, 9e Pierre Gasly, 8e Isaac Hadjar, 7e George Russell, 6e Oscar Piastri, 5e Lando Norris, 4e Charles Leclerc, 3e Kimi Antonelli en op de eerste startrij 2e Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dus zijn 49ste pole, zijn eerste in 2026. De eerste voor de Ford Powertrains in hun debuterende jaar. Denk even nou hoe knap dat is. En de eerste niet-Mercedes pole van 2026. Dat is ook nog wel een dingetje. Alonso van gezellig, vrolijk en kom erop met de geit naar van ook het is te droog. Zouden we ook kunnen stellen. En Lando Norris, net als in Baku vanaf P5. Voorlopig is er op de apps en dergelijke nog geen bandeninformatie. Maar goed, ik heb gelukkig alleen maar i'tjes neergezet van intermedium. Dus daar kan je ook weer een M'tje van maken of een haatje. En een S, ja, die moet dan even anders.
1: Je was doorheen.
0: Ja. Dan wordt het een dollarteken.
1: Ja, dat is
0: de S van dollarteken. Via Cash App RB. Lindblad zal vandaag rustig en kalm moeten blijven. Hij start achteraan en dan moet hij eigenlijk doen wat Kimi Antonelli deed de vorige wedstrijd in Baku. Eerst maar zo'n rondje of 5-6 rustig en kalm doen en later wat je wil. En daarna gaan kijken of je op een bepaalde plek rustig kan inhalen. Het voordeel op dit circuit is dat je er veel meer en veel beter kunt inhalen. Meer plekken, moet ik dan zeggen. Veel meer en veel betere plekken hebt dan in Baku. Het nadeel is, door de hoeveelheid regen die er gevallen is en dat misschien offline nog een beetje vuilig is, misschien offline nog een beetje vochtig is, er in ieder geval minder grip is, dat je wel heel goed moet oppassen hoe je dat gaat doen. Maar goed, we hebben daar nog 2 minuten en 24, 23, 22, 21, 20 voor te gaan. Buiten is het 26 graden. Het asfalttemperatuur is 34,1. En kijk, Jack, die luchtvochtigheid, nu is die echt vochtig, 85%. Dat betekent in onze termen, je hebt gewoon een t-shirtje aan, je gaat buiten wandelen en je denkt na 2 minuten, waarom plakt het aan mijn lijf? Daarom dus.

0: ze zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Hopelijk is de wedstrijdleiding daar ook klaar voor. Albon vanaf P18 maakt een race mee waar hij niet trots op kan zijn. Wat hij niet fijn vindt, maar hij krijgt het niet omgedraaid. Want zijn teamgenootje Carlos Sainz heeft het beter voor elkaar.
1: Motoren gaan aan.
0: Ja, ik wil vooral die bandenwarmers eraf gaan. Het rochelende geluid van Formule 1 motoren die stationair draaien. Dit lijkt allemaal slik te zijn aan de kleuren die ik zie van de bandenwarmers eromheen. Maar goed, dat is weer bij iedereen anders. Race, set. Ja. Hulkenberg. Het zou me enorm verbazen als we nog veel intermediate zien, helaas, in de kaas. Nog 30 seconden na nu en dan gaat de pitstraat open. Winters bij Verstappen. En bij de rest. Dat zou me verbazen. Nou, dan weten zij dus meer dan wij. Kijk, maar ik zie ook sliks.
1: Ja.
0: Here we go. De Ferrari is op sliks. Oh my god.
1: Lewis en Charles op soft.
0: Ja, maar wacht even. Jack.
1: Lando, maar ze gaan nog een formatieronde richting de grid rijden, denk ik.
0: Ja.

0: onderweg naar de grid. Laten we het dan zo zeggen. Het zal even belangrijk zijn wat de teams gaan doen. Want als de teams weer bij de auto's komen, dan kunnen ze op de grid natuurlijk nog altijd bepalen wat ze eronder zetten. Er beginnen allerlei mensen een holletje. Of is het nu omdat we al een formation lap gehad hebben achter die safety cars, dat het gewoon is, we rijden daar naartoe en we gaan van start. We zien nog wat spray komen. Onder de auto van Verstappen, dus gevoelsmatig roep ik. Voor dit moment lijkt op bepaalde gebieden, kijk daar, de Inter zeker niet de slechtste band. Hier is ook spray. Kijk, en dat door de kleur van het asfalt. Oeh, je zal hier zo dadelijk op slicks rijden, zeg. Hamilton ook op slicks.
1: Ja, beide Ferraris op slicks. De beide McLaren's op de medium. Gasly Bortoleto op soft.
0: Verstappen kan dus ook uitrekenen, of uitgerekend hebben, of uit hebben laten rekenen. Als ik 2 seconden pak, dan heb ik een 10 rondjes 20 seconden. En dan kan ik bijna een veilige pitstop maken. En daarna kiezen naar wat ik wil. Ja hoor, Inter soft, medium, medium. Russell en Hadjar op Inters. Oh, valt hij weer stil.
2: There's still a bit of spray on. I think I have to stay out.
0: Ah, sorry. Deed hij even zelf. Er is al wat spray. Oh, Gasly eraf. Let op het gras met je slicks. Oh, Gasly. Sturen met dat ding. Ja, die heeft heel weinig grip en downforce. Komt hij aan? Ja, ik zei het al, hier waar Max net reed. Hier is het echt nog stille bit of spray. Onderstuur. Niemand thuis en weg. Wow. Slicks lijkt sowieso niet de goede keus. Neem het lijstje even door, Jack.
1: Ja, ik begin vooraan. Ik begin even gewoon vooraan. Max op Inters. Lewis, soft. Boordradio Hamilton.
3: It's really wet still. It's so slippery, guys. It's dangerous.
1: Pretty wet.
4: If you survive the first couple of laps, you will die up very soon.
1: Ze zeggen dus bij Hamilton, Verstappen, die gaat opdrogen. Die heeft een probleem, die moet dus dan naar binnen. Dan beginnen we weer even opnieuw. Max Inters, Lewis, soft. Imi Antonelli, Inters, Leclerc, soft. Norris en Piastri, medium. Russell, Hadjar, intermediate. Gasly, Bortoleto, soft. Dan Lawson, Inters. Alonso, hard. Sainz, Inters. Medium. Ja, ondertussen zit ik al hoog op het scherm te kijken wat er bij Verstappen gebeurt. 3 dingen tegelijk doen. Lance Stroll, medium. Hulkenberg, Beerman, soft. Ocon, Albon, Inters. Bottas, Perez, Colapinto, soft. En Lindblad, intermediate.
0: Oké, ja, de intermediate band gaat winnen. Laat dat duidelijk zijn. In die openingsfase. En dan is het kwestie van rekenen. En de gok die men neemt om op slicks te gaan, ja, er zijn punten waar het oké is en er zijn punten waar het niet oké is. En het is nu een kwestie van klaarstaan en klaar zijn. En daar maar hopen dat het goed gaat. Ja, er is natuurlijk ook weer een gele vlag. En helemaal dit en dan...
1: Iemand eraf geweest.
0: Ja, ja. Perez komt binnen. Die gaat denk ik van die slicks af. Lijkt mij wel. Kan ik me beter nu doen. Dus Perez komt officieel op 1 pitstop in staan.
1: Standing start.
0: Ja, die snap ik ook. En dan komt Verstappen bij de start sowieso beter weg dan de slicks van Lewis. Kimi Antonelli kan dan naar P2, kijk, zie je.
1: Perez.
0: Ja.
1: Wisselt naar Inters.
0: Ja, als je toch al achteraan start, dan doet dat in ieder geval geen pijn. Race control, standing start. En je kunt ze natuurlijk naar slicks toe rijden. Het enige is, je zult tot aan het crossover point... Hè, dat is het punt dat je gelijk even snel bent op de intermediate dan op de slick... daar zul je het moeten winnen. Dus hij zal meteen stappen moeten maken. En dat zal moeten gebeuren in, zoals ik het nu gezien heb... bocht 3, 4, 5, 6 in eerste instantie. Let it be. Dit gedeelte krijgen die Inters voor een kiezer. Maar Verstappen heeft een maling aan, want hij is gewoon aan het opwarmen. Is ook daar wel het wat nattere deel. Kijk, hier zie je ook nog spray onder zijn banden vandaan komen. Hè? Dus Lewis kan ook veel minder heftig slingeren van links naar rechts. Ja, hier is de volgende die binnenkomt, hè. Ze zitten inmiddels in rondje 2, hè. Tenminste, ze staan klaar. Maar gaat hij ook daadwerkelijk naar binnen?
1: Norris niet.
0: Piastri komt binnen. dan gaat Piastri van de mediumband ook af. En dan gaat hij ook naar die Inter. Omdat ze zien dat op het snelle stuk veel te winnen is. Dat ze dan in dat gedeelte kan je zomaar 3-4 seconden winnen. En er komt ook Bortoleto, denk ik, binnen. Of Hulkenberg, een van de twee.
1: Bortoleto?
0: Computer is ook in de warm. Die geven die jongens omdat ze eerder een puls hebben. En daar zijn niet over start-finish. Zij geven nu Oscar Piastri en Bortoleto als eerste en tweede aan. Maar die zijn door de lus gereden. En Verstappen en Hamilton en Antonelli nog niet. Dat is ook zo'n fijne bug in het systeem dan, weet je. Nou. Wright zet Fred en zijn vrienden. Het is dan eindelijk zover dat na 1 uur en 39 minuten gedoe, getrut en gehannes en weinig echte actie. Er allemaal jongens denken zijn, ja, ik kom toch maar naar binnen en ik ga toch maar even van die slik af. En die jongens die voor die Inters gekozen hadden. Waarom kiezen ze bij Ferrari weer voor twee man hetzelfde? Had niet je achterste man dat laten gaan. De vlag is in ieder geval groen achterin. Dat betekent dat we naar de lampen gaan kijken voor de start van de wedstrijd. Toeren omhoog. Of minder. Nee, die gaan niet omhoog, want ze willen rustig wegrijden. Nou, nu dan wel. Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc. Twee lampen aan, drie lampen aan, vier lampen aan, vijf aan. Uit en we zijn onderweg en Verstappen in zijn twee heeft een goede start. Antonelli heeft een betere. Kimi, Antonelli en George Russell. De Mercedes'en blazen naar 1 en 2. Holy knetter. En Verstappen moet heel erg zijn best doen om niet ook nog aan de binnenkant te grazen genomen te worden door de auto. Nieuwe trekker Liam Lawson is dat. Die bij de Ferrari is ver teruggezakt. Ja, die slik was niet de keuze. Alles op intermediate. Kijkt hier Hadjar.
1: Touché tussen Verstappen en Lawson.
0: Ja, die Hadjar ook bezig. Ja, Lawson is aan het beuken. En Lawson gaat het weer proberen. En moet hij niet te heftig blijven. Verstappen wil daar ruimte laten. Beide Mercedes zo ongelooflijk goed van start gegaan. En ja, dat hebben ze toch goed gedaan op die intermediates. En ze hebben gewoon de beste start. En dus hebben we Antonelli, Russell, Verstappen, Lawson, Hadjar inmiddels op 5, Sainz, Albon. En de beide Ferraris op 10 en 11. Work together wordt er meteen geroepen tegen Antonelli en George Russell. Alles wat er fout ging in kwalificatie hebben ze weten te herstellen. De intermediate band is op dit moment de band, kijk maar.
1: Maar wat heeft die Lawson een start gemaakt van 11?
0: Eerste 8 plaatsen, ja. Ja, die stond met allemaal van die softjongens om zich heen, hè.
1: Maar is dat wel goed? Wat vraag ik me dan af? Als je zo'n start hebt van 11 naar 4, is die niet te vroeg weggegaan?
0: Nou, ja, dan komt de wedstrijd er wel mee. Dat is een ding wat duidelijk is. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Lawson, 5 Hadjar, Sainz en Albon, 6e en 7e. 8 Ocon, 9 Lindblad en 10e Oscar Piastri. Daarachter Bortoleto. Alles wat gekozen had voor softs en intermediates, die zijn de lul. Want wat loopt Lewis Hamilton op aan schade, kom ik aan? 21 seconden, hè? Het is ook niet een beetje. Dat moet er iemand bij Ferrari toch kunnen berekenen. Ja, box, box, box. Lekker slim, jongens.
1: Lekker
0: nu doen. Laten we ons terug laten zakken. Helemaal naar achteraan. En dan ja, laten we achteraan opnieuw beginnen. Had je ook nieuw voor kwalificeren. Wauw, wat een start van die Mercedes. Niet normaal.
1: Ja, en die van Lawson ook.
0: Boe. Alles wat op slicks en medium staat is nu al een pitstop kwijt aan de leiders in de wedstrijd. Bizar. Tegenvallend Alonso? Nee, tegenvallend Alonso niet, want die staat ook op een mediumband. Stroll op die Inter zit er beter voor.
1: Tegenvallend Gasly?
0: Norris begint terug te klimmen. Die haalt zelfs nu Lewis Hamilton in op Norris op een mediumband. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Wat doe je je fans aan? Ongehoord. Ongehoord. Tjongejonge. Ja. En dan gaat hij nu naar Inters.
1: En dan moet hij zijn... Oh, voorvleugel ook.
0: Ja, voorvleugel veranderd. Heeft hij dan iets of iemand geraakt? Weet ik dan ook niet.
1: En dan moet hij straks ook weer, als laatste er binnen voor... Oh, man, man, man, man. We stappen weer in gevecht met Lawson.
0: Ja.
1: Of niet? Hadjar, denk ik. Sorry.
0: Dat is Hadjar van achterop Lawson. Verstappen is wel verdwenen, hoor.
1: Sorry, ja.
0: Lawson is in de openingsfase de man die dan lekker bezig is. Verstappen kan de beide Mercedes goed bijhouden. 51 Russell wel. 51-4. 51-1 voor Russell. Snelste race ronde. 54-5 voor Verstappen.
1: Hey, kijk die Lindblad is hij. 13 posities goed gemaakt. Ja. Rijdt 9e.
0: Ja. Van achteraf, hè.
1: En ook Ocon en Albon 10 posities goed gemaakt.
0: Colapinto.
1: Ja, dat hele stuk soft en wat ertussen stond. Allemaal
0: Hamilton, Gasly, Berman, Colapinto, Bottas, Leclerc, Norris, Perez. En dan heeft de kant van de garage van Oscar Piastri de schade nog beperkt weten te houden. Onboord geluid van Isaac Hadjar in gevecht met Liam Lawson. Gelukkig komt Hamilton aan. Oh joh, 5 rondjes lopen zwemmen. Hartstikke slim. Achterstand Lewis Hamilton op de kop. 50 seconden. Dat zijn 2 pitstops.
1: Holy Moses.
0: En het ging een lange tijd tactisch zoveel beter. Hè? Tactisch heb ik het even over. Ongehoord. Wat een zepert. Hamilton.
3: It's getting drier. Tires starting to work a bit more. Do you think that's a smart thing to do?
0: Yeah.
4: If you're happy to stay out, we can gamble.
3: Try to stay out. You have to gamble. Not at least. You have to stay out.
4: Copy that.
0: Dit vind ik dan wel weer goed, hè? Box, box, box. Hij zegt, ja, maar wacht even. Die band begint nu te werken. Maar zitten we al in het crossover point. Even goed in de gaten houden de rondetijden van Hamilton. Die zijn 2 minuut 13. En de kop is 1.49. Dus gaat hem nog niet worden. Pas als hij in de 1.47ers terechtkomt, dan zit je op het crossover point. En daar zal de rest ook naar kijken. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Lawson, 5 Hadjar. Hoezo Red Bull Powertrain zit er best oké bij. 5e Sainz, 6e, sorry. Is very much still intermediate, zegt George Russell. Ja, die zal zijn gelijk willen laten. Verstappen komt er wel wat dichterbij. Rondetijden van Verstappen nu ook in de 1.49. Verstappen de snelste nu van de top 3. Ocon 7e, Albon 8e. Dus die beide Williams hebben dit echt heel goed gedaan. 9e Lindblad, 10e Piastri. Dan de beide Audis, Bortoletto en Hulkenberg op 11 en 12. Dan Stroll en Perez 13, 14. Norris 15e. Alonso 16, Hamilton 17e, Gasly 18e, 9e Berman, 20e Colapinto.
1: Stappen aan de binnenkant bij Russell.
0: 21e Bottas en 22e Charles Leclerc. Russell zegt, het is de betere band. Verstappen heeft de betere pace. Waar ga je het proberen? Hoe wil je het doen? Je moet hem goed aanvoelen en je moet ook opletten. Daar komt hij aan. Slingshot vanuit 4, richting 4 Langkawi. Verstappen haalt hem in en ligt nu 2e. En mag op jacht naar Kimi Antonelli. De vraag is, kan hij dat ook? In de 6e van 55 ronden. Gewoon afgeteld, hè. Dus eigenlijk pas het 4e racerondje, maar dan nog. Achterstand Lewis Hamilton, 66 seconden.
1: Lindblad valt wat terug. Ocon en Albon hebben hem inmiddels ingehaald. Ja. Oh, Lindblad weer terug. Dus daar is een gevecht aan de hand.
0: Mooi.
1: Yellow. Yellow, yellow ergens.
0: En weer weg. Iemand die er vanaf geschoten is en weer door kan. Gelukkig dan maar. Niet 1, 2, 3 zichtbaar.
1: Nee. Kijken van Lawson naar Hadjar.
0: Gevecht om plaats 4.
1: Hamilton rijdt nu 2.04.
0: Ja.
1: 2.13 was de vorige ronde. Nu ja. 2.04 dus.
0: Ja, oké, okay, heel goed. Als Hamilton 1.47 gaat rijden, dan wordt het tijd voor de jongens om de intermediates om te gaan stoppen. Dan kom je bij het zogenaamde crossover point.
1: Hadjar pakt de 4e positie.
0: Yep.
1: Haalt Lawson in.
0: Even naar rondetijden te kijken, maar dat kan gebeuren. Je hebt zelf ook ogen, zeg ik dan maar voor de mensen thuis. 1 Antonelli, 2 Verstappen, 3 Russell, 4 Hadjar. Bijna op die 3e plek waar hij kwalificeerde. Op. Nu staan wel een beetje de apex in bocht 1. Wat een kogelstart van die 2 Mercedes. Niet normaal. There's smoke like fire. I don't know what it is. Bortoletto coming from my car or not. Ik weet niet of het van mijn auto komt. Hij ruikt dus wat. Kan natuurlijk ook zijn dat er echt zo'n mega Bahreinse barbecue ergens achter de tribune iets lekkers aan het bakken is. Maar je weet het niet. 2,6. Hier is de start van de wedstrijd. Let op die 2 Mercedes. Ze staan allebei onder die brug een beetje. En komen er gewoon als eerste onder vandaan. 1-2. Antonelli is zo waanzinnig goed weg. De mannen op Slicks, die hebben ze er allemaal te pakken. Ja, ook de reactietijd van Hamilton was wel beter. Maar hij stond gewoon te malen. En die Mercedes hebben gewoon, dat is het, 6 autolengtes. En die Liam Lawson. Die meteen het leven van Verstappen zuur probeert te maken.
1: denk dat die gele vlag even een incidentje geweest is tussen Leclerc en Hulkenberg.
0: Hier de start vanaf de auto van Russell. Normaal. Ook gewoon in zijn twee weg gereden. En de binnenkant gekozen. Oh, die achteras van Leclerc. Alleen maar wielspin. En wie heeft hij dan geraakt? Zijn ze voorvleugel wel hebben. Daar.
1: Ja, hier Hulkenberg.
0: Ja, pata. Ja. Ja, maar ja, kun je dat iemand aanrekenen die op slik start op een nog redelijk vochtige natte baan? De jongens op de intermediates beginnen op de rechte stukken de natte plekken te zoeken. De rondetijden van Lewis Hamilton zitten nu 2-0-1. Nog steeds 8 seconden per rondje. We pakken Hamilton even als voorbeeld.
5: Track does not seem to be drying rapidly. It's weird.

0: is hij net zo snel als de kopman vooraan. Hij heeft ook vrije lucht. Dus het is nog steeds geen crossover point. De snelste tijden die nu gereden worden op een droog weerband is Lando Norris 1.55.2. Ze zien die 3 seconden van die tijd af. Dan is er een punt dat hij gelijk is. Dat is een crossover point eigenlijk. En dan is het punt dat hij tijd gaat terugwinnen.
1: Het lijkt erop alsof Verstappen ietsje dichterbij komt.
0: 0.7 op Kimi Antonelli.
1: Was net een seconde.
0: Claire Hulkenberg, collision, no further action. Ja, wat, ik zeg het eerlijk, wat kun je eraan doen als je op droge weerbanden staat? Russell kan dit niet bijhouden, dat is wel goed nieuws. Toch blij dat we met Inters gaan zijn. Daar probeert Verstappen het bij Kimi Antonelli opkomen, rechterstuk. Snap, I've got the power. Maar wie heeft welke power? Antonelli. Stappen gaat terug naar de racelijn. Antonelli kijkt in zijn spiegeltje. Stappen zal hier die buitenkant gaan kiezen om de volgende binnen te hebben. Maar rijdt hij een te lange lijn voor. Overstuur voor Kimi Antonelli. Wauw, wat een drift. Het is wel in het voordeel weer van George Russell die weer dichterbij kan komen. En dit is het punt waar Verstappen zojuist George Russell wist te pakken. Maar dan zat hij er wel wat dichterbij. Antonelli geniet hiervan. Vechten met Verstappen, dat vindt hij het mooiste wat er is. Komt hij aan? Nee, te laat. Auto begint uit te botten. Een rondetijd, 52, 51, 51 zo'n beetje. En Lando Norris, 55. Nog steeds de snelste tijd op een droog weerband. Moeten we in de gaten houden.
1: Hulkenberg in de pits.
0: Hulkenberg. Is dat uit luxe of heeft hij dan toch te veel problemen met die auto gehad? Rondje nummer 9 van 55. Het bandenreglement is in het putje, in positieve zin. Er hoeft niemand meer te voldoen aan minimaal een soft, minimaal een medium of minimaal een hard. Of een combinatie van beide. Russell op 2.4. Zelfs vechtend kan Russell deze man niet bijhouden. Hier, ze beginnen te liegen tegen Lando Norris. Weer matching them of liegen ze niet? Lando Norris 52-0. Nee, ze hebben gelijk. Lando Norris is op dit moment sneller dan de mannen op de intermediates. Oh, Perez. Nee, Bottas. Ja, dat is één van tweeën. Weer Bottas. Net als in Baku. Wat gaan ze doen? Wordt dat een safety car? Dan is het het gouden moment voor deze jongens om naar binnen te duiken. Juist, ja. Hatsa. Dit is het moment. En Verstappen gaat mee. Ja, safety car. Verstappen gaat mee. Oeh, goed gekold, hè? Goed gekold. Ja, die gaan allemaal nu naar... Ja, of een Inter, of een soft. En dan heeft dus... Hier, Norris heeft 74 seconden achterstand. Klaar. En dan krijgen ze eigenlijk al die jongens voor je neus die op jouwzelfde band staan. Die banden zijn nog nieuwer ook. Dit wordt wel even een interessante hoor tussen Verstappen en dinges. Russell moet niet wachten. Nee, Antonelli blijft aan de leiding. Goede stop van beiden. Stop van Russell is nog een tandje beter. Harder ook binnen.
1: Verstappen zit er echt achter nu hoor. Dan trekt hij nu weer een beetje kwijt. Ja, okay.
0: Easy come, easy go. Dus dit is allemaal de lap 9 safety car. Ja, alles wat Inter achter zijn naam heeft, doet dat. Dus dat is simpel zat. Oei, zijn slechte stop, 6.7. Ja. Bijzonder hoor, dat ik zit hier niet om Ferrari te bashen, maar had dan met één, had dan met Leclerc wat anders gekozen. Zij denken nee, want we denken dat we het goed hebben als het werkt. Dan hebben we net als Mercedes, hebben we ineens 2 auto's vooraan. Ja, maar het was even de verkeerde. Oep, Stroll en Albon, elkaar in gevecht bij het uitrijden van de pitstraat. Mag dat, kan dat, is dat goed?
1: Antonelli is gewisseld naar de medium, net als Russell. Verstappen naar de soft.
0: Ja, daar voelde hij zich sowieso beter op. Interessant dat hij nu afgast naar het nemen van deze mediumband.
1: Ook Hadjar naar de soft.
0: Hij gaat aan een harde band. Nou ja, met de temperaturen kan hij het wel eens lang volhouden. Dus misschien is het een hele slechte keuze van Lando Norris om dat nu te doen. Ja, zie je. Ferrari. Ben je net binnen geweest voor de intermediates. Oh, want dat was niet de goede keuze. Rij je nu hier weer rond. En de enige die dat dus niet gedaan heeft... is Lewis Hamilton.

0: Hamilton is gewoon blijven rijden op die soft.
1: De mazzel is natuurlijk dat het geen virtual safety car is geworden. Nu mag iedereen weer aansluiten.
0: Ja, mazzel voor wie?
1: Voor de Hamiltons en de jongens die achterin zwemmen.
0: Ja, oké, gelijk. Dus die
1: met
0: zijn
1: heel veel tijd achterstand.
0: Die gaan allemaal van 94 seconden naar... Ja, oké, je hebt gelijk. Daar winnen ze wel wat mee terug. Oké, agree. En dit inmiddels kan ik de dimmuppie niet meer bijhouden, zeg maar.
1: Die banden.
0: Ik heb zo'n lijstje dat je opschrijft...
1: Maar als die safety car nou even een beetje blijft.
0: Wie, wat, waar, waarom. Antonelli op medium, Verstappen nu op soft. Russell op medium, Hadjar op een gebruikte soft. Lawson op nieuwe harde banden. Ocon nieuwe soft. Lindblad nieuwe harde band. Dan Sainz en Bortoletto op soft, waarvan Bortoletto gebruikte soft. Piastri en Stroll allebei op nieuwe harde banden. Albon op soft. Hulkenberg was al binnen geweest, zodat er een rondje op zijn softband staat. Hier het moment van Bottas. Ja. Oldschool tag slapper. Die niet meer bestaat. Gebeurt er met Piastri. Pitlane in. Ho! Sainz, hè? Dat is ook echt, jongen. Ik denk dat het met Sainz was.
1: Haal ik mijn pof, hoor.
0: Een breaktest in Pitlane. Ja, Stroll en Albon zaten hier met z'n tweeën te piemelen. Middel is iemand het fout bij het lijntje. Lijntje. Pitlane exit, pitlane. Nee, ze rijden allebei rechtdoor. De helm te zien was het dan toch Albon, want daarvoor zit ook Piastri weer. Situatie op het asfalt achter de safety car. 1 Kimi Antonelli, 2 Max Verstappen, 3 George Russell, 4 Isaac Hadjar, 5 Liam Lawson. We zitten inmiddels in de 9e van 55 ronden. En alles en iedereen is weer van die intermediate band af. De jongens die op die intermediate starten hebben het goed gedaan.
2: If it will be, but for, I will give you that. We cannot select it yet. There's plenty of time. We don't even have the safety car coming in yet. Chill.
0: Max wil een setting op zijn auto hebben. Omdat hij natuurlijk van de inters naar de soft band gegaan is. Hij zegt, hij doet het nog niet. En Jean-Pierre zegt, rustig aan. Ik geef je die setting zo dadelijk. We hebben nog tijd zat. Die safety car die is nog even niet weg. Vanwege het akkefietje van Valtteri Bottas. Die dus vorige keer in Baku geen safety car veroorzaakte, maar wel een crash. En die dus nu wel een safety car veroorzaakt heeft.
1: Je stopte net naar de top 4, Olaf. Maar belangrijker is, 5e Lawson, 6e Ocon.
0: Ja.
1: En kijk eens even op die 7e plek.
0: Ja, fijn.
1: Arvid Lindblad startte als allerlaatste. Van 22e positie naar 7.
0: Ja.
1: Natuurlijk, veel mazzel.
0: Nee.
1: Goede calls gemaakt.
0: Ja, maar dat is het. Het is jou en mij. Ik vind het makkelijk om het mazzel weg te gooien.
1: Ja, het is niet alleen maar mazzel.
0: Dan zou Ferrari pech hebben door die keus. Ja, dat hebben ze niet.
1: Nee.
0: Ze hebben een verkeerde keus gemaakt. En ik pleit er al jaren voor. Maar goed, ik ben geen teambaas. Ik zou niet zo snel met allebei de auto's hetzelfde doen.
1: Als het twijfelachtig is, moet je altijd, denk ik, strategie splitsen.
0: En dan zou ik het ook aan de coureur zelf vragen. Ja. Of je moet interteam afspreken. Degene die het minst gekwalificeerd heeft, die geven wij een alternatieve strategie.
1: Ja,
0: ja, maar dat wil ik niet. Ja, dat je beter moet kwalificeren.
1: Ja.
0: Einde discussie. Ja. Goed, nou, we zijn dus inmiddels onderweg. Mag duidelijk zijn, er is wel alweer genoeg gebeurd. En je ziet dus ook dat er een foutje is zo gemaakt. En dat wordt ook nu wel weer, ook voor Antonelli en Verstappen en Russell en al die jongens die nu van die intermediumband af zijn. Even wennen zo, want er gaan plekken zijn waar ze ineens meer grip hadden dan ze zojuist hadden. Maar er zijn ook nog plekken zat waar die grip wat minder is. Lawson is wel een echte warrior. Hè? Als je ziet hoe hij met Verstappen bezig was. Wij denken dan, joh, het is Max en blablabla. Bla, bla, maar daar denkt hij totaal niet aan. Safety car ending, safety car ending. Fijn is dan weer dat in mijn hoofd de timing van de FIA nog veel te lang op die 9e ronde staat. Want daar zitten we al op 12.
2: I'm a bit more to cross the gap.
3: No, I'm pushing as hard as I can, mate. I've got no grip.
0: Thank you.
2: Understood.
0: Sorry hoor, dit is wel weer oldschool Ferrari. Ja, voordat ik hem onderbrak. Maar dat is toch de logische reactie. Nee hoor, ik doe even rustig aan. Toch nooit dat je dat te horen krijgt. Max is zelf heel goed in safety car herstarts. Hij is op de softband, Kimmy op de mediumband. Stapper heeft ervan gezegd, alle banden hebben last van bandenslijtage. Asfalt is natuurlijk veel koeler, dus het gaat, als het goed is, wat minder pijn. Het moet niet al te koel worden. Maar de banden zullen niet zo heel snel meer tot oververhitting komen. De safety car verdwijnt aan de horizon. En dus gaan we zo dadelijk weer beginnen met Antonelli, Verstappen, Russell en Hadjar. 1, 2, 3, 4. Lawson, Ocon, Lindblad, Sainz en Bortoletto. Er zitten allemaal jongens in die top 10 die echt denken van, dit gaat mijn dag worden. Hier kan ik het mee gaan doen. Waar gaat Kimmy? Daar gaat Kimmy. Daar gaat hij. En Russell is ook wakker. En Verstappen is nog wakkerder. Maar die mag niet inhalen hier. Want dat mag pas na start-finish. Maar hij zit er wel bovenop. Hoe zit het met de droogweerpace van de Mercedes ten opzichte van de Red Bull? Max heeft een momentje overstuur opkomen. Rechtstuk. Daar zit ook George Russell nog dicht achter. Russell kan gaan aanvallen. Maar doet dat nog niet. Verstappen kijkt. Waar zit Russell? Waar zit Kimi Antonelli? En kiest nu de buitenlijn op die soft. Ja, heeft hij net ook geprobeerd.
1: In de binnen te steken.
0: Nee, dat gaat niet. Ofwel, ja, gaat wel. Hohoho. En nu dan, naast elkaar, wheel to wheel. Antonelli en Verstappen. Wie laat hem staan? Verstappen laat hem staan. Dat is een ding wat zeker is. En daar pakt hij de lijn terug. En we hebben alweer even kort geel. Russell zit nu ook te drukken bij zijn teamgenootje. Het is echt gewoon wheelbanger wat er gebeurt achter Verstappen tussen Antonelli en Russell. En Russell gaat weg uit dat gevecht. En gaat nu wel weer het gevecht aan met Kimi Antonelli. Buitenlangs. Antonelli heeft geen fijne herstart. Nee. En het volk hoor je juichen, joh. Ik vind dat geweldig.
1: Racefans op de tribune, absoluut.
0: Ja, ja, echt, echt mooi. 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Antonelli. Hadjar dan gewoon 4e, Lawson 5e, Ocon 6e, Lindblad 7e, Bortoletto 8e, 9e, Piastri. Piastri heeft zelf door die vroeg call te maken het grootste voordeel gehad. Want al die anderen, Hamilton, Leclerc en zijn teamgenoot Norris, zwemmen nog buiten de top 10. Kimi Antonelli. Opvallend dat Russell op die medium band zoveel beter uit de startblokken komt dan Antonelli op dit moment.
1: Maar hij had daar straks ook de beste start, hè?
0: Ja, klopt. Weer de andere kant van het verhaal. Antonelli hoeft hem niet te winnen. Als Antonelli gewoon meegaat als derde. Voor zijn als hij bezig is met kampioenschapsrijden in zijn hoofd. Als Pieter Bonnington hem dat verteld heeft met rare weersomstandigheden. Podium is goed. Prima. Verstappen mag hem winnen. Doet ons geen pijn. Nou.
1: En als het kan voor George. Maar het hoeft niet.
0: Ja, maar zelfs dat hoeft niet.
1: Hoeft niet.
0: Ga maar mee.
1: Elke race achter George finishen, wil je gewoon kampioen.
0: Precies. Rondetijd Verstappen 44-8. Russell 45-4. Antonelli 46-3. Knetter. Ja, die krijgt hem wel even op zijn neus. Daar staat hij 44-8-4-9. Ik zag wel de voorvleugels gaan. Ik heb nog niet gezien of die achtervleugels ook al wel weer open gaan.
1: Begin van de race, Max Verstappen. Het maakt niet uit wat voor weer het is. Het maakt niet uit op welke band we rijden. Free air.
0: Ja, is alles.
1: Alles.
0: Ja. Klopt. En in de regen is het dan nog vrij zicht. Die achtervleugels die doen er niet helemaal mee, hè? Zie je dat? Ja. Die blijven nog allemaal dicht. De voorvleugel gaat wel naar de straight line mode. Dus dat is ook weer een rare balans in je auto natuurlijk. Maar goed. In de bocht wil je die voorvleugel wel omhoog hebben staan. Hoor. Laat dat duidelijk zijn. Hamilton gaat inmiddels weer richting de punten. Zijn keus om te blijven zitten is niet de slechtste. Heeft Hamilton een pitstop gemaakt? Nee, toch? Nee. Dan geven ze Hamilton hier dat hij banden heeft. Een softband van 1 rondje oud. My ass. Dat kan echt niet. Want Hamilton, ja, natuurlijk staat hij niet op mijn lijstje. Nee. Die is blijven rijden op die softband waar hij gestart is.
1: Ja, zeker.
0: En dat was Bottas ook, maar ja, voor Bottas heeft het weinig gebracht. En dan heeft Perez dus al 3 stops gemaakt, hè. Begonnen op een soft. Oh, die is niet goed. Naar de inter. Oh, het wordt te droog. Weer. En nu is echt niet normaal. Zie je, dat heet achter de feiten aanlopen. Russell heeft wel weer wat speed. Zit op 18e van een seconde. Straight line mode. Mag niet gebruikt worden. Wanneer geeft de wedstrijd die dan weer vrij? Bortoletto en Sainz zijn noted. Causing a collision. Bocht 2.
1: Rondje 15 in. Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad. Nog steeds 7e. Piastri, Bortoletto, Hülkenberg. Hamilton nu 11e.
0: Max wint op de derde sector. 43. Volgens mij pakt hij daar een 43-4. En deze jongens zijn wat minder goed, zeg maar. 41-5. Hij pakt 14e in sector 3 op Russell. En 2/10 op Antonelli. Hier de drukte voor de neus van Lewis Hamilton. En daar nog net in het beeld de drukte achter Oscar Piastri met de beide Audi's. En daar dus Hamilton aan, achteraan zwemmende. Goeie call van Hamilton, hè? Ja, overtake enabled. Dus die mag weer aan.
1: Nu mag je weer.
0: Ja. Ja, dat is dus de knop, hè? Dat is de extra power. Zegt dus nog niks over de achtervleugel. Oh, Hamilton, denk aan je voorvleugel. Nogmaals, de goede call. Oh, ligt een stukje...
1: Ja, er lag wat op de baan, ja.
0: Ja. Misschien is dat nog van Leclerc. Zal ik het nog eens zeggen? Ik vond het een goede call van Lewis Hamilton.
1: Van wie?
0: Box, box, box.
1: Van Ferrari? Nee, maar hij deed het zelf.
0: Ja, maar hoe vaak hebben we niet gehoord dat hij het liet zich gevallen? Wel gevallen. Ja. En dan, why did we choose this tire? En dan denk ik, ja, nu doe je geel. Wat je doen moet.
1: Weer geel.
0: Yellow fellow.
1: Waar? Wow, Bortoleto. Ja. Bortoleto wijd. Cadeautje voor Lewis.
0: Is hij pit gaat ingegaan? Is hij wel weg, hoor. Zie je dat?
1: In pit, ja.
0: Ja, je moet... Ja, is dit een keuze of is hij omdat hij te ver naar buiten ging?
1: Aanval
0: die,
1: van Lewis.
0: Ze hebben die Bollard wel gespaard. Ja, maar goed. Dat Lewis Hamilton in de Ferrari overspeed heeft ten opzichte van de Audi is geen nieuws, hè. Dik aan de knokken nu. Met Nico Hulkenberg en daar is hij ook alweer voorbij. Zelf in de problemen gekomen door met zijn team te kiezen voor... De uiteindelijke slik bij de initiële start. Geluk gekregen. Stoptijd Bortoleto 11.4. Daar is wat aan de hand. Geluk gekregen, zoals Jack terecht aangaf, met die safety car. Want dan hebben ze gewoon 50, 60, 70 seconden mazzel gehad.
1: Ongelooflijk. De valse start voor Alonso was onderzocht.
0: Oh.
1: No further investigation.
0: Moving before signal, ja. En jij dacht dat het los een drein had, omdat hij een goede start had.
1: Ik denk, dat kan toch niet anders.
0: Jawel, maar Jack, het is zo vaak. Oh. Dan denk je, wat heeft hij los aan de start? En dan ga je goed kijken. Dus misschien wel zullen drie man om hem heen allemaal een slechte start hebben. Ja. En dan lijkt hij een weer start te hebben. Terwijl hij rijdt gewoon weg. Weet je? Russell op 1.9 nu van Verstappen in 16 van 55. Toch fijn dat we nog even dat moment meegemaakt hebben van wel inters, niet inters, niet inters, wel inters, crossovers. Dat is altijd het leukste. Ik heb, maar dat weten we niet, we horen sowieso, vind ik, veel te weinig boordradio's tot op heden vandaag. Ik heb niks of niemand gehoord, helaas daardoor ook, die zei van, joh, dit is niet te doen en moeilijk en lastig en whatever. Maar ik denk dat Fom de opdracht gekregen heeft, daar waar ze roepen, deze auto's zijn niet te rijden met deze systemen, of lastig, we hebben het niet echt gezien. Maar ik denk dat ze die boordradio's gewoon in de ban CQ verder boden hebben. Situatie, Verstappen, Russell, Antonelli 1, 2 en 3, Russell nu op 2 seconden.
1: Hamilton in gevecht met Piastri.
0: Beren start van Russell. Die kon gewoon vanaf P7 ook. Hij kwalificeerde zich als achtste. Had gewoon eigenlijk een slecht weekend. En dan zie je... Ik moet toegeven, dat vind ik erg knap bij Mercedes. En dan hebben ze het toch goed voor elkaar. Want ze hadden allebei gewoon de best, complete beste start van het hele veld. Ere wie ere toekomt. Albon incident. Driving erratically. Oh god. Ze knikkeren zijn hoofd weer los. Weer links, rechts, rechts, links, links. Mensen eraf duwen. Dus met wie is hij in gevecht dan? Ja, op dit moment met niemand. Om Gasly achter zich te houden misschien. Gasly ook een hoop pijn gehad hoor, van verkeerde keuze bij de start. Tjonge, jonge, jonge. Nee, dat is niet waar. Die is op Inters gestart. Dus die heeft ergens klem gezeten.
1: Heeft die... Nee, die is niet op Inters gestart. Soft.
0: Initieel?
1: Ja.
0: Oh, nee. Simpel. Oké. Okay. Prima.
1: Verstappen checkt wel een beetje uit inmiddels.
0: Dat is wel knap, hè? De banden van Lewis Hamilton blijven op het bandensysteem staan op één rondje oud. Dat is echt te gek. Die houden het echt lang vol. Hij gaat nu dichterbij komen en gaat nu kijken wat hij zou kunnen... als hij gaat aanvallen bij Oscar Piastri en Arvid Lindblad. En de vraag is, zit Oscar Piastri vast? Under investigation inmiddels tussen Bortoleto en Sainz. En er is ook nog Albon. Nog even nood het net, dus dat gaat weer lekker bij Williams. Ze lagen op een bepaald punt ook zo goed.
1: Toch gaan die Hamilton er niet zo makkelijk voorbij.
0: Nee, je komt nu in een groep auto's terecht die ongeveer jouw pace hebben, maar... Dat is natuurlijk altijd. Als je van achter komt, dan is het pak, pak, pak. En dan wordt het iets langer en dan wordt het langer. En dan kom je, ja. Als je sneller bent dan iedereen, dan rij je wel naar voren. Maar dat, ja, je komt in een groepje terecht. En dan heb je 1,2, 1,3 seconden overspeed nodig om verder te komen. Prestatie op dit moment van de beide coureurs van Racing Bulls. Met Lawson op 5 en Lindblad op 7. Uitmuntende prestatie zelfs van Esteban Ocon. Achtervleugelsklap inmiddels ook wel weer open. De straight line mode mag ook weer meedoen. Maar ja, wat verliest Hamilton in dit gevecht? 42-7 en op Verstappen 40-9. Dat is 2 seconden.
3: Voor pace.
4: Copy.
0: Kimi Antonelli. I have more pace. Ik rij harder als het moet. Ja, heeft hij één nadeeltje. Hij zit 1,2 seconden achter George Russell. En dan heb je eigenlijk geen case.
1: Hij ziet Verstappen natuurlijk verdwijnen. Hij denkt, daar gaat een eventuele overwinning.
0: Verstappen is aan het versnellen. Hè. Ronde na ronde, ronde komt hij in zijn mojo terecht. Ja, maar goed, door die safety car is het ook wel weer lastig. Want als Verstappen nu gaat stoppen, moeten ze dus kijken naar Lawson. En Lawson zit op 17 seconden. Lawson rijdt 43-7, dus dat gaat dan wel lekker. Dat gaat met 3 seconden per rondje. Russell?
5: And how are these tires, George?
6: Okay, at the moment.
0: Die denkt ook, ik ga niet te veel antwoord geven. Die denkt, ik ga niet roepen. Nou, vallen we wel mee. Ja, want Kimi... Nee. Nu komt hij wel dichterbij, hè, Kimi. Dus dat is wel goed. Kijk, nu heeft hij meer recht van spreken. Stap op 3,4, dus... Even terug achteruit kijken. Stop je nu Verstappen, denk ik.
1: Lewis Hamilton is Piastri voorbij.
0: Ja. Even kijken of ik terug kan vinden wat de pitlijn stop is.
1: Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad en daarachter dus Lewis Hamilton.
0: Valtteri Bottas zijn 7e DNF van het jaar.
5: Constant last message. It's just that keep tires in good nick. We will do something different.
0: We hebben je laatste message begrepen. Hou de banden levend. We'll do something different. Oké. Okay. Dat is allebei per miniband is. Gaan ze een undercut proberen? Lijkt me nu wat vroeg. Goed in de gaten houden, dus niet ergens in één keer gewoon van zijn lijn afwijkt. Hè? Want we'll do something different kan natuurlijk ook zijn van. Kom maar op met de geit. Hij wilde nog niet helemaal aan. Hamilton nu naar Lindblad. Komt hij aan. Links in de balk als je meekijkt. Uitremmen, uitremmen en door. Ik denk dat Hamilton de meeste bedrijfs... Ja, inmiddels zitten ze er wel allemaal een beetje op... maar die stuurt dus langzamerhand de meeste bedrijfstemperatuur op zijn banden heeft. En nog steeds op de drivertrekker keurig één ronde houdt. Geweldig. Fantastische banden. Die worden geen rondje ouder per rondje. Kerst zo knap. Natuurlijk wel, het zal wel illegaal zijn... als je een illegaal setje van Pirelli gekregen.
1: Ja. Kom op, Lewis.
0: Ja, Kimi zal nu toch wel wat gefrustreerd raken met alles wat ze roepen. Van ja, nee, we hebben het gehoord en ja, we gaan wat doen. Maar ja, wat dan? Want hij rijdt nu wel in vuile lucht. Hè. Dit kost hem wel tijd. De rondetijden van Antonelli zijn nu 41-4. Nou, het valt nog wel mee.
1: En data in de halo geprojecteerd. Jawel.
0: Het is wel langzamer. Piastri dan.
5: Oké, so Hamilton's clearly fast. He's going to go through cars and we need to go with him.
0: Piastri krijgt te horen, ze juist ingehaald. Hey, Hamilton is wel snel. Die gaat de auto's opraven en we moeten met hem mee. Ja, maar er zit er nog even één tussen, toch?
1: Ja, Lindblad.
0: Ja. En Piastri rijdt van zichzelf 43-9. En Hamilton rijdt 42-4. Dus joh, lekker, blijf er maar bij. Maar dan moet je ook weer oppassen dat je banden niet overvliegt. Dat heeft Lewis Hamilton ook eerder vandaag geroepen. 20 van 55, Hamilton P7, we're back in the game. 22 seconden achterstand op de koploper, hè?
1: Maar nou, met hele nieuwe banden, hè?
0: Ja, één rondje oud, joh. Dat is bizar. ik snap wel wat ze zeggen, maar... back in the game Voor een bonus. Ja, nou, goed.
1: Voor iemand die op P2 start, vind ik dat niet terecht.
0: Nee, oké, maar voor iemand die op 75 seconden achterstand lag een tijdje geleden. Dus ik snap wel een beetje wat ze zeggen, want zij gaan natuurlijk vanuit dat hij beter is dan Lawson. En sneller is dan Hadjar, dus dat hij voor een P4 zou kunnen gaan.
1: Antonelli is wel een beetje aan het doen.
0: Ja, maar ja, als ze zeggen we doen wat anders, wat doen ze dan anders? Allebei de Stradler motor gaat hij komen, dan gaat hij kijken, dan gaat hij het doen. En Russell laat het gebeuren, ik zeg niet helemaal dat hij de deur openzette. Maar het is wel gebeurd. En nu moeten we in de gaten gaan houden of Kimi Antonelli een pace gaat ontwikkelen... waar ze bij het team van Red Bull weer nerveus van zouden kunnen worden. De buitentemperatuur is inmiddels opgelopen naar 26,8 graden. De baantemperatuur blijft 33. De luchtvochtigheid 83%. En voor de freaks, 1005,8 millibar de luchtdruk.
1: Bortoleto krijgt een straf. Causing a collision.
0: Terecht. Niet leuk voor hem. Uitoptekentje erachter. 10 seconden ook. Oeh, dat is wel een stevige. Dat was met Sainz, hè?
1: Ja.
0: Hmm. Oeh, dat is wel een hele stevige. Gaat het een langzame pitstopbord. Verstappen is inmiddels 4,9 seconden los van Kimi Antonelli. Dat was 5 seconden. Fout, zeg ik. Dat was 4,2 seconden op start-finish. Maar toen kwam de inhaalmanoeuvre. Even kijken hoe het nu weer, hoe het zit en hoe het blijft. Eerst maar eens even die rondetijden bekijken. Verstappen doet nu een 41-1. Antonelli een 41-4. Russell een 42-7. En Hadjar rijdt een beetje in niemandsland. Dus Hadjar heeft een gelukje nodig om naar het podium te komen. Hij heeft eigenlijk... los van zijn gridstraf. De pech gehad dat er een superstart was voor George Russell. En die was er. Soft, medium, medium, soft, hard. Op de eerste 5 plaatsen. Alle wel de compounds. Hier die Bortoleto. Komt die aan. Voor ons Sainz. Ja. Ah, hij spint hem.
4: Het is niet
0: even in
4: space
0: daar. Nee, sorry. Nieuwe regel is, hij zit, let op het linker voorwiel. Dat zit niet ver genoeg naar voren. Kijk maar. Toink, zie je, het is alleen maar de neus.
7: Gabi, left him all the space in the world.
0: Heerlijk, hè, het perspectief. Hij lijkt mij helemaal totaal geen ruimte. Gabi, ik heb alle ruimte in de wereld gegeven. Maar Bortoleto had geen recht van spreken. Want hij zat met zijn voorwiel niet ver genoeg naar voren. Is daar ook straks die korte geel voor geweest. Wat is er met Charles Leclerc aan de hand? Ja, die begint ook wel weer een beetje terug te komen. En neemt hij Lando Norris mee in zijn kielzog. Dus Piastri is aan het terugzakken, Jack.
1: Ja.
0: Die harde band werkt niet. Ja, we moeten wel even mee met Lewis Hamilton. Yeah, right. Dat is niet gelukt.
1: 43-8. Lindblad rijdt 43-3 voor hem.
0: Ja, maar er zat er straks nog maar eentje tussen hem en Lewis Hamilton. Dus Hamilton is natuurlijk ook verder weggereden met Ocon. En gaat nu ook Liam Lawson voorbij. Als hij dat niet al is, dat is hij al. Ja. Kijk, nu, now we're back in the game, zou je kunnen zeggen. Maar ja, kan hij nog wel een gat van, wat is dat? 11 seconden dicht gaan rijden naar Isaac Hadjar. Hello. Maar zijn rondetijd 42-2. Hadjar 42-2. Hij 41-8, dus 4/10 per rondje. Gaat wel even duren voor die daar is, hoor. En hier zie je dus het verschil, hè, dat sommige teams wel mooi in die top 10 rijden. Maar als anderen het net even wat beter voor elkaar hebben, dan hebben ze er niks te vertellen. Het vreemde rijden van Albon wordt na de wedstrijd bekeken. Dan denk ik dat ze hem even in zijn ogen kijken om te vragen of alles goed met hem gaat. Hulkenberg zakt dus terug, hè? Laat dat duidelijk zijn. Oké. Van de 4 topteams, als we ze zo mogen benoemen, hebben we nu weer alle auto's in die top 10. En dus zijn er nog zeg maar 3 vreemde eenden in de bijt. Nee, fout. Norris zit nog op de 11e stek.
1: Antonelli had aangegeven dat hij sneller was dan Russell. Dat klopt wel, maar het gaatje naar Verstappen wordt langzaam wat groter.
0: Kijk, goed. Houden we van. Verstappen heeft inmiddels 25 seconden op Lewis Hamilton. Daarvan zou ik durven te zeggen dat dat wel een goede marge is. Het zal wel ontspannen nu, dus dat willen ze wel even stretchen. Maar goed, Max rijdt 41-4. Hamilton rijdt dan zijn beste persoonlijke ronde tijd op een Hockenstoffband 41-8. Dus laat hij precies weer die 4/10 liggen die hij in kwalificatie ook liet liggen. Dat verliest hij op de rechterstukken. Daar zien we een kleine aanval, een grote aanval. Een goede aanval van Oscar Piastri op Arvid Lindblad. En die is ook gelukt. Lindblad valt nu richting de schoot van Charles Leclerc. En daarna komen nog Norris. Komt nog Norris aan.
1: Maar,
0: ja, exit. Te veel gebruik. Piastri diep in remmen. Goed zo, Oscar. Ja, dat is het enige wat hij kan doen. En hem hier dan even opvangen is in het voordeel ook wel weer...
1: Van Leclerc.
0: Ja, van Leclerc die erachter zit. En ook weer in het voordeel van Lando Norris. Hamilton heeft, toen hij nog niet wist dat het met intermediate zijn softs fout gegaan bij zijn team, ook geroepen, ik moet niet gaan overdriven. Oemp. Leclerc en Lindblad. Even een kleine touché kwam eraan te pas. Ook Lindblad hoeft er nog steeds nergens voor te schamen als je van zo ver achter naar voren komt. Je luistert naar GPR Sportradio. Later vandaag nog veel meer moois. 10 kilometer buiten het circuit hangt er nu een regencelletje en we zijn nog niet op de helft van de wedstrijd.
1: Verstappen loopt ongeveer 3/10 per ronde uit op Antonelli. Verstappen dus op de softband en de beide Mercedes erachter op de mediums.
0: Okay. Ik weet niet welke buienradar zij hebben, maar er is er al één weer ten noorden van het circuit voorbij gevlogen. Dus laten we diezelfde hoek kijken. Wat ik op mijn buienradertje zie, zie ik niet 1, 2, 3 dreiging. Maar moeten we er dan wel bij zeggen, het is en blijft maar lijstje. Hier zien we Antonelli die doorschiet. En wow, 3 centimeter. Als hij er aan de verkeerde kant zit, moet hij de pitstraat in. En het paaltje hebben ze al verzet. En heeft hij dan schade op zijn front wing endplate?
1: Kijk even wat het naar de achterstand doet op Verstappen.
0: Nee. Ja, nee, ja, maar goed, ja. Hallo. 2,5 seconden. Wat denk je wat er gebeurt?
8: Check front wing.
0: Ja, check de front wing. Copy. Wat denk je wat er gebeurt?

0: Ja, check the front wing. Ik denk dat die wel goed is. Staat wel,
1: Zou die dan die bollard geraakt hebben?
0: Ja, die heeft hij 100% geraakt. Ja. Ja.
1: Ik zag het niet.
0: Ja, die heeft hij echt geraakt. Maar dan hebben ze hem dus wel goed verplaatst.
1: Hij stond eerst op die witte punt, nu naar het gras, hè?
0: Ja, hij is gewoon verder. Ja. Je moet er links langs. En als je dat niet haalt, dan moet je de pitstraat in. Nou, dan was hij gezien geweest geworden en wat erbij hoort. We stappen nu op 8 seconden. Hij gaat lekker. Heeft 26 seconden op Hamilton. Dus als Verstappen nu stopt, valt hij terug naar de 4e plaats. En heeft hij daar Hadjar als volgende staan. Maar wat doe je en hoe zit het met de bandendegradatie? Ik vind dat de rondetijden van Verstappen goed blijven.
2: We do a target minus 11 or way into Bahrain. So
3: we're going target minus 5 now. We're just going to keep extending that.
0: Het is wel grappig, hè? Target minus 5 and we're going to keep extending that. Ik denk interessant, die gaat iets minder doen, maar je gaat het verlengen.
1: Dan wordt het dus minus 4, minus 3.
0: Nee, ik denk juist meer.
1: Andersom?
0: Ja, want hij vroeg al om minus 11. Hij zegt, nee, we zitten nu op 5, maar we zijn wel aan het extenden. We komen wel die kant op, denk ik dat ze daarmee bedoelen. We'll see. Even kijken, Verstappen 41-5. Mooie steady pace. Antonelli 42-0. Russell 42-7. Hadjar 42-7. Hamilton 41-7. Hamilton zit nu nog op 10,4 seconden van Hadjar. Hadjar komt ook wat dichterbij aan George Russell. Rijdt ook weer sterk Porsche Racer, Hadjar. Laat dat duidelijk zijn. Die Esteban Ocon, je ziet dat vaker. Hè? Die weet dat hij weg moet bij Haas. Oké, ik heb hier weinig meer te winnen of te vechten. Vrijer in je hoofd. En het lukt. Gasly is weer binnen. Vanaf P17. Dit in rondje 26. Wil dit lang duren?
1: Hij is weer naar buiten.
0: 2,5. Gasly. Nou, zeggen dat hij naar de harde band gegaan is. Stappen 41-7. Ik blijf die rondetijd even herhalen. Dat je ziet hoe mooi stringent en hoe mooi steady horizontaal die ze kan rijden. Want Antonelli komt er nu weer naar een 41-9. Russell blijft nu 42 hangen. Die zit nu ook op 2,5 seconden achter Antonelli. Dus de waarheid van Antonelli was dat hij meer pace had. En dat hij dat nu dan ook daadwerkelijk kan etaleren. Om het geluid komt bij Oscar Piastri vandaan. Hij ligt op dit moment op de 8e positie.

0: en worstelt op die harde band om voorbij te komen aan Ocon. Onder tijden wel een beetje beter. Nou, daar is hij dan wel. Oké. Okay. Leclerc de volgende die dat moet gaan doen. En dan zal Norris daar ook wel makkelijk omheen kunnen komen. En dan wordt het een tiende plaats voor Esteban Ocon als hij het einde van de rit weet te halen.
1: Lewis Hamilton dus als enige nog niet gewisseld. Hij rijdt nog steeds op die rode band. Moet wel een keer die beslissing gaan maken natuurlijk.
0: Jawel, maar dit is dus een hele goede aanwijzing. Heeft hij in het begin natuurlijk wat mee kunnen winnen. Waren al wat ronden afgeteld, maar zeg even dat het is wat het is. Hij rijdt nu ook goede rondetijden nog steeds. Het begint nu een beetje in te kakken. Maar dan weet Verstappen dat hij op een medium band, dus zo dadelijk, los van de intermediates, één stop kan maken en hem op een medium kan uitrijden.
1: Ja.
0: Slijtage op de softband van Lewis Hamilton in die omstandigheden dat die jongens nog allemaal rondrijden op die inters. Ja, dat was het wel. En ze hebben... Ja, dat was ook door de safety car, maar het was wel het punt zo'n beetje ook. Oh. Ja.
1: Dat is
0: een beetje water in een cameraatje in een curbstone in Sepang. Schrok er even van. Zij zijn allemaal na rondje 9 toch zo'n beetje gestopt. Ja, rondje 9, rondje 10.
1: Ja, safety car was 10, ja.
0: Oké, dus Lewis heeft zeg maar 10 ronden speling op die band gehad. Als je dan weer gaat kijken, dan houdt die rode band, als die tijden nog steeds goed blijven, houdt hij zo'n 18 tot 20 rondjes vol. Ik had gezegd 18, 18, 20 als je een twee stopper doet. Moet Verstappen heeft geen nieuwe set soft meer over, maar wel een nieuwe set medium en een nieuwe set hard. Maar de harde band moet hij denk ik niet willen. Lossen en Piastri rijden daarop en die rijden 43ers. Dus die moet je niet willen. De mediumband rijdt een hoge 41er. Er zijn weinig mediumbanden op de baan trouwens. Er zijn er maar 3. Colo Pinto, wat rijdt die?
1: 43.
0: Antonelli is op dit moment rijdt hij ongeveer dezelfde tijd als dat Verstappen dat rijdt op een softband. Dus ja. Je mag het al geroepen, hè? Het maakt mij niet uit welke band ik eronder heb. Als de degradatie bij allemaal slecht is, ja, dan hoef je er ook geen last van te hebben. Vandaar dat hij als een van de weinigen uit de top een rode band had over uitgespaard. Dat heeft hij echt goed gedaan. I love it. Goed. Alles is een beetje aan het settelen. Er zijn jongens die een draai om hun oren kregen op de softband in het begin, die vanwege de safety car ontzettend veel seconden teruggewonnen hebben. En inderdaad, zoals Jack zei, geluk hadden dat dat geen virtual safety car was. Want er komt nog eens pad dichterbij. Maar goed, een auto dik in de grindbak zoals Bottas hem weer neergeparkeerd had. Dat is natuurlijk zo'n dingetje.
2: Hamilton behind Force 2-0. He's faster in all corners with his downforce.
3: Oh, okay, thank you. I am done. Done? How is that possible?
0: Wat erop is snel, Hamilton is sneller in alle bochten en dit en dat is doing a 40. Oké, I'm done. I'm done. How is that possible? Hoe is dat mogelijk? Hij begrijpt niet dat Hamilton, ja dat is het. Hij begrijpt niet dat Hamilton op een mediumband harder rijdt dan hij op een softband. Dat is wat hij niet begrijpt.
1: How is that possible? Charles Leclerc, Lindblad, Stroll in de pits.
0: Ja.
1: Halverwege koers ongeveer. Min of meer buitengewoon bijna.
0: Leclerc was dus een rondje 4 alweer gestopt, hè? Dus 25 ronden kun je ermee rijden, zo'n beetje. Gaat dit goed? Oh, ja. 2.3, goede stop. Lindblad moet achterlangs kruisen. Stroll, moi, niet van belang. Sorry dat ik het zo zeg. Rond wel 11e. Lindblad 3.5, geen fijne stop. Idem dito voor dingen. En Leclerc is naar gebruikte soft gegaan, want nieuwe had hij niet meer, toch? Oh, jawel. Hij had nog nieuwe. Dat zegt ook alweer genoeg, hè, dat Leclerc op dit moment aandurft. Om het geluid met Piastri en de bijbehorende batterij. Bij het aanremmen zie je hem dus voller lopen. Hij zit achter Liam Lawson. Hier beelden van de drone. Die dan de lucht in gaat en de bocht afsteekt. En ze weer tegenkomt. En nog een keer tegenkomt, maar ja, dan gaat hij toch net even een tandje te hard voor hem. Stappen 8,9 seconden voor op Kimi Antonelli. Laat dat duidelijk zijn. Hamilton die dichterbij komt dan Hadjar. Ja, de harde band is echt nergens waar ik hem zie goed genoeg voor een 42er. Piastri op losse haalt hij dat? Haalt hij dat? Ja, die haalt het wel. Even ingehaald en dus weer teruggepakt. Maar dan heeft hij nog wat exits. Daar gaat Ocon naar binnen.
1: Ja.
0: Dit gaat hij wel houden. Allemaal. Lossen is niet makkelijk, hè? Dat weten we. Lossen zal proberen aan die buitenkant te blijven zitten. Nee, kan bij het aanremmen al niet toeslaan. Dan wordt terugkruisen ook niet het geval. En dan zie je toch dat we eerst Oscar Bewierokene, die vroeger van die Inter afging. En dan op race pace, ten opzichte van Norris, geholpen door die safety car remmen, dan had die dikke achterstand was weg. Zit hij er maar weer vlakbij in de buurt. Lando rijdt op die harde band ook geen 42er. Dat is gewoon een keiharde waarheid.
1: Onder in beeld de berekening dat Hamilton met een aantal ronden in de buurt komt bij Hadjar voor een inhaalactie.
0: Maar... zag hem niet.
1: Ja.
0: Het is nog 6 seconden, het was 11.
1: Ja. 7 laps, zeiden ze.
0: Ja.
1: I'm done.
0: Ja, geweldig.
1: I'm done.
0: Wat een heerlijke gast, joh. Echt zo ontzettend puur nog. Ik hoop dat ze dat niet veranderen. Hier is Ocon. De bollard is inmiddels weg.
1: Ja, door de actie van Antonelli.
0: Oh, Ocon komt op de gras terecht. Dat is ook link en lastig en gevaarlijk. En het gaat wel goed. Olly Berman spinde in Silverstone 2 jaar geleden in de ingang van de pitstraat. Dus ze zijn het wel gewend, baas. Nog even de situatie na 31 van 55 ronden hier op GPR Sport Radio. De grote prijs van Bahrein in Maleisië. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Russell. 4 Hadjar, 5 Hamilton, 6 Piastri. Dan 7e Los en 8e Norris, 9e Hulkenberg. 10e Fernando Alonso. Ja, en die rijdt op een harde band. Ook geen 42er. Maar ook gewoon niemand, hè? Dus dat moet ook een aanwijzing zijn, als je hem hebt... dat je nu in de kop niet naar een harde band moet gaan. En dat hebben Piastri en Norris dus wel gedaan.
1: Maar zij hebben er misschien voor gekozen... omdat ze wellicht helemaal uit willen tuffen. Kan dat?
0: Ja, maar dat schiet niet op. Want ze hebben nog steeds 44 seconden achterstand op de leider. Dus als die gaan stoppen, blijven ze er altijd voor. Lossen is er binnen en ook hij gaat naar de harde band. En waarom gaat Lossen naar de harde band? Omdat hij er daar nog 2 van over had. Wat levert hij dan in verband? Waar stond hij op?
1: Ook op hard, volgens mij.
0: Ja. Oké. Okay. Kan zijn, hoor. Maar goed, met 44 seconden achterstand als Piastri zijn. De 45 inmiddels. Ja, dan weet je dat de persoon een stop maakt. En hoe langer die door kan rijden. Kijk, hij rijdt nog steeds... Nou ja, Max gaat dan nu ook naar de 42-0 deze ronde. Antonelli 42-3. Russell 42-7. Hadjar 43-9. Hamilton 42-5. Dus Hamilton verliest ook nog steeds een halve seconde per ronde ten opzichte van Verstappen. Lindblad en Ocon hebben elkaar gevonden. Racing Bulls weer buiten de punten. Hulkenberg, Alonso nu naar 9. Hadjar, box, box, box. I'm done. Ben er klaar mee. Ja, maar even kijken. Hadjar, 10, stopje erbij. 22, 32. 16. Dan gaat hij wel even een beetje terugvallen nog, hoor.
1: Gaat hij naar de medium? Hamilton ook mee naar binnen.
0: Oké. Okay.
1: Had je naar de soft?
0: Juist, lap 32. Nou, weer naar soft. Mag dus
1: Hamilton
0: ook,
1: naar geel.
0: Hamilton naar medium, inderdaad.
1: Gebruikte medium was bij Hamilton.
0: Ja, klopt, want hij had geen nieuwe meer. Dat is logisch. Valt me nog mee naar waar Hadjar terugvalt, denk ik. 6e, Hamilton dan 7e. Dan zitten ze een palm voor de deur bij Hulkenberg. Dus daar hebben ze naar gekeken. Waar kom ik terug? Aan voor Hulkenberg, juist.
1: Alonso in de pit.
0: Dat scheelt rondetijd. Lap 32, Fernando Alonso.
1: Hij is dan middels weer naar buiten.
0: En Leclerc nu met de snelste race, 140-9.
1: Russell, box, box, box.
0: Ja, doet Verstappen dit toch goed, hè? Het is allemaal gratis, allemaal gratis. Piastri vierde op 46 seconden. Dus Verstappen blijft gewoon in de top 3. Oh, die rechtervoorband. Oh, die heeft het zwaar bij het aanremmen. Is dit een poging van Russell op Antonelli? Want alleen aan de keut op Verstappen kan ik het niet noemen. Russell, Russell, Russell. Lap 9. En dus nu lap 33.
1: Van medium
0: naar soft. Ja. Ja. Ze durven het allemaal uit. 20 rondjes, hè?
1: Gebruikt van Russell.
0: Ja, maar dat is geen nieuw meer. Ja, we zijn in de kwalificatie één heatje gebruikt. En heeft zijn eigen plek behouden, hè? Dus dat is ook wel lekker. Dat gaat met Verstappen dan ook gebeuren. Gaat alleen dus nu, als Verstappen eerder stopt dan Antonelli, dan valt hij terug naar plaats 2. En als Antonelli eerder moet, of eerder wil, ter verdediging. Hij kan natuurlijk ook, Antonelli kan ook aan plaats denken, aan positie denken. En denken, ja, Verstappen is voor mij in het kampioenschap. Ja, prima als hij die 25 punten pakt, dat doet mij geen pijn. Maar als ik nu met mijn safe stop, en die heeft hij, ten opzichte van Russell tweede kan blijven, so be it. Maar denken ze zo? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Max 42-1, Antonelli 42-3. Lindblad en Ocon, Ocon en Lindblad. Links in de balk, met elkaar aan het vechten. In bocht 1. Lindblad pakt daarbij Ocon. Ocon had net geen temperatuur in zijn banden, denk ik. Allebei op hard. Kijken of er al een harde band is die in de 42 zit. Oscar Piastri niet, Lando Norris niet. De enige die het nu doet is Liam Lawson.
1: Daar is Max
0: binnen. 33ste ronde, het oude startnummer. Dus hij gunt op dit moment de leiding eventjes aan Kimi Antonelli.
1: Hey, gaat mee. Antonelli pit mee.
0: Oké, lekker. Nou, dan stellen we allemaal een appeltje eitje. En doet Antonelli ook het goede? Want daardoor covert hij en Verstappen. En blijft hij zelf ook goed, ook hij naar soft.
1: Max naar gebruikte soft.
0: Heb ik niet kunnen zien.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Lap 33. Kijk. AE, AI, appeltje. Antonelli op Russell. En de top 3 is gelijk gebleven. 21 rondjes. Is te doen.
4: Is dit to the end?
0: Ja.
4: Why we pull the trigger so early?
0: Ja, dat moet je dan weer eerder vragen. Gaat hij tot het einde? Ja, waarom hebben we het dan zo vroeg gedaan? Want hij had het gevoel dat hij nog wel door kunnen gaan. Nu komt Piastri binnen. Die is ook van die harde band af aan het gaan, denk ik dan weer. Inmiddels lap 34. Fijn dat de regio ons laat zien van hoe het wat en waar. Het is echt uit de lucht top te zien op welke band hij rijdt, hoor, zegt Piastri. Briljant. Zat ik een vraagtekentje bij.
1: Harde? Vraagteken?
0: Ja, maar omdat de vraagtekentje bij staat, weet je het niet. Want ja, hij had natuurlijk, die had er genoeg van, hè, van die harde. Twee. Hamilton zesde, hè, we're back in the game. Ja, maar dan denk ik toch dat het maximale haalbare voor Hamilton een vierde plaats kan zijn. En dan is het wel loon naar werken. En dan moet hij even kijken hoe dat met die Hadjar zit natuurlijk. Want ja, 40-6 rijdt Hadjar.
5: Dat is terrible.
0: Tot het einde, ja. Dat is wel de bedoeling, Lewis. Deze band voelt verschrikkelijk. Hij is naar de medium band gegaan. Oh, Hadjar heeft het ook niet makkelijk, hoor. Hij zit daar natuurlijk heel dicht achter Lando Norris. Zit daar natuurlijk in een enorme sandwich op dit moment. En Hamilton gaat aanvallen. Nee, want die mist topsnelheid ten opzichte van de Red Bull. Oh, hier naar binnen duikt Norris. Voordeeltje. Norris verdwijnt voor de neus bij Isaac Hadjar. Links in pitlane. Ja, daar is hij al. Box, box, box. Hulkenberg internet. Unsafe release noted. Oké, dat is een boete voor het team. En Hulkenberg zit ver buiten de punten, dus dat gaat daar geen pijn doen. Oh, rechtsvoor ging niet bij Lando Norris. Rechtsvoor een probleem bij de stop van Norris. Dan is 2.8 nog wel te doen.
1: Ja.
0: Maar dan had hij dus echt een veel sneller in gedachten. En ik denk dat ook hij naar de softband gegaan is. Ook een gebruikte softband voor Lennon Norris. Denk je, ja, maar dat had geen nieuwe meer. 28 zoveel, de complete tijd die hij in pitlane rondgebracht heeft. Verstappen nog steeds aan de leiding. Gaan we al richting puntjes en stoelen en dat soort dingen. Het heeft lang genoeg geduurd, want we zijn al 2 uur en 40 minuten bezig, joh. Zeker nog, 2 uur en 45 minuten. Maar we racen nog niet zo heel lang, tot 35 rondjes. 1, Verstappen, 2, Antonelli, 3, Russell. Dan het gevecht van Hadjar en Hamilton. De beide Ferraris teruggeklommen. En dan zie je dus, ja, je hoort bij die top 4 teams, dan zie je onder deze omstandigheden dat ze dus toch wel weer terug kunnen komen. Natuurlijk heb ik in het begin geroepen, wat heb je nou in godesnaam gedaan? Hun grote geluk is die safety car geweest. Want ze hadden, wat hadden ze, 70 seconden achterstand? Nou, 60 in ieder geval. En dat mag, hè, want wij zeggen altijd, safety cars hebben mensen geluk en hebben mensen mazzel. En in dit geval ben je dan in één keer een joekel van de achterstand kwijt die je echt er als een sukkel had uit laten zien. En dan kun je met deze auto's gewoon weer in de top 8 rijden en terechtkomen. En dan zijn ze daar nu het derde team van. En is McLaren daar nu het vierde team van. En Hadjar begint langzamerhand afstand te nemen. Max Verstappen, persoonlijk snelste raceronde, 40-8. Antonelli 40-3. Hadjar 40-3. En Hamilton zojuist de snelste raceronde, 40-1. Maar nu moet hij daar een 41-1 van maken. Dus die mediumband die bouwt wel even af. En er komt nu langzamerhand ook een zonnetje naar boven. Baantemperatuur, omdat hier veel het water zakt hier meteen in de grond daarnaast, blijft gewoon vrij koel, moet ik toegeven, 33 graden. Buitentemperatuur 27,5. Luchtvochtigheid 81%. En tot op heden zou ik willen zeggen een fijne koers. Echt een fijne koers.

0: luisteren. Nou, die stond natuurlijk niet op het podium in Azerbeidzjan. Daar stonden Russell en Verstappen en Hadjar. Naast de overwinning van Verstappen, Abu Dhabi 2025, 15 Grand Prix geleden. Dat is een hele lange zit, een hele lange rij. En veel gevraagd ook bij Ziggo Sport, de standtafel, de racecafés. Denk je dat ik nog gaat winnen? Ja, dat weet je dat het kan. Ik had eerlijk gezegd niet zomaar gedacht hier. Maar de stap die de auto gemaakt heeft in Baku, zei Pierre Bachet ook. Ja, die is beter dan we verwacht hadden. Dingen werken weer. Die auto lijkt weer te doen wat Max wil. En dan moet bijvoorbeeld Sao Paulo nog komen. Dat is iets waar ik wel van denk dat het normaal gesproken zou kunnen. En dat Max daar wat extra's heeft.
1: Zeker.
0: Zou het zijn als hij volgende week in Singapore wint? Dat is de enige baan waar hij gewoon...
1: Max heeft de snelheid weer een beetje teruggevonden. Maakte me een beetje zorgen, want hij had een 40-8 hiervoor.
0: Ja, maar ik denk dat hij hem slim opbouwt.
1: Maar hij stelt hem weer naar 40-2.
0: Nog niet de 40-1 van Lewis Hamilton op die medium. Maar dat heeft hem denk ik wel wat pijn gedaan. Hadjar mag nu laten zien dat hij Lewis Hamilton achter zich kan houden tot het einde van de rit. Dan zal hij nog de P in hebben. Maar ja, goed, hij kwam ook met een gridstraf vanaf 8. Dus ja, hij ook niet echt te schamen. Ja, hij wil gewoon meer. En kan ik alleen maar waarderen hoor. Vind ik alleen maar leuk. En ik hou ervan. Van 55.
1: seconden de achterstand van Lewis Hamilton op Isaac Hadjar. Lewis op de medium, Hadjar op de soft. De hele top 4 op de soft. Twee seconden.
0: Sorry, koffiepauze.
1: Gaatje wordt langzaam. Kleiner nu 0,9. Zo zie je dus dat Hamilton toch wat langzamer dichterbij komt aan Isaac Hadjar.
0: Het zonnetje begint te zakken. Hulkenberg zijn unsafe release wordt na de wedstrijd bekeken. Dat wordt dan een teamstraf. De blauwe vlaggen zullen toch helder moeten zijn voor Checo Perez. En dat zijn ze ook. Hoe lang wachten ze bij Cadillac nog toch om een van die twee mannen te vervangen? Niet dit jaar hoor, begrijp me niet verkeerd. Ze kunnen gewoon bij het team blijven, maar ik zou gewoon... ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt als je daar iemand blanco even inzet. Want ik denk dat zowel Bottas als Perez toch twee coureurs zijn die zeggen... ja, maar dit is hoe we het doen. Zo gaat dat. Zo doen we dat. Ja, maar nee, doe ik al jaren zo.
1: Maar ik wil graag dat je wat anders doet. Nee.
0: Ja. En deze auto's vragen soms wel wat anders. Het moet ook helder zijn. Antonelli op 10 seconden. Langzaam maar zeker... mag zo'n papiertje naar boven waarop je bepaalde dingen kunt zien.
1: Ze rijden al de top 3 rijdt 40-6. Dus dat blijft een beetje gelijk.
0: Ja, ze zijn echt los. Even kijken. Ja, nu zijn er. Oscar Piastri rijdt nu met een veel legere auto op die harde band. Ook een 40-3. Dus dat is best een goede rondetijd van Piastri. Norris rijdt 40-6. Ja, Lawson gaat dan met zijn Racing Bull op die harde band. Slechte keus, maar misschien had hij niet anders. Die gaat er wel aan, denk ik.
1: Maar Piastri rijdt dus wel een seconde sneller dan Leclerc die voor hem rijdt. 5,5 seconden overigens.
0: En rijdt Leclerc in vrije lucht? Jazeker. Ja. Maar ja, de McLaren, dat kan zijn, hè? Dat ze die auto zo ingesteld hebben in vrije trainingen... van ja, maar we denken toch dat dat de band is en bla, bla, bla. En dan denk je van oké, doen we een beetje dit, doen we een beetje dat. En dan doet hij het er gewoon goed op. En ik vind tot op heden dat Piastri een redelijk foutloze wedstrijd rijdt. En dan is het wel zo pijnlijk dat de regerend wereldkampioen... wederom met zonder podiums en dergelijke weggaan.
1: Het is wel grappig als Verstappen deze weet te winnen. En dan heeft hij twee keer Kuala Lumpur achter elkaar gewonnen.
0: Back-to-back, dat was ook het verhaal. De back-to-back, ja.
1: Geweldig. Er zit wel 9 jaar tussen, maar oké.
0: Ja. Ja, maar feitelijk heeft hij dan de Grand Prix van Maleisië gewonnen. En nu wint hij de Grand Prix van Bahrein. Dus.
1: Ja.
0: Maar hij heeft twee keer op deze baan achter elkaar gewonnen. Met een gat van 9 jaar ertussen. Piastri is de laatste overwinning. Ik haal het hem even bij. 22 Grand Prix geleden in Nederland. Lando Norris had dit jaar natuurlijk wel een moment dat het even lekker ging. Dus ja. Voor Verstappen is dit ook wel fijner. En dit wordt op de fabriek dan ook wel, mocht het binnengehaald worden, goed gevierd. Red Bull Powertrains.
1: Norris Lawson voorbij. Dus Norris sluit aan bij zijn teamgenoot.
0: Zei ik net al, Lawson gaat er wel aan. En ik ben bang dat Hadjar dit ook niet vol kan houden. Alhoewel, let op, hè, dit is het deel. Dan mag Lewis lekker dichterbij komen in bocht 7 en 8 bij Clia. Dan komen we hier op het volgasgedeelte. En daar won de Red Bull steeds ten opzichte van Hamilton. En doet hij dat dan nu ook? Ja, best sector 3, 40, 8, 40, 6. Ja, nou, hij kan in ieder geval ver genoeg wegblijven. Het is lastig genoeg voor Lewis Hamilton om daar nog te proberen in te halen. Maar hij zal het zeker gaan proberen, hoor. Maar in alle eerlijkheid, de kreet we're back in the game... vond ik wat voorbarig van de heren van Ferrari. Maar van waar ze vandaan kwamen, gun ik het in dat opzicht dan voor deze keer dan nog wel.
1: Als je met ons meekijkt, moet je ook af en toe eens even links in de balk kijken. Want daar zie je Alonso die lintblad in het oog heeft. En als Alonso dat zou kunnen fixen, rijdt hij op puntenkoers. Ja.
0: Nou, heeft hij al punten, dus dat scheelt.
1: Maar dat zou voor hem toch geweldig zijn.
0: Nee, geweldig. Even kijken, Alonso laat de punten... In Nederland. 3 wedstrijden geleden pakte hij ook een punt. Dus is niet eens zo heel ver weg.
1: Komt hij aan. Alonso. De binnenkant bij Lindblad. Houdt het, ja. Alonso naar P10. Oh nee. En weer, joe.
0: Ja, wel hoor. Hij kan het wel. Lindblad ook een goede coureur geworden. Wat dat reden zijn.
1: Als we het over Alonso hebben, moeten we het natuurlijk ook even hebben over Lance Stroll. Gaat hij de finish halen?
0: Dat is ook wel lang geleden, toch?
1: Ja. Stroll rijdt nu op dit moment op een 14e positie. Rijden auto's om hem heen.
0: Ja, het voordeel is ook. Maar ja, maar zit hij al op een rondje achterstand? Nee, dat ook nog niet.
1: Nee,
0: dus dat is voordeel.
1: Zonder gelijk te worden.
0: De eerste keer full race, ja. Zou het zijn. Verstappen trouwens, die had voor deze wedstrijd maar 11 ronden aan de leiding gelegen. Het hele seizoen. Vergis dat ook even niet. Dus die ook blij zijn. Laatste overwinning met iets wat Ford in zijn naam had. Was Giancarlo Fisichella. 2003, de Braziliaanse Grand Prix. Dat was de laatste overwinning van het team van de Jordan Grand Prix.
1: We mogen niet jinxen.
0: Nee.
1: Het is nog niet zover.
0: Nee, want we hebben het... Kijk, nu, dit zijn die wedstrijden dat je denkt van... Ja, jongens, we hebben het dan wel gezien. Kom maar met die vlag. Allemaal leuk en allemaal aardig. Trouwens, Sauber is alweer druk aan het werk. Die zijn een nieuwe Formule 1 campus aan het bouwen. Dicht bij hun hoofdkwartier in Hinwil in Zwitserland.
1: Hier zien we trouwens nog even de herhaling van Alonso.
0: En het terugkruisen.
1: Ja, let op. De binnenkant.
0: De panden van Alonso zijn ouder dan die van Lindblad. Ja, maar dit doet hij zo goed. Goeie actie pakken, een beetje electro power erbij.

0: gekkenhuis. Moet niet gekker worden.
1: Maar dit zullen we waarschijnlijk zometeen nog in de replay te zien krijgen.
0: Uitrijden is één, maar hij moet niet ook nog gaan inhalen.
1: Ja, ja, en gewoon in één wedstrijd gewoon.
0: Niet te geloven. Gekkenhuis. Waar zit er nog? Ja, Ocon en Stroll zitten nog dicht bij elkaar. Voor de rest zit Hamilton natuurlijk redelijk dicht op Isaac Hadjar. En Hadjar doet dit voorlopig wel slim. Als hij het vol gaat houden, weet ik niet. En dan gaat hij natuurlijk straks roepen... This guy is fast on the straights of zo. Ik voel hem al helemaal aan mijn water aankomen. Of this Red Bull is incredibly fast on the straights. Of I need more power. Maar dat kan hij ook nog wel eens roepen. Want dat was natuurlijk oldschool. Vroeger konden ze gewoon power bijrijden. Dat gaat allemaal niet meer. Maar goed, volgens een engineer is hij back in the game op plaats 5. En dan hadden we voor het weekend al een discussie bij... een van onze podcasts, Formule 1 aan tafel, van GPR Sport Radio. Van Ferrari zegt, ja, we gaan er naartoe, we gaan er het beste van maken. En ik denk, ja, vind ze jammer dat ze niet roepen, we doen mee voor een overwinning. En dan trainen ze een auto op de eerste startrij. En dan maken ze de tactische keus op het moment dat er twijfel is... om met allebei de auto's naar het kliks te gaan. Maar goed, het oordelen is makkelijk, hè. Want als zij straks naar buiten brengen... we vroegen het aan de coureurs en die riepen allebei... nee, ik wil 100% kliks, ja, dan ben ik ook uitgeluld. Dat is zo simpel zat. Ja, dan moet je toch een engineer hebben die zegt, ja, zou je dat wel doen?
1: Ja, dat gaan we lekker niet doen.
0: Ja. Nou ja, je mag het aan de kaak stellen. Je hoeft hem niet, ik denk dat het best lastig is als Lewis Hamilton zegt, ik wil sliks, dat je zegt, je mag het niet. Dat vind ik een lastige. Maar je kunt hem wel uitdagen.
1: Ja, maar... niet janken over de boordradio, hè?
0: Nee, ja, maar dat...
1: zeg je dan?
0: Nee, maar je kunt hem uitdagen. Van, dan kan je maar kijken vanuit de rest, wat wil je? Ja. Zullen we met twee auto's doen? Wil je met één auto? Wil jij die één auto zijn? En uiteindelijk, nogmaals, Lewis is bij zijn keus gebleven zelf. Dat vind ik alleen maar knap.
1: Ja, dat was goed. Goeie beslissing.
0: Ja? Nou, dat levert het dan nu 14 seconden voorsprong op Charles Leclerc. Dus dat maakt ook niet heel veel verschil uit. Hun grootste verschil is gebleven de safety car. Kijk, hier komt hij er steeds weer naartoe aan het einde van het rechte stuk. En Hadjar vangt hem heel slim op. Dit is zo frustrerend voor Lewis Hamilton. Oh, Hadjar laat daar een beetje de apex liggen. Oh, staat er stil? Is dat Albon? Albon has a problem.
1: Of hij ging heel langzaam aan de kant.
0: Nou, dat vind ik dan wel... Dus, nee, ja. Ze twijfelen. Nee, ja.
1: Hij zet hem neer.
0: Is hij overgestoken? Safety car.
1: Ja, of virtual.
0: Virtual safety car, ja, maar het zal wel. De punt waar ik hem zag in mijn ooghoek daar, ik denk dat is een gek punt. Ja.
1: Dat is een mazzeltje van Max.
0: Hij staat wel bij een mooi plekje. Albon, gearbox is kapot. Gearbox broken. Ja, dan hebben we pas twee uitvallers, hè? Checo Perez. En Alexander Albon. Dr. Albon. Gearbox.
1: Nee, Bottas en...
0: Ah, sorry, neem je kwalijk. Bottas, ja, je hebt gelijk. Ja, maar ik zet zo graag een kruis door de naam van Checo Perez. Ja, kijk, virtual. Hij doet het gewoon, hè?
1: 13 seconden of zo was het?
0: Ja.
1: On the virtual?
0: 16. Ja, hij zit goed. Ja, dit vind ik toch wel weer wat, hè. Er zijn toch teams die dat niet durven, hè. Gewoon naar een versere set van de mediums. Sainz gaat mee naar buiten. Houd de ruimte.
1: Komt die.
0: Ja, nee. Hij zit achter Antonelli. En ook Hamilton duikt weg. Achter Hadjar. Het is wel de preferabele band, hè. Max is gestopt in rondje 33. Zijn oude startnummer. En rondje 44. Het startnummer van Lewis Hamilton. Ja, want dan komt hij zelf ook nog een keer binnen.
1: Gaat naar de soft.
0: Ja.
1: Op verzoek van hem waarschijnlijk, want hij vond helemaal niks, die medium.
0: Nou, hij kon Hadjar niet voorbij. En Leclerc ook weer. Dat zou maar hoeveel pitstop heeft Leclerc wel niet gemaakt vandaag, joh. 3.
1: 4 of zo?
0: Dit is de vierde stop dan.
1: Ja. Patje.
0: Ja, maar er zijn er toch wel weer een paar die nog een stukje baanpositie inleveren.
1: Ja, Verstappen.
0: Ja, 5 seconden. Hij denkt dat hij dat goed kan maken in 10 rondjes. Oei. Wij weten natuurlijk niet hoe de staat van zijn banden was. Het zou ook weer kunnen zijn wat wij vaker...

0: kopen. Ah, virtual safety car, als we meer dan 15 seconden hebben, altijd naar binnen. Kan het ook zijn, hè, dat je nu denkt, ja, vandaag misschien niet. Dit wordt ineens nog spannender dan we misschien wel hadden gehoopt. Russell ziet daar Verstappen. Daar zit Sainz nog tussen. Dit is Antonelli. Ja, stof tot nadenken. En nu gaat Antonelli. Kijk. Misschien wel omdat hij het gedaan had. En dan komt hij weer terug, waar hij hoort. Mag ik toch hopen. Russell gaat ook mee. Ze gaan gewoon hun podiums veiligstellen. Maar die hebben allebei genoeg. Russell op Hadjar. Nou, Russell op Hadjar. Heeft Russell daar genoeg? Russell heeft 15 seconden op Hadjar. Had 15 seconden op Hadjar. Stap terug aan de leiding, oké. Ah, Hadjar komt ook binnen, bovenaan in beeld. Oké. Dus that's done. Gaat het allemaal goed? Ja. 27 seconden in pit. Klap ik terug. 27-7. Hier gaat je. Waar komt hij dan uit in opzicht van Lewis Hamilton?
1: Zou Lewis een undercut gedaan kunnen hebben? Ja, bewust. Bewust.
0: Maar dit zijn Piastri en Hamilton. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. Check it down. Blijf ervoor. Ja.
1: Oeh, maar net aan hoor. Ah, net aan.
0: Nee, het is snelheid. Want het is, nee, het is virtual safety car. Ze mogen niet dooraccelereren.
1: Nee, maar...
0: Dus hij, moet toch, hij mag niet dooraccelereren. Ik dacht ook even hoor, van hé... Je neiging is natuurlijk pitstraat uit. Ram, bam, bam. Klam door alle versnellingen heen. Oké, onder de virtual safety car gestopt en door. En dus die mensen riepen, ik zei toch dat het een 3-stopper zou worden. Ja, nou, voor Leclerc dan zelfs een 4, maar dat was vanwege de zeepert. Hamilton niet zijn 4, want die heeft natuurlijk die ene stop uitgespaard... na de originele en initiële start. 10 ronden zijn er zo nog te sprinten. Maar niet helemaal, want het gat tussen Verstappen en Antonelli is 14 seconden. Russell en Hadjar is 18 seconden, maar Piastri en Hamilton zitten op de start van Isaac Hadjar. Maar die zijn dan weer... Hadjar had natuurlijk nieuwe banden, hè? Of niet? Nee, ook niet. Had geen nieuwe set softs, als hij nu op soft rijdt. Langzaam begint het zonnetje te zakken. Dan krijg je die mooie koperen ploert eroverheen. Het geel op dat asfalt is allemaal een beetje van het stof en het zand wat er is. Want ze zijn vlakbij het circuit zijn ze weer een enorme plaat aan het verbouwen. Dus er komt nog wel wat zand links en rechts.
1: Safety car?
0: En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja, we hebben toch nog een ding zien liggen. Oh, dan sluit het hele zootje weer aan. Wegvoorsprong. Ze krijgen hem niet weg. Ja, de gearbox, ze krijgen hem niet weg. Want safety car komt altijd als er een voertuig de baan op moet. Altijd. Sinds Japan. Als ze hem weg hadden kunnen duwen, kunnen ze dat met een virtual safety car. Dus ze zullen wel moeten. Dus hebben we er nog weer eens eentje. Wat een gezelligheid. Dat is dan de tweede in de wedstrijd, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eerst in ronde 10.
0: Maar in principe... zeg ik geen probleem. Stoere praten.
1: Ja.
0: Nou, Lando Norris komt nog een keer.
1: Het hele veld staat weer in elkaar.
0: 10 seconden, het maakt van Lando Norris ook niet uit. Weet je, wat je hebt en... een setje banden wat je in je kwalificatie gebruikt hebt... kun je er nu gewoon tegenaan gooien. Setje soft en veel plezier was ermee. Lap 46. En zo werd de Grand Prix van Bahrein in Maleisië... een lange promo voor Bahrein in Maleisië. Want we zijn al 3 uur onderweg. 3 uur en 5 minuten geleden openden we de uitzending hier op GPR Sport Radio... Dat betekent wel dat we even op de bok hebben moeten schuiven. En dat Alexander Stevens zo dadelijk na ons in de studio plaats zal gaan nemen. En die zal even inleiden tot de verdere sportmiddag die vanavond leidt hier op GPR Sport Radio. Tot het live verslag van de voetbalwedstrijd Nederland-Servië. In Eindhoven. All the way. Er duurt natuurlijk nog veel meer sport, want ja, het EK wielrennen is bezig. Althans, het zal vanmiddag plaatsvinden. Gisteren Demi Vollering al hartstikke goed gedaan en zo is er nog veel meer te horen bij ons. We zullen de presentatoren en redactieleden daarvan op de hoogte houden. Als het ware net een ouderwetse sportmiddagradio, zoals je dat misschien van het verleden wel gewend bent. Maar ja, tegenwoordig kun je kiezen, dat is ook wel lekker. Right. Enige reden dat dit nu een safety car geworden is, is dat de kraan voor de vanger moest komen. Sorry, ik kwam er even niet uit. Stappen, raceleider. Dat biertje toch maar weer pakken. Ik durf het wel, hoor. Wordt gewoon overwinning nummer 72, hè? Als hij eruit sleept, zo dadelijk.
1: Ja, mooi, man.
0: Ja. Ferrari heeft ook een coureur die 72 overwinningen bij hun heeft. Dat was Michael Schumacher. Degene die er iets meer heeft, is Lewis Hamilton. 84 met Mercedes. 25 punten voor Verstappen erbij. Wat doet dat in een eventuele WK-stand? Dat Verstappen, as we speak, Leclerc voorbij gaat met 1 punt. Gaat hij naar de 5e plaats in het kampioenschap. En met Hadjar op 4. Ja, Red Bull komt. Ja, dan komen ze op 16 punten, Jack. Van de regerend kampioen McLaren.
1: Knap, hè?
0: Als ze nu 1 en 4 worden, komen ze op 16 punten van McLaren.
1: Dat
0: vind
1: is knap.
0: Vind ik wel heftig. Ja, en bijzonder. Antonelli gaat naar 320, Russell 251. Hamilton 209, Norris 190, Verstappen 188. Dus Verstappen zou ook nog voor de 3e plaats in het WK kunnen gaan. Maar dat is allemaal een beetje wishful thinking. Maar hier zie je de WK-stand zoals ik hem net voorschetste. Wat ze erbij krijgen. Antonelli Russell had jaar 4 gewonnen ten opzichte van de posities. Hamilton, Leclerc, Piastri en Norris allemaal in de zeepert door die softband. Allemaal rood. En alle anderen eronder. En die zijn ook wel een beetje. Het is wel lekker als je pole position start. En het is zoveel gedoe en getrut. Dat je hem dan ook weer op pole position kunt finishen. Zoals gezegd, zijn 72e Grand Prix overwinning. Op de baan in Sepang. De 2e op rij. Niet de Grand Prix van Bahrein overwinning. En het betekent dus ook geen champagne, hè, want het is Bahrein. Het is roze water. De originele bokaal is hier naartoe gevlogen. Ik moet toegeven, ik vind dat de Bahrein het in die zin dan goed gedaan hebben. Er zijn mensen die daar anders over denken, maar ja, je plek op die kalender is toch wel wat waard. Als je naam, als je race niet gereden wordt en je verdwijnt een jaar, dan zijn ze alweer vergeten. En dat je de sfeer vandaar hier naartoe wil brengen, maar, begrijp ik ook nog wel een beetje. Het is wel grappig, Sainz zit daar tussen als puffer.
1: Ja.
0: Gaan ze dan ook nog weer doen, lapcars mee?
1: Denk ik nu. Kijk maar, daar gaat hij.
0: Laat dit soort dingen in de laatste fase. Ja, het is allemaal in het voordeel van Verstappen. Maar laat dit soort dingen in de laatste fase nou anders gebeuren.
1: Zijn er 3 die dat mogen?
0: Ja, Sainz moet terug naar 18. Dus als hij hier op het rechte stuk langzaam was gaan rijden en hier aan het einde invoegde als 18e, was je klaar geweest. Ja, maar dan heeft hij een ronde achterstand. Krijg je dat gezeik weer. En nu kan hij die ronde achterstand weggaan. Ik vind hier is Formule 1 in de loop der jaren moeilijk.
1: Ja,
0: vroeger lieten ze er gewoon tussen zitten. In Amerika doen ze er bijna helemaal niks aan. En als ze het in Amerika doen, dan halen ze een hele batterij mensen eruit. Die laten zich terugzakken en je voegt maar lekker weer in.
1: Sainz, Bortoleto en Perez moeten er tussenuit.
0: Ja. Dan ben je dus de hele wedstrijd langzaamste van iedereen. En dan ga je dus nu aan het einde van de race, door waar je zit, de race vertragen. Vind ik bij mij onlogisch.
1: Ja, dan krijg je dus weer een herstart. Wat doet Antonelli en Russell die al de hele dag goed wegkomen?
0: Ja, maar die herstart zouden we sowieso krijgen. Het enige is dat Sainz er niet tussen zit. I agree.
1: Maar hoe later je die herstart krijgt, heeft Verstappen weer minder tijd om het weer goed te maken. Ay caramba.

0: Verstappen dus als enige nog op dezelfde positie.
1: Ja, echt niet. Ja, en Perez.
0: Ah ja.
1: 20ste, ook dezelfde positie. Nou, die Verstappen heeft geen moer uitgevoerd in Brazilië. Die is als leider begonnen en die rijdt nog steeds aan de leiding. Is een verzuiger doen.
0: Appeltje,
1: eitje. Hij zit wel te pushen bij die safety car, hoor. Kijken wat hij nu weer gaat doen met die herstart. Hè. Kimi Antonelli ging zojuist vlak voor het aanrempunt van de voorlaatste knik. En dat is bocht 15. Ging die af? Of aan? Hoe je... ja. Gaat die aan of gaat die af? Twee uitvallers is... Alexander Albon en Valtteri Bottas.
0: Nou, je zei straks na die virtual van we krijgen nog een mooie sprint.
1: Ja.
0: Maar het wordt nu een nog mooiere sprint.
1: Ja, toch ben ik benieuwd. Ik denk dat Verstappen pace genoeg heeft... om ook hier Antonelli van zich af te houden. En ja, elke ronde dat ze achter die safety car aankrullen... wordt het moeilijker voor Antonelli... en een fractie makkelijker voor Verstappen. Zo simpel is het. De rode band was altijd... heeft hij gisteren al geroepen, hè, die rode band. Ik ben helemaal niet bang om op die rode band te starten. Terwijl iedereen toen nog had over de mega degradatie en dat soort dingen. En ik weet dat ik mezelf herhaal, maar hij heeft al gezegd... ja, als ze allemaal nou degraderen... oh, nou, nu besluit Perez dat hij kan. Dat is ook lekker handig, dat je dat niet allemaal tegelijk laat doen. Ja, dus
0: die is aan het stampen met het ding, hè?
1: Een volle ronde geduurd. Ja, dan kunnen ze nu wel de volgende ronde los... want ze gaan niet wachten tot Perez weer aangesloten is... Als je daarop gaat wachten, dan zijn we zo'n beetje bij de finish.
0: Ja, dan is de zon inmiddels onder.
1: Ja, Perez heeft zijn banden naar de Galamise gereden... omdat hij naar de kop van het veld moest rijden. Tja, jongens, niet te doen dit. Echt niet. Hou op met mij.
0: I'm done.
1: Ja. Maar goed, en nog even terug naar die banden. Ja, de riep Verstappen is van... ja, als ze allemaal slecht zijn, dan kun je ze gewoon allemaal gebruiken. En de basis zou zijn bij een droge wedstrijd die we niet gehad hebben. 18-18-20. En dat is op al die banden wel te doen. En nu hoeven ze met een gebruikt setje waar 3 rondjes op gereden zijn... hoeven ze nog een rondje of 6-7 te krullen. Dus nee hoor, het zit er wel aan te komen. En dan kun je alleen maar zeggen dat dit voor heel veel mensen op de fabriek... bij het team van Red Bull en bij Red Bull Powertrains... een bijzondere dag gaat worden. En ook voor Max, laatste winnaar op dit asfalt. Zijn vader op dit asfalt mooie dingen gedaan, een tijdje tweede gelegen. Die was ook in E1 Grand Prix hier gereden. Die was ook een keer helemaal verbrand in een weekendje. Toen tussen twee Grand Prix's, toen hij op een eiland lag, weet ik ook. Die wilde zeggen, zo, die zon is hier heftig. Zeg, ja, zo'n eiland is de wereld waar je wel een beetje moet insmeren, is het hier. Dan hebben we al safety car aan this lap. Ferrari uiteindelijk aan schadebeperking gedaan. Hadjar zal degene zijn die het hardst op moet letten. En Piastri misschien ook wel. Want Norris staat op een softband en Piastri staat op een medium. Oké. Mooi, de app zegt hard en VIA zegt medium.
2: We have two strikes so far. We don't need any more.
3: Yeah, but I'm fighting for Verstappen as well now.
1: Mooi, hè? Je hebt al twee track limits te pakken. Two strikes. Ja, maar I'm fighting for Verstappen as well now, hè?
0: Ik ben niet alleen aan het verdedigen.
1: Ja.
0: Ik wil winnen. Goeie tekst.
1: Gisteren wist hij niet waar hij hem had. Uitkomen, wat was dat? Uitkomen 6-7? Ja, uitkomen bocht 6, pakte niet hem mee. Nou, met dank aan Checo Perez, die nu pas in bocht 5 zit, hè. Dat is toch ook waanzinnig? Ding komt niet vooruit, joh. Nou, zij zijn in bocht 1 en hij is nu in bocht 8.
0: Het gebeurt er.
1: Ja, Russell gaat stuk. Antonelli naar het podium. Die auto's kunnen niet langzaam rijden. Die kunnen waanzinnig starten.
0: Oh, Norris.
1: En Norris, wat gebeurt er, joh? We hebben een safety car, hè? Er gaan gewoon twee auto's af. Eentje valt er stil. Lando Norris off track. Ja, wat doe je nu? Daar is geel. Oh, Lando. En Alonso 8e, Hulkenberg 9, Lindblad 10e. Slaat de hitte toe.
0: Of zonder benzine misschien wel. Want hij doet zijn handen voor zijn ogen.
1: Nou, dat zou wat zijn zonder benzine. Dat lijkt me niet. Nee, hij is gewoon kapot. Ja, de betrouwbaarheid van de Mercedes is toch niet helemaal tof te noemen. En Russell zwaar terecht teleurgesteld en dramatisch met SRH... zet zijn auto aan de kant en kan toegevoegd worden aan het rijtje Albon Bottas... Russell als uitvallers. Wie had dat gedacht? Je denkt toch echt, en dat is dan wel weer het enge. Je zit alweer rijtjes op te noemen. Nou, overwinning in de... Want wat kan er gebeuren achter de safety car.
0: Hazard weer op podiumkoers.
1: Ja. He was done, hè? Hij was er klaar mee.
0: Done.
1: Ja, nu, voor Hadjar, zou ik alleen maar... Ik zou een podium met Verstappen, Antonin en Hadjar geweldig vinden. Jawel, mooi, Jack, maar ze komen denk ik niet meer naar een race toe.
0: Het duurt wel lang, inderdaad.
1: Want dit verlengt weer de safety car periode. Ah, oké. Okay. Staat dus bereid, terugrollen, kan. Marshals moeten altijd opletten. Russell heeft een scootertje gevonden. Ja, die vinden ze wel. Nou, dat is al een media shuttle, was er ook al naartoe gereden. Die waren snel. We moeten deze even opletten, want jongens moeten altijd opletten. Wat gebeurt er met die Lando Norris, joh? Doet hij zelf? Hij doet gewoon zelf. Zonnetje in zijn gezicht. Wow! Gek!
0: Hij ziet gewoon niet dat ze stilstaan daar.
1: Niet normaal. Zo gebeuren op de snelweg ongelukken. Het is wel de laagstaande zon, hoor. Ik kan niet zien of hij een donker vizier heeft. Er zijn natuurlijk veel jongens vanochtend van start gegaan met een wat lichter vizier. Dat kan ook zijn, maar dit is echt gewoon evasive action. Moet echt uitwijkende actie ondernemen.
0: Russell zie je links in beeld net achter het hek verdwijnen.
1: Antonelli.
3: What happened?
2: We need to diagnose it, but it looks like a PU issue.
1: Power unit issue. En die hadden ze voor dit weekend, weet je nog? Ze hadden naar die A-Duo 2 willen gaan. Ze hadden hem een nieuwe motor willen geven. Nee, laten we het nog maar niet doen. Ja, nu hebben ze het nu. Nu is hij kapot. Dus heb je kans dat hij moet. En dan krijg je ook nog een grindstraf. Voor Singapore, waar het zo lekker makkelijk inhalen is.
0: Ja.
1: Verstappen zit er hetzelfde aan. Maar Verstappen weet, die heeft eigenlijk in Singapore niks te winnen. Want daar heeft hij nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: En Max is natuurlijk vorig weekend teruggegaan naar een motor uit zijn pool. Dus niet naar een nieuwe. Daardoor had hij een grindstraf voor verlopen. Hey, wat dacht je van een back-to-back... Twee Red Bulls op het podium.
0: Zo. Mooi.
1: Derde DNF van George Russell van het seizoen. Ook best veel. 75 punten is dat.
0: Safety car ending.
1: Nou, vier rondjes. Hadjar en Hamilton, dat wordt nog wel een dingetje. Lastig te zien hoe oud die banden allemaal zijn. Maar overal staat 7, 6, 6, 7. Ze zijn ongeveer even oud. Het zijn bij iedereen, behalve bij Lawson en bij Alonso, nieuwe banden. Alonso zit daar goed. En het belangrijkste is, waar gaat Verstappen op het gas? Heeft hij de rust en de kalmte om te wachten tot op start-finish? Of zegt hij net als Kimi eerder? Hè? Max is vaak ook goed in het... Zoals er nu gebeurt, Antonelli in het meeslingeren doen. En dan houdt hij zijn spiegels in de gaten. En op het moment dat Max richting de lijn gaat... en hij ziet dat Kimi nog een tegenbeweging maakt... dan sprint hij weg. Maar dat zal nog niet hier zijn, dat is te vroeg. Aan de andere kant, soms doet hij het op vroege punten. Dat je denkt, hé, nu al? En soms doet hij het op late punten. Hij kan het veld natuurlijk nu een beetje laten jojoen. Hij laat Kimi hier in de schoot vallen. Het zou wel zijn dat die Antonelli met zijn topspeed ook nog wat kan. Kijk hier. Kimi gaat nu tegenslingeren. Dat moet hij niet doen. Als je het doet, moet je meeslingeren met Verstappen. Want dan kun je... Kijk, hij blijft nu recht rijden. Die is slingeren. Verstappen gaat. Daar gaat hij. Zie het? Precies op het moment dat Kimi eventjes niet... En begon met slingeren. Bam, dan slaat hij toe.
0: Hadjar is los bij Hamilton.
1: Ja, Hadjar heeft ook een goede herstart. Verstappen, Antonelli, Hadjar 51 van 55 ronden van een zeer lange... Golf Airbag Rang Grand Prix in Maleisië 2026 met... dat wordt weer een enorme close finish, gaat iedereen al zeggen. Ja, door een safety car. Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Piastri. En daar is Piastri. Let op, bent Lawson. Lawson laat hem staan. Let maar op. Lawson laat hem staan. Die ken ik. En dan heeft hij nu een betere exit. En dan moet Piastri half over het gras... Overtake is enabled en Lawson heeft hem laten staan en houdt zijn positie vast. Kimi Antonelli zit wel dicht achter Verstappen in zijn trap. En ook Lewis Hamilton is toegekropen richting de start van Isaac Hadjar. Daar is hij, Lewis Hamilton. De rode Ferrari met de herkenbare gele helm in de cockpit. En waar is Leclerc dan? Ja, die zit daar weer achter. Maar die heeft wel een gat, zeg. Boah. Gat van een seconde. Heb je gewoon een slechte herstart gehad. En dan vindt Piastri toch verrassend daar. Dat is een mediumband, terwijl ze hier zeggen harde band. Oké, nou, we zien het. Oh, Lewis, kijk uit.
0: Hamilton remt er zo naartoe,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja. Maar dat zegt hij ook, hè. Onze auto is goed in de bochten en de Red Bull is beter op de rechte stukken. Ik moet me in een lange wedstrijd niet laten verleiden door in die bochten dan alles maar steeds dicht te remmen, want dan verbrand ik mijn banden. Maar dit is geen lange wedstrijd. Dit is nog twee rondjes zo dadelijk. Lekker wel.
0: toch ben ik dan wel stiekem een beetje voor Isaac Hadja. Kom op.
1: Toch ben ik wel stiekem wel een beetje voor Lewis Hamilton. Kom op. Nou ja, ieder mag lekker kiezen wie hij kiest. Ik gun het Hadja ook, hoor. Dat was natuurlijk een prachtige derde kwalificatiepositie. Kreeg daarbij die vijf plaatsen gridstraf vanwege een zevende nieuwe motor die aan zat. En hij zal moeten opletten, want Hamilton geeft niet op. Verstappen brengt de snelste raceronde naar 38-4. Hè.
0: Verstappen, nee, Hadja, oh, hij moet hem laten gaan.
1: Hij moet hem laten varen. Hamilton met zijn overteken. Hadja schiet een beetje door. Hamilton naar het podium, Hadja nu vierde. Dan moet hij ook nog op Leclerc passen. Vechten, Isaac. En hoor de fans.
0: Racefans.
1: Dat komt door die hoofdtribune, hoe die gevelfd is. En dat bounced dan weer tegen het pitgebouw aan.
0: Lance Stroll, 12e.
1: Ja, Alonso, 8e. Hulkenberg, 9e. Norris, 10e. 41-4, als rijden we allemaal zo'n beetje dit. Langzaamste rondetijden van zijn van Alonso, maar die zijn ook nog 41-6. Driver of the day, knetter. Ja, Hamilton van ver naar achter. Hadja Verstappen weer, omdat hij voor het eerst sinds lange tijd weer eens wint. Ja, die staat natuurlijk op dit moment bovenaan. Alonso zou ik het ook wel gunnen. Met die auto achter worden. Wauw.
0: Ik zeg Hamilton.
1: En de rest moet dan nadenken. Want als Alonso nu achter kan worden, met deze auto en met deze motor, als ze het voor elkaar krijgen, daar gaan die jongens nog een keer echt meedoen. Hè? Want dan is nu op 1,2 seconden gereden door Verstappen. Dit is Verstappenland, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb dat eerder benoemd bij zijn allereerste overwinning. Maar je weet het, als het zo aan het einde van de wedstrijd zit, dan kan hij in de laatste ronde nog steeds de snelste raceronde neerzetten. Antonelli kan dat ook, dat heeft hij pas geleden ook al een keer bewezen. Maar deze pakken ze hem niet meer af. Norris, driving in Redcliffe. Ja, dat was natuurlijk wat er in bocht 1 gebeurde, maar daar komt hij denk ik wel mee weg. Mick Doohan, jawel. Old school Mick Doohan. 500cc held. Gaat de vlag zo dadelijk zwaaien. Maar dan moet hij er even 200 verdeeld hebben. Hadja probeerde weer terug aan te vallen. Zag je dat bij Lewis Hamilton?
0: Volgens mij ging Leclerc hem ook voorbij.
1: Ja, dat is Leclerc inderdaad. Je hebt gelijk. Probeerde hij wat. Dus Hadja is weer verder teruggezakt. Wegpodium voor Isaac Hadja. Zal hij echt de P overin hebben? Maar ja, zijn rondetijden zijn 40-5. Hij krijgt hem niet aan de gang, die softband. En zat hij in de wedstrijd toch ook al op een gegeven moment. Hoe kan het dat ik op een softband langzamer ben dan Hamilton op een medium toe?
0: Ja, ja, dan.
1: Hij komt er niet uit. Hij is de enige die in de 40ers zit. Ja, dat hoort wel bij de harde leercurve van de
0: rijheid. Het viel mij ook op dat hij op het rechte stuk na de safety car niet aan het slingeren was. Hij bleef een beetje rustig aan de kant rijden. Wellicht zijn banden niet genoeg opgewakt.
1: Ja, of in de hoop dat hij ze niet zou overveert. Dat kan natuurlijk ook nog een keer.
0: Lewis Hamilton van plus 70 seconden. Wat was het aan het begin van de race?
1: Ja,
0: 70 seconden.
1: Maar Jack.
0: Oh, dat podium.
1: Twee safety cars, hè. Dat zijn
0: cadeautjes.
1: Dat mag, hè. Simpel, je moet er zijn om toe te kunnen slaan. En dus hebben ze uiteindelijk wel gelijk gehad. Weer back in the game. Eerder wie eerder toekomt. En dan staat er een wereldkampioen op het podium. Een meervoudig wereldkampioen op het podium. Twee meervoudig wereldkampioenen op het podium. En een toekomstig wereldkampioen op het podium. Zo kunnen we het ook stellen. Met Verstappen, Antonelli en Lewis Hamilton. Dat lijken ze wel te gaan worden nu. Hadja heeft dan ook nog Piastri achter zich aan. Piastri had ook 39. Oh, Isaac. Het is 16e. Laatste ronde loopt van de Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië. 2026. En Max Verstappen heeft een uitermate dominant weekend achter zijn naam gezet, hoor. Goed in de vrije trainingen. Race pace riepen ze al van, wauw, ze hebben het goed voor elkaar. Een puiken kwalificatie. En vandaag eigenlijk, denk ik, als ik het zo even heel snel terugkijk, maar het is een periode van een uurtje of drie, geen fout gemaakt. Geen fout gemaakt. Nee. Daar draait het ook een beetje om. Antonelli ook niet, overigens. Hamilton en Ferrari en Leclerc wel. Maar dan zie je dus, ja, wat als if dan. Ja, had het niet gedaan, dan was het anders geweest. Ze hebben dus wel op dit moment de pace om het derde team te zijn. En Antonelli riep net wel, ik ben met Max aan het vechten, maar ik moet hem later gaan. 29 jaar geworden afgelopen week, de Nederlander. En onderweg naar zijn 72ste Grand Prix overwinning. Dat is ook wel vrij bijzonder. En dat alles is de 249ste Grand Prix. Zijn 250ste Grand Prix is dus volgend weekend als we in Singapore aankomen. Maar in 2026 hebben we er al zo lang op moeten wachten. En hij ook, en zijn teamleden. En Ole Scheck, het is een andere rakkers die eromheen zitten. En Laurent Mekkies. En al die mensen op de fabriek die dachten, gaat het ons nog lukken dit jaar? Hij komt terug met een tweede plaats in Baku, die onverwacht was. Maar hier in Maleisië, op het circuit van Sepang, in de Bahrein Grand Prix, is het Max Verstappen die gewoon de wedstrijd wint. Jawel, maar gewoon, zo gewoon was het in 2026 niet. En dus is hij er uitermate blij mee. En dus probeert daar ook Lando Norris nog even wat goed te maken om Alonso een punt af te snoepen. Dat gaat niet lukken, want Alonso wordt gewoon achtste. Antonelli is inmiddels gewoon tweede. Hamilton derde, vierde. Leclerc vijfde. Hadjar. Piastri zesde. Lawson zevende. Alonso achtste in de Aston Martin. Negende Norris. En het laatste punt gaat naar Liedblad. En weer elfde. Nico Hulkenberg. Altijd elfde. Ja, vuistje uit de cockpit bij Verstappen. Deze is mooi hoor. Deze is echt een hele goeie. En ik denk dat we hem goed genoeg kennen dat hij deze ook wel aan het hele team toeschrijft. Hij weet dat hij de man is achter het stuur die het moet doen. Komt hij aan.
4: Yes, Max. What up, mate? Never a doubt. The other man today.
5: 72, mate. 72. Amazing job, guys. What a fantastic weekend. That's really deserved. Really, really good job, everyone. I've been really proud of this stuff.
1: 72, wat een aantal. Thanks everyone, very proud of everyone. Goed, een goede pitstops. Ja, en dan denk je, start it first, finish first. Nou,
0: er zijn nog wat tussen.
1: Er zijn genoeg pogingen gedaan vandaag om het leven van Verstappen nog wat zuurder te maken dan vele mensen hadden gedroomd, gedacht of verwacht. Laat dat ook duidelijk zijn. 177e overwinning voor een Ford motor.
6: P2, mate. The fastest car today, but well done to get that.
3: Yeah, thank you guys. It was difficult today. Congrats to Max. And yeah, sorry for George.
6: Yeah, it's a real kick in the guts for George and the team.
3: Let's keep pushing. We go again in Singapore.
6: Thanks, Kimmy.
1: Puur ongepaste opmerking, hè? You had the fastest car out there today. Dat is gewoon niet waar. En dan mag je dan zeggen om Kimmy een beetje goed te helpen. Dit is gewoon Kimmy, voor je WK's en dit prachtige punten. Punt.
0: Mooi resultaat, top.
1: Ah, jongen, Alonso achtste, man. Had hem driver of the day gemaakt. Wie ziet dat? Ik heb er niet, daar let ik niet zo op. Daar zit die jongens ook niet. Hij zit ook te kijken naar wie kan ik een duimpje geven. Het is wel een resultaat. En Stroll. Reed je uitgereden?
0: Ja.
1: Hamilton.
7: Ja, yeah, guys. Great job with the pit stops. And the strategy there really be well done during the race. Obviously there's more on the table for us today, but we'll learn for next time.
1: Kijk, dit is realiteitszin. There was more on the table for us today, ja. Waarmee hij heel netjes zegt, ja, in het begin hadden we het niet zo goed voor elkaar, maar zo. Maakt allemaal niet uit. Maar ja, you had the fastest car out there. Nou goed, de snelste race ronde is dan ook nog naar Verstappen gaan. Omdat ja, dus Kimi Antonelli, de snelste auto van de dag had. Dus allemaal logisch. Nee, ik begrijp het ook wel hoor. Ik ga er een beetje op aan, maar dat hoeft in die zin ook weer niet. Zo, dat is wel een dingetje. Even kijken hoor, de start van de wedstrijd. Wat was ik nou net? Race start. Oh, kan ik het weer niet terugvinden. Ik zie mijn tand af en toe. Nou ja, we zijn dus uiteindelijk 1 uur en 33 minuten na de originele start zijn we met het spul begonnen. Dat is wel een lekker dingetje weer. Het is voor de derde keer achter elkaar dat ze op Sepang weten te winnen. Hè? Want ook het jaar daarvoor had Daniel Ricciardo gewonnen. Maar de eerste uit 2026 in handen van Red Bull Racing met de Ford Powertrain. En de Red Bull Powertrain in samenwerking met Ford, zo moet ik het eigenlijk zeggen. In handen van deze Max Verstappen. Het is uiteindelijk een hele lange zit geworden, maar dat maakt ook niet uit. Als je hem wint aan het einde van de rit, vind je het allemaal niet zo belangrijk. Ja, deze kennen we weer, hè. En het rennetje, en het huppeltje. Of het even belangrijk was dat hij deze weer even kon halen. Zelden, nou ja, dit hele jaar nog niet gezien, maar tweede plaats, allemaal leuk. Maar daar komt hij niet voor. Het klinkt blasé, maar dat is niet zo. Hij houdt ze aan de praat, hij houdt ze aan de gang, hij houdt ze aan het werk.
0: Daar staat Jos.
1: Ja, Jos met Dino Rossato. Jos, die wel een knuffel krijgt van de monteurs, ja, daar ook nog wat ervaren. Dino Rosato, die werkte vroeger bij Ferrari. Die was een Canadees, vond ik een heel irritant ventje. Ja. Maar die heeft nu iets te maken met de beveiliging of zo, geloof ik, rondom Verstappen en consorten. Mooie felicitaties ook van Kimi. 11 ronden had hij aan de leiding gelegen voor vandaag. Piastri heeft een beetje uitgewoond gezicht, zie je dat? Bij Max kunnen we het nog niet zien. Lewis is alweer bezig met het publiek. Ook goed. David Coulthard gaat de podiuminterviews na afloop houden. Ja, het voordeel is natuurlijk ook met de safety cars dat het allemaal wel meevalt. En laten we eerlijk zijn, met 27 graden buitentemperatuur is het niet zo heftig geweest gedaan. Respect tussen Verstappen en Hamilton. Vader Antonelli in een Formule 1 t-shirt vind ik ook alweer grappig. En zoals ik gezegd heb, ja, hier loopt de toekomstige wereldkampioen. En die gaat met Verstappen 4 en Lewis Hamilton 7-voudig wereldkampioen naar het podium. Dus,
0: niets lijkt hoor.
1: Ja, het is niet voor het eerst, maar het is wel een mooi rijtje. En dit is wat Kimi Antonelli moet doen. En helemaal, we hebben het in het verleden met Max ook wel eens gehad. Weet je, ja, als hij dan niet kan winnen, laat dan maar iemand winnen die niet meedoet voor het kampioenschap. Ja, dan is het niet zo erg. Los van het feit dat je graag wil winnen. Kijk, die Verstappen een tijdje fit zijn, zeg. Ze komen hier graag, dat kan ik je vertellen. Allemaal. Want het is ook nog een keer een heel leuk land om als je vanuit Baku komt, om even daar gewoon, we hebben het ook gezien, hè, op een eilandje. Je gaat even naar Penang of van Langkawi. En want dan uiteindelijk ook wel tevreden met zijn team. Ze beginnen alweer te babbelen.
8: De guys van Flick almost started the kind of I know I expect. But
1: God, wat zal hij gedacht hebben in de eerste rondes?
0: En ik ga Lewis bedoel je?
1: Ja, Lewis Hamilton. Ja. Ik ga voor de laatste keer zeggen, ik vind het toch ijzersterk dat ze zeiden box. Dat die zeiden, nee, laat ze maar zitten. Die mannen komen nu wel naar mijn kant op. En dat, ja. Maar dat verwacht ik ook van de mannen Lewis Hamilton. En ik vind ook dat die binnen het Ferrari die status moeten hebben om dat te kunnen zeggen. Dat ze dan ook blind naar hem moeten luisteren.
8: In the first formation lap, you lost the boost or what? Yeah, I don't know, I triggered like the alarm, you know, where you just, no power? Yeah, and in the restart. I haven't seen.
1: Ik vraag nog even, hoe zat het nou met die first formation laps? Ja, je lost de booster, wat? Ja, Max zegt ook, ik had een of andere alarm, ik heb geen idee. Mooi, hè? AI maakt tegenwoordig een shot van buiten zo naar binnen in de cockpit. Dat hebben we normaal gesproken na de wedstrijd altijd. Maakt dat wel apart. En u en ik zijn getuige geweest van een prachtige overwinning van de Nederlander Max Verstappen. Zijn 72e Grand Prix overwinning. En dus staat er op de grote Louis Vuitton kist, waar die mooie beker uit Bahrein in staat. Er staat er MV. Handen omhoog, zoals we het van hem kennen. Niet zo van, ja, god, ik heb er weer één gewonnen. Nee, dit is echt eentje waar ze met z'n allen het hele jaar naar gesnakt hebben. En waar ze lang van gezegd hebben, gaat hij komen? Geen idee. Komt hij nog? Geen idee. Maar we blijven vechten. En daar draait het om. David Coulthard is de man die de post-race interviews gaat maken met Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en met Max Verstappen.
9: Our top two in this Grand Prix. Lewis will be joining us very shortly. But Max Verstappen, it's your 72nd victory. And I suspect your sweetest.
10: It's a really nice one, you know, after the year that we've had and the progression that we've made. So, yeah, I'm incredibly proud of everyone. And, yeah, it's just super nice to win here.
9: What a complicated race to unpack. We had to be one of the few who made the decision to start on the intermediates. You didn't get off the line well. Mercedes at that point were looking strong. Put us in the cockpit, take us on that journey back to winning this Grand Prix.
10: Yeah, it was very hectic with a lot of different things in the start. No power, so you have to wait for the power to kick in. But then, yeah, we made the right call with the intermediates, and after that, you know, step by step, we moved our way forward, and from there onwards, we could do our own race until the end again. Of course, with a safety car, but we kept it all under control.
9: Kimi, coming to you, you battled hard. There was many opportunities there, but in the end, Max just had a little bit more pace, but you must be satisfied with that second place.
11: Yeah, I mean, I think today was the maximum we could have done. Of course, massive congrats to Max and Red Bull for the incredible weekend. And on our side, a lot of work to do. Of course, you know, we've been struggling a bit more than usual, but still really, really happy to come away with P2.
9: Your first experience of this Malaysian track. Obviously, we're here celebrating the Bahrain Grand Prix. You enjoyed it?
11: Yeah, it was amazing, and the fans were incredible this weekend. So thank you so much, and hopefully we'll come back in the future to Malaysia.
9: Thank you, Kimi. Lewis, perfect example of never giving up. You were a minute behind at one point, and you fought through, and this must be a proud third place for you.
11: Yeah, well, thank you, guys. Big congratulations to Max. What a tough race that was. Obviously, we had the wrong call at the beginning, which was so difficult, and I could see everyone just pulling away, and I could see on the screen, it was a minute down, and I thought that was kind of race over for us, but I just kept my head down. The guys did a great job with the pit stops. Obviously, lots of tire changes, lots of chasing, and honestly, of all the years I've been here, this is the best race we've had here, but particularly because of this crowd, so big thank you, everyone.
9: Well, congratulations, Lewis, on that third place. Max, coming back to you, this is a historical moment for the Red Bull Racing team. A few years ago, the late Mr. Mateschitz and, of course, his partner, Mr. Uvita, decided to build their own powertrain. You've now delivered their first victory.
10: It's incredible. I think already we started, but also to win our first race and in our first year with our own power unit is pretty impressive.
9: Yeah, well, congratulations. On behalf of Formula One, a big thank you to Bahrain for hosting this Grand Prix in Malaysia. Our top three finishers.
1: Mooi, die Hamilton, die, nou, hoe vaak heeft hij dat al gezegd? Het mooiste moment, ja. Het mooiste.
0: Mooiste crowd.
1: Even een kleine correctie, er schijnt dus tegen Antonelli groepen zijn not the fastest car today, maar ik verstond, you had the fastest car today. Dat is wel een klein verschilletje, dus excuses voor de kleine brawl die we daar die kant op gegooid hebben. Ja, Jack, hij zit erop, Verstappen, Antonelli en Hamilton 1, 2 en 3. Ik denk, compleet terecht op het podium. Ja, jammer van Hadjar Marswa, zo is het. Hij had aan het einde van de race gewoon de pace niet meer. En voor de rest, ik denk dat de wedstrijdleiding ook niet veel te verwijten valt. Ze moeten iets anders verzinnen voor de...
0: Ja, dat wacht hij.
1: Voor die startopstelling te reshuffelen, weet je. Ja. Stuur ze dan gewoon naar de grid en dan kan iedereen gewoon in zijn plaats rijden. Dat snap ik, maar goed. Dat is allemaal wellicht voor de toekomst. Eén ding is zeker, we hebben er weer eentje bij. En dat betekent dat Verstappen weer een Grand Prix heeft gewonnen. En dat is loon naar werken. En ja, op het lijstje wat ik nog in mijn hoofd had zitten, zal het voor wat mij betreft ook niet de laatste zijn van dit jaar. Maar het is wel ongeveer het laatste wat wij met z'n tweetjes hier live gaan zitten roepen. Want ja, alles bij elkaar, het is het 3,5 uur een beetje. Joh, het gaat over Formule 1. Tijd zat voor een gek, hè, die haast heeft. En dat zijn wij. Dankjewel, Jack, voor deze van vandaag. Ik denk dat onze redacteur Cas nog even blijft hangen om ze dadelijk bij Alexander Stevens in het programma nog het een en ander te zeggen. Want ja, die zit inmiddels ook op de bok. Dus dank voor nu. Maar nog heel veel plezier verder vandaag bij alle livesporten die je de rest van de middag en tot ver in de avond te horen krijgt hier op GPR Sportradio.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Eén toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar. Die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar. Dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, de werkzaamheden bij Alfred Zwifter, band veroorzaken een kwartiertijdsverlies. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Ik heb

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Eén toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord de Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden, kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren.

0: In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe.

0: wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Collega's Bosje en Pravde meegezongen in het uitvak. En dan is het nu tijd voor het Wilhelmus.

0: Arnhem Wilhelmus is daarmee afgelopen. Werd meegezongen door, nou, ik denk inmiddels toch wel 34.000 mensen in het Philips Stadion. Er zijn nog een paar stoeltjes leeg, maar heel veel zijn dat er niet meer. Is er voor ons nog tijd, voordat er afgetrapt wordt, om de opstellingen te bepalen? Zal ik beginnen met die van Servië? Die spelen op papier 4-4-2. Zo hebben ze het doorgegeven aan de UEFA. Ik durf de voorspelling wel aan dat dat 5-3-2 of 5-4-1 gaat worden.
1: Als je heel stil bent, dan hoor je zo piep, ja, piep, ja, piep. Dat is de bus die achteruit, hè? Ja, die precies. Gaan ze vast parkeren.
0: Ja, zeker. Noah Lang gaat daar zeker dubbele dekking kijken. Eén ding weten we zeker, dat is Savic, Milinkovic, om compleet te zijn. Dat is de keeper van de Serven vandaag. Achterin aan de linkerkant Terzic, dan drie man in het midden. Pavlovic, Babic en Goudelje. Dat is niet die ene die bij NAC heeft gespeeld. Het is een veel jongere jongen. En die drie samen hebben een gemiddelde lengte van 1,95 meter. Dus dan weet je een beetje welke kant deze wedstrijd op kan gaan. Dan staat Nedeljkovic op het middenveld, rechts midden op papier. Maar dat is de rechtsback vandaag. Wel echt op het middenveld. Stankovic, Lukic en Samardžić. En dan, ik denk dus ook Tadic, aanvoerder van de Serven. Nummer 10 ook bij het nationale elftal. En Cvetković is dan de enige echte spits die hier op het veld staat.
1: Ja, het is een jonkie en er staan sowieso drie echte jonkies in bij de Serven. Met nog wat oudgedienden, waaronder dus Dusan Tadic erbij. De opstelling van het Nederlands elftal is net al door het stadion rondgeroepen. Dat hoorde je waarschijnlijk wel. Want bij het Nederlands elftal noemen ze dan zelfs alleen de voornaam. En dan mag het publiek de achternaam noemen. Nou, dat zullen we bij jullie achterwege laten. De doelman van Nederland is, zoals ze doen gebruikelijk, Bart Verbrugge. Linksback ook gebruikelijk van de Ven. En nu even opletten. Koopmeiners centraal achterin. Links centraal achterin. Een verrassende zet. Ja. En Virgil van Dijk in zijn 100ste interland. En niet heel vaak heeft hij op deze positie gespeeld. Rechts centraal. Dan rechtsback natuurlijk. Denzel Dumfries op het middenveld. Reinders, Veerman, Gravenberg. Dus toch weer voor die drie gekozen. Voorin, van links naar rechts. Noah Lang dus. Hij moet door die muur heen gaan beuken in de spits. Max Meerdink. Die bij afwezigheid van onder andere Brian Bobby, dus de eerste spits van Xavi is. En de rechtsbuiten, daar is eigenlijk geen discussie over. En dat is toch ook wel opvallend voor de man die in Saoedi-Arabië voetbalt. Het is Crescencio Somerville. We gaan er zo aan beginnen, want het is Donatas Roemstas die de fluit heeft gepakt. En Oranje tegen het volledig blauw. Blauwe sokken, blauwe broek en blauw shirt. Tegen Servië dus. Oranje speelt in de eerste helft van die fanatieke supporters af. Richting de andere kant. En de Serviërs komen er meteen uit en krijgen een 100. Dat zijn de Nederlanders die eruit kwamen.
0: Wij zijn die Oranje. Ja, en meteen een hele grote kans inderdaad voor Nederland. Die slecht valt voor de voeten van Reinders. Diep in het 16 meter gebied van de Serven al. Dit was denk ik achteraf ook buitenspel geweest als hij er wel iets mee had gekund. Dus misschien is dit wel het beste wat er kon gebeuren. Want Nederland krijgt een corner. Dit is de eerste van de wedstrijd uiteraard. We zijn pas 38 seconden onderweg. Die gaat Koopmeiners trappen. Uitdraaiende corners dus. Want ook Veerman, die de vorige wedstrijd de corners nam, staat gewoon op het veld. Deze valt bij de eerste paal en wordt doorgekopt. Het was Van der Ven die dat deed. Bal valt bij de tweede paal. Dan probeert Nederland daar nog wel met Reinders 3-4 man voorbij te spelen. Dat lukt niet. We proberen de Serven meteen een counter. Dat lukt ook niet. Misverstand tussen Somerville en Dumfries. Waardoor de Serven alsnog de bal hebben. Nou, dat duurt niet lang. Slordige eerste minuut in deze wedstrijd.
1: Nederland dus met de zwarte broek en de oranje sokken. En ze spelen van die Fanatics af. En dan spelen ze van de stad ook af, geloof ik.
0: De stad is overal wel. Maar zeker.
1: We zitten er middenin ook vlakbij het station natuurlijk. Nederland voor de duidelijkheid spelend in Eindhoven de laatste. En er was er niet één om over naar huis te schrijven. Laten we hopen dat Eindhoven, een stad die Nederland zelf al over het algemeen zeer goed licht, want er wordt nergens zoveel gescoord en zoveel punten gehaald als dat gemiddeld als Nederland hier in Eindhoven speelt. Laten we hopen dus dat dat vanavond anders loopt. Bijna 2 minuten gespeeld bij Nederland tegen Servië. De bal is over de zijlijn gegaan en de bal is ook in de as verspeeld door Servië. En dan is het Noah Lang die er vandoor lijkt te kunnen, maar hij is pas bij de middencirkel. Houdt dan ook de bal even tegen en speelt hem vervolgens naar zijn rechterkant. Daar is Gravenberg. Gravenberg met grote stappen geeft hij hem verder door naar Somerville. Kan hij met de voorzet komen? Ja, Max Meerdink bij de eerste paal, bij de tweede paal de kans voor Noah Lang. Die raakt hem niet lekker. Blijft die bal nog hangen. Gravenberg, iemand moet schieten. Max Meerdink schiet hem over.
0: Dit was een tweede grote kans voor Oranje. Dan zijn we pas 2 minuten onderweg. Dit keer blijft er geen corner over, maar gewoon een doeltrap voor de Serven. En die gaat dan genomen worden door Milinkovic-Savic. Maar deze bal valt eigenlijk precies omdat diezelfde keeper er onderdoor duikt voor de voeten van Noah Lang. Die verwacht niet dat die keeper van Servië er onderdoor duikt. En daardoor raakte die bal compleet verkeerd. En daarna is het een soort scrimmage waar Meerdink dan nog wel een schotkans uit krijgt. Die gaat over het doel heen. Serven nemen de doeltrap kort. Willen dan toch proberen voetballend onder de druk van Nederland uit te komen. Daarvan kun je alleen maar zeggen dat dat niet is gelukt. De bal gaat aan de voor Servië linkerkant over de zijlijn. En dan is het blijkbaar Somerville die bal als laatste heeft geraakt. Inworp zo rond de middenlijn. Nou, het gokje van dat Servië met 5 achterin speelt. Dat gokje dat had ik in het casino moeten doen. Want dat blijkt zeker waar te zijn. Zeker nu Nederland de inworp weer krijgt. Omdat Servië hun inworp verpest. Ja, dan zakt de nummer 2. Dat is Nedeljkovic. Hij heeft ver terug op eigen helft. Om daar Noah Lang 1-op-1 te dekken. En dan kan Nederland niet helemaal meteen hem bereiken. Moet de bal dus terug. En is hij bij de jubilaris. 100 interlands dus. Virgil van Dijk.
2: Virgil van Dijk speelt
0: ver terug op eigen helft. Om daar Noah Lang 1-op-1 te dekken. En dan kan Nederland niet helemaal meteen hem bereiken. Moet de bal dus terug. En is hij bij de jubilaris. 100 interlands dus. Virgil van Dijk.
2: Virgil van Dijk speelt hem rustig naar voren. Richting Veerman. Bekend stadion natuurlijk voor hem. Hij is hier pas net weg, Veerman. Hij heeft de bal even teruggespeeld. En dan geeft hij hem naar zijn rechterkant. Daar is de aanname bij Denzel Dumfries. Denzel Dumfries even naar de as. Naar Gakpo. Gakpo terug richting Veerman. Veerman naar zijn linkerkant. Daar is Koopmeiners. Koopmeiners speelt hem door naar Noah Lang. Noah Lang op de hoek van de 16 meter. Lage bal van hem. En dan Gravenberg. Dan neemt Van de Ven weer over. Van de Ven met de bal naar de linkerkant. 10 veldspelers van Nederland op de helft van Servië.
0: En Veerman moet daar dan een gaatje in zien te vinden. Eist ook in deze wedstrijd weer veel ballen op. En dan is hij aan de rechterkant bij Virgil van Dijk beland. Alles en iedereen, behalve de keeper van Nederland, Verbrugge nu op de helft van de tegenstander. Met Veerman die in de korte ruimte daar probeert om Somerville te bereiken. Nee, Dumfries was dat, die was doorgeschoven. Dat lukt niet, de uitploeg neemt over. Dan is daar veel snelheid aan de rechterkant voor Servië. Maar ja, snelheid heeft Nederland aan de linkerkant misschien nog wel meer. Met Van der Ven, die lost dat dus op. Lange bal, maar die komt dan niet echt lekker aan. En komt helemaal aan de andere kant van het veld uiteindelijk terecht bij de keeper, Milinkovic-Savic, die de bal heel even aan de voet heeft met zijn linkerbeen, want hij is links. Wil hij die bal dan naar de rechterkant van het veld trappen? Nou, dat lukt niet. Of ja, dat lukt wel, maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Over de zijlijn. Nederland mag dus gooien. Van der Ven doet dat snel en doet dat richting Koopmeiners, die dus inderdaad aan de linkerkant van het centrum staat bij het Nederlands elftal. Speelt de bal heel even terug, omdat Servië wat druk zet. En als het dan druk zet, dan heeft het ineens wel maar 4 verdedigers. En dan moet Nederland niet zo onhandig de bal verspelen. Van Dijk die wil daar Gravenberg in spelen. Dat lukt niet. Servië gooit snel. Kunnen ze dan ook meteen tot een kans komen? Ja, nee, toch niet. Goed geblokt door diezelfde Virgil van Dijk.
2: Even achteruit gespeeld naar het centrum van de verdediging. Waar de aanname is bij Babic. Verder door naar de linkerkant dus. En dan even weer helemaal terug. Babic, een meter of 10, 15 voor zijn 16 meter. Speelt hem terug naar de lange, kale doelman met een baard. Milinkovic-Savic. Is hij ongelooflijk lang. Dat kun je zelfs van zo hoog waar wij zitten in het stadion prima zien. Die lengte die heeft hij. En hij is niet eens de echte eerste doelman van de Serviërs. Daar zit nog een heel verhaal achter. Dat gaan we later wel vertellen. Want het is Nedeljkovic die er aan de rechterkant overheen komt. En die een diepe voorzet kan geven. Gelukkig goed verdedigd door Nederland. Maar daar waren ze er voor het eerst even uit. De ploeg van Servië. Met nu Tijani Reinders. Zoals gebruikelijk met nummer 14. Mooi. 10, 15 meter voor de middenlijn. Schuift hij hem naar rechts. Wordt onderuit geschoffeld. Dat wel. Maar het spel gaat verder. Dumfries haalt de snelheid er een beetje uit. Dat is jammer. Somerville schokt ook een beetje. Geeft hem naar Gravenberg. De muur is weer opgetrokken bij Servië achterin. Gravenberg in de voeten van Somerville. Somerville, 2 man in zijn rug. Eerst even de kaats met Gravenberg opzetten. Dan zijn we weer terug bij Dumfries. En dan op de middenlijn de aanname bij de aanvoerder. Zijn gele aanvoerdersband is van ver af te zien. Steekbal van achteruit van Veerman komt niet aan. Maar vervolgens goed werk van Somerville. Terug in balbezit. Somerville geeft hem door aan Meerdink. Nee, die bal wordt aangenomen. En de Serviërs kunnen eruit.
0: En dat doen ze nou heel slecht. Want Meerdink neemt meteen de bal weer over. Dat is halverwege de helft van de Serven. daar kan hij dan vooruit niet heel veel mee. Veerman verovert de bal dan nog een keer. Geeft hem aan Dumfries. Oh, dat is een goede bal op Meerdink. Maar die heeft volgens mij in het 16 meter gebied helemaal niet het idee hoe vrij hij staat. Want hij stond echt heel erg vrij. Maar kap terug, dat is zonde. Want als hij open draait, kan hij zo op het doel aflopen. Nederland heeft inmiddels de bal alweer terugveroverd. Balbezit ruimschoots meer voor de Nederlanders. Zeker in die eerste 7 minuten. Het is nog wel 0-0 tussen Nederland en Servië hier in Eindhoven. Van Veerman de bal komt ophalen. Wordt overgeslagen. Van Dijk speelt hem naar Meerdink. Meerdink kaatst terug naar Dumfries. Dumfries naar Van der Ven. Die nu samen met Van Dijk en ook Dumfries 3 centrale verdedigers vormen. Die vierde, die is heel even weg. Koopmeiners, zoals verwacht, is hij een extra middenvelder als Nederland in balbezit is. Nou is dat nu heel even niet zo. Want Nederland is in de opbouw echt regelmatig nog heel erg slordig. Gelukkig voor Nederland is Servië dat ook. Nu kan Reinders eruit. Reinders met 3 man mee. Reinders, die wil hem dan onder zijn eigen lichaam doorsteken naar de linkerkant. Dat was net even wat te veel van het goede. Nederland wel weer in balbezit, want de afvallende bal is voor Van Dijk.
2: Van Dijk, na bijna 8 minuten spelen, gaat hij naar zijn linkerkant. Daar is de aanname bij Van der Ven. Lage bal door het center. Mooi gedaan. Dat was een hakje van Reinders. Meer denkt net niet. Nu wel Summerville. Geeft hem naar de linkerkant. Noah Lang. Noah Lang voorzet naar de tweede paal. Aanname bij Meerdink. Nee, je moet hem laten schieten. En dan kan er opgeruimd worden achterin. Alhoewel, die blauwe die weten maar lastig een spits te vinden. Jazeker, want daar is Oranje weer. Met aan de linkerkant nu Noah Lang. Gaat weer richting de 16 en zo dendert de trein door. Geeft hij een voorzet, wordt van richting veranderd. Aangeraakt door Costa Nedeljkovic. En dus weer een corner. En dus ook weer een kans, hè, om Van Dijk te zoeken. Die staat al op 14 doelpunten. En geen enkele andere, ja, 1 andere verdediger scoorde ooit zoveel in het Nederlands elftal. Dat was Ronald Koeman. Die heeft er ook 14 gemaakt. Maar daar kan hij dus voorbij. Dat is dus een van de zaken waar we vanavond in het bijzonder op gaan letten. Het is nu 0-0. Veerman heeft hem neergelegd aan de linkerkant van het veld. En die zal hem ongetwijfeld... Nee, het is Koopmeiners trouwens die hem neerlegt. Dus het wordt een afdraaiende bal. En natuurlijk staat Van Dijk in de buurt van de penaltystip.
0: Ja, en als hij hem maakt is dat inderdaad zijn 15e. Er is meer lengte dan alleen Van Dijk. Maar eerlijk is eerlijk, de Serven winnen het wel op lengte. Komt hij dan ook voor of kiezen ze voor een korte variant? Het is dat tweede met Summerville op het 16 meter gebied. Dan is Veerman daar ook, die gaat eens schieten. Ja, die staat bekend om zijn geplaatste schoten. Niet eens om zijn hele harde schoten. Dat probeert hij nu ook. Bal wordt geblokt, weer in de voeten van Veerman. Die hem net voor de voeten van Tadić weg weet te plukken. Dan kan Nederland weer gaan aanvallen over de rechterkant. Gravenberg is nu even naar die corner, de achterste man van Nederland. Want Van Dijk besloot om nog heel even voorin te blijven hangen. En nu is hij terug en kan Gravenberg dan met de bal aan de voet naar voren. Maar Servië trekt zich terug in die 5-3-2 formatie. En dat loont wel, want ze veroveren regelmatig de bal. Nu ook weer. Maar ze zijn hem eigenlijk de hele tijd binnen 2-3 seconden ook weer kwijt. Dat geldt ook nu bij een lange bal die in de voeten komt bij Virgil van Dijk. Dat gaat heel even terug naar Verbrugge. Verbrugge naar de linkerkant, naar Van der Ven. En na een 1-2'tje met Veerman is het opnieuw Verbrugge die de bal heeft.
2: Ja, Koopmeiners kreeg daar Stefan Goudelje eventjes op bezoek. De jonge speler van Rode Ster Belgrado, centrale verdediger, bonkig. En hij maakt echt een lompe slijding op Koopmeiners. Die bleef ook even geblesseerd liggen. Staat inmiddels wel weer. Maar de jonge speler die opgeroepen werd vanuit Jong Servië om nog even mee te doen, zocht hier heel duidelijk even Koopmeiners op. En zo zagen we het in die uitwedstrijd ook. De Serviërs houden zich niet in. 11e minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand aan de rechterkant. Een meter of 10, 15 over de middenlijn. De aanname bij Summerville geeft hem terug naar Van Dijk. Van Dijk in de voeten van Dumfries. Dumfries meteen een stilstaande man voor zijn neus. Dumfries loopt dan terug, echt de verkeerde kant op met snelheid. Terug naar de man in het groen en dat is vandaag Bart Verbrugge. Geeft hem naar zijn linkerkant, aanname bij Van der Ven. Van der Ven door naar Koopmeiners, goede bal eroverheen. Nee, het idee was goed, maar de uitvoering niet. Er komt wel een duimpje van Noah Lang, dat was de bedoeling voor Koopmeiners. Maar die excuseert zich dus en de bal is inmiddels in de voeten van de doelman van Servië.
0: Het gebeurt natuurlijk niet vaak in interlandperiodes dat je 2 keer tegen dezelfde tegenstander speelt. Zeker de afgelopen jaren werden er vaak maar 2 interlands gespeeld in 1 interlandperiode. Nu voor het eerst is zo'n blok wat langer. En dan tref je dus ook voor de 2e keer dezelfde tegenstander. In die vorige wedstrijd, die Nederland dus in Servië met 2-1 wist te winnen, was Meerdink 2 keer trefzeker. En Jovic voor de Serven, nou die is er niet bij. Meerdink wel, misschien kan hij nu in stelling worden gebracht als Summerville aan de rechterkant doorgaat. Maar die houdt wat in. Veerman vindt hij dan op de 16 meter lijn. Dan is daar de keeper. En

0: minuut van de wedstrijd is het nog wachten op de eerste echte uitgespeelde kans voor het Nederlands elftal. Dat wel duidelijk het initiatief heeft. Maar daar hadden we ook wel een beetje op gerekend natuurlijk. Achterin is het bij de Serviërs Pavlovic die het opbouwen moet doen. De speler van Milaan speelde nog met Reinders samen. Twee seizoenen als ik me niet vergis zelfs. Dus die kennen elkaar echt wel. En nu het fluitje omdat er een overtreding is gemaakt op een teamgenoot van Dusan Tadic. En wat doet Dusan Tadic dan? Dat weten we wel. Gaat hij even bij de scheidsrechter vertellen dat het echt een overtreding was?
1: Ja, het was echt een overtreding.
0: Ja. Zeker. Zou hij dan om een gele kaart vragen? Misschien ook wel. In ieder geval komt die gele kaart er niet. En is het Pavlovic die daar nog steeds op de grond ligt. Hij gaat de vrije trap nu nemen. En dat gaat hij denk ik achteruit doen. Want voorin echt weinig beweging. Het is nou niet zo dat ze echt heel veel uitstralen, de Serviërs.
1: Voor iemand die een laatste strohalm moet grijpen, is dit nou nog niet de vechterslust die ik...
0: Nog niet, maar nee. Ze zullen het van spaarzame kansen moeten hebben. Hardwerkende kleine spits, Zvetkovic. Eentje die we nog niet zo heel goed kennen. Jonge spits die de bal krijgt en hem dan maar even terugspeelt. Nu is dit goed van Noah Lang. En daar komt een hoog been, dit scheids. Daar moet je wel voor fluiten. Dat is een lompe actie. En ook een gele kaart lijkt me toch. Ja, die wordt inderdaad uitgedeeld aan de jonge Stefan Goudelje.
1: En dat is een van die drie centrale verdedigers. Nou ja, ze kunnen de kaarten voor Nederland in ieder geval maar niet snel genoeg krijgen. Want dan weet je ook wie je moet opzoeken als je bijvoorbeeld Meerdink bent. Hij is ook degene van de drie die het verste doordekt het middenveld in als Servië wel druk probeert te zetten.
0: Ja, hij maakte dus net ook die lompe overtreding.
1: Zeker.
0: Op Koopmeiners.
1: Ja. Het gaat nog allemaal niet...
0: Het is overigens geen,
1: het is
0: familie.
1: Geen ballet.
0: Het is geen familie, Stefan Goudelje.
1: Nee. Het is gewoon een jongere jongen met dezelfde achternaam die we wel kennen van onder andere NAC. Die is er wel bij, zit op de bank. Wie weet dat hij nog minuten kan gaan maken. Ook hij dus, Goudelje. Nu Nederland in balbezit. Na die overtreding op Lang. Balbezit op eigen helft. Halverwege de eigen helft. Het gaat zelfs nog wat verder terug. Helemaal naar Verbrugge. Dan is Koopmeiners, dat is de linker centrale verdediger vandaag, nu de voorste man bij het Nederlands elftal. Die sprintte daar Meerdink voorbij. Hij kreeg de bal niet, maar het geeft wel de intenties weer die Nederland heeft. Nu een wippertje van Reinders. Mooi wippertje met buitenkant voet op Lang. Die daar inderdaad dubbele dekking heeft. En dat is net één te veel. Bal gaat wel over de zijlijn via de voeten van Nedeljkovic. En Nederland kan gooien. En dat is nog een wapen. Want dat kan Koopmeiners dus heel ver als dat nodig is. Daar staat Meerdink daar. En die is toch geen 1,95 tussen twee hele boomlange centrale verdedigers in. En dus kiest Nederland ervoor om die inworp terug te doen. Dat gaat via Van der Ven. Dat is helemaal terug naar onze eigen keeper.
0: Ja, Verbrugge met de bal naar rechts. Daar is de aanname bij Dumfries. Die had op zich wel wat ruimte voor zich. Maar hij speelt onder Xavi echt een stuk verder naar binnen. En dan is het aan de buitenkant wat lastiger om er overheen te komen. Hier durfde hij het ook weer niet aan. Kwartier gespeeld in Eindhoven. 0-0 de stand. En Somerville wordt naar de achterlijn gestuurd. Gaat onderuit. Krijgt niet de vrije trap mee. Het is Gravenberg.
1: Krijgt zelfs geen corner.
0: Krijgt geen corner, geen vrije trap. Nou, oké, daar vindt hij wat van. Vind ik ook wel wat van. Maar je schiet er niks mee op, want er komt gewoon een doeltrap voor Milenkovic-Savic. Zijn broer die is geblesseerd naar huis. Want die kennen we misschien ook nog wel. Speelt tegenwoordig bij... in Saudi-Arabië is een teamgenoot van Somerville bij Al Hilal. Die is dus weg. En deze keeper is tegenwoordig de keeper van Napoli. Dus die kent Noah Lang dan weer goed. En zo zijn er wel wat dwarsverbanden tussen deze twee ploegen naast Kostic en Tadic die we misschien wel het beste kennen hier in Nederland. Aan de rechterkant bij de Serviërs. Op de middenlijn de aanname bij Samardžić. Geeft hem even terug in de voeten van die Goudelje. Ja, die komt wat onzeker over, moet ik eerlijk zeggen, die jongeling. Daar kun je wel wat druk op zetten. Op de nummer 19, nu heeft hij al geel gekregen. Ik geloof dat dat een kwetsbare pion is aan de zijde van Servië.
1: Nu Nederland bij een uittrap van die keeper er weer goed tussen met Van der Ven. Maar vervolgens laat Lang de bal van zijn voet springen. Nemen de Serven dus weer over. Dit keer wat langer dan 2 seconden. Maar niet heel veel langer dan 5 seconden. Al levert Dumfries de bal na een verkeerde aanname ook meteen weer in. Misschien hier het eerste gevaar van de uitploeg. Van over de linkerkant. Tadic veel betrokken als Servië in balbezit is. Wipt de bal nu voor. Staat niet heel veel snelheid aan. En Van Dijk kan makkelijk wegwerken. Doet dat wel over de zijlijn. Wil Servië snel gaan gooien. Maar dat mag niet. Want er ligt een tweede bal in het veld. Als die dan vervolgens uit het veld is gehaald door de nummer 22, Lukic. Dan kan er inderdaad ver gegooid gaan worden. Voorin hebben de Serven een stuk minder lengte dan Nederland. Achterin is de lengte wel aanwezig. Dus kan Nederland deze verre inborg relatief makkelijk wegwerken. Wordt wel opgevangen door de Serven, in het blauw dus. Alles en iedereen nu op de helft van Nederland. Ze zoeken, ze prikken, maar komen nog niet echt door de Nederlandse defensie heen. Daar waar het Nederland wel een stuk vaker lukt dan de afgelopen wedstrijd tegen Griekenland. Nu dus Servië in balbezit aan de rechterkant.

0: linkerkant. Nedeljkovic krijgt de bal mee. Kan hem voorzetten ook, maar wordt geblokt. Koopmeijers was goed meegelopen. Lange bal, maar die gaat over alles en iedereen heen. Daar kan Noah Lang wel achteraan gaan lopen, maar dat zou echt een zinloos sprintje zijn. Babic was daar nog, centrale verdediger van Servië. En die pakt de bal op.
1: Ja, die speelt hem nu rustig terug naar zijn doelman, die met zijn rechterarm gestrekt staat om aan te geven dat de boel even naar de rechterkant moet. En dan speelt hij hem vervolgens door het centrum naar Lukic. Lukic en dan een lange bal van de keeper op het hoofd van Dumfries. En dan kan Nederland er misschien wel snel uit. Want daar komt Meerdink toch aangelopen met veel ruimte. Geeft hem naar Noah Lang op de hoek van de 16 meter. In de 16 aan de linkerkant. Lang, ze probeert het in de korte hoek en schiet hem in het zijnet. Is een rolletje dat een beetje lullig stuitert. Had meer in gezeten voor Noah Lang. Die in de basis start dus hier in Eindhoven. Een stadion dat hij goed kent. Een omgeving die hij goed kent. Hij heeft zoals gebruikelijk dat rechterpolsje ingetaped. Ik heb het idee dat het op een gegeven moment ook gewoon bijgeloof wordt.
0: Ja, of er zit een armbandje of zo, maar het is denk ik ook gewoon bijgeloof, ja.
1: Ja, en dan zie ik hier op het cameraatje de tv die wij hier voor ons neus hebben. Dat ze dan ook een zuur hoofd van Ruben van Bommel even in beeld brengen na een matige actie van Noah Lang. Nou, misschien mag hij straks nog zijn minuten maken. Hij dus niet in de basis en Noah Lang wel. Na 19 minuten bijna is het nog steeds 0-0 in Eindhoven.
0: Ja, Nederland wel de betere ploeg. Met meer mogelijkheden. Eén kans ook wel gezien. Nu het balbezit met Veerman. Tijdje niet gezien. Hij de bal nu terug naar Koopmeijers. Staat wel in de middencirkel, maar wel net op eigen helft. Geeft hem aan Van der Ven. Servië zet nu wat meer druk. Waardoor Nederland de bal wat sneller rond moet laten gaan. Dat was in de eerste helft tegen Griekenland natuurlijk het voornaamste euvel. Dat die bal gewoon niet snel genoeg rondging. Nu probeert Nederland dat wel wat sneller te doen. Het lukt nog niet altijd. Al gaat nu de 1-2 tussen Dumfries en Van Dijk wel goed. Verbrugge ingespeeld. Ja, die kan aardig voetballen. En lepelt hem richting Van der Ven. Van der Ven naar Lang. En dan gaat het tempo ineens omhoog. Meerdink, kan hij hem terugbrengen bij Lang? Ah, het antwoord is nee. En dan krijgt Nederland ook nog eens de vrije trap tegen. Omdat Meerdink bij de poging om die bal weer bij Lang te krijgen nog een centrale verdediger van Servië tegen de grond werkt. Dat mag niet van de scheidsrechter. Vrije trap dus voor Servië. Metertjov, 15 voor de eigen middenlijn. Dan komt zelfs de keeper heel even vragen of het niet een kaart was. Het lijkt me wel een beetje overdreven. Ja, het is een half slaande beweging, maar het is niet een slaande beweging.
1: Nee, het is Babic die erbij is gaan liggen. Man met knotje. Spelen tegenwoordig in Rusland bij Spartak Moskou. Meerdink had hem in zijn eerste wedstrijd toch behoorlijk in zijn broekzak, moet ik zeggen. Hij liep een paar keer goed bij hem weg en maakte dus ook 2 doelpunten. Babic, dat is niet iemand waar hij denk ik vannacht van wakker heeft gelegen. Ook al heeft hij nog zoveel lengte en een hele stoere knot. 21ste minuut, de bal is bij Van Dijk. Geeft hem naar de Dumfries aan de zijlijn. Dumfries op de middenlijn is het Somerville. Nederland mag er wel wat meer snelheid in brengen in het spel. Het wordt wat gezapig nu. Somerville met een actie, maar nog op zijn eigen helft. Is ook niet echt de plek waar je hem wil zien maken. Krijgt wel de vrije trap mee. Was een lichte overtreding. En Nederland neemt die vrije trap snel. Het is Veerman die hem goed snel aan Dumfries geeft. Dumfries op de achterlijn. Lage voorzet van hem. Wordt eruit gehaald. En dan lijkt er ineens kramp in te schieten bij Pavlovic. Of hij krijgt de bal gewoon heel vervelend op een plek. Op zijn knie, denk ik.
0: Op zijn koude knie. Oh, dat doet ze, ja.
1: Mag Nederland zo meteen gaan gooien. Maar dan moeten we even wachten tot Pavlovic weer volledig kan strekken. Ja hoor, het gaat weer 90 graden. En dus gaan we verder met het balbezit bij Nederland. Inmiddels aan de linkerkant.
0: Met Noah Lang. Die staat halverwege de helft van de serve. Heeft Koopmeijers als een soort halve verkapte linksbuiten bij zich. Dan gaat hij in 1-2 mee aan. Noah Lang krijgt de bal dus terug. Gooit hij hem voor? Nee. Hij kiest ervoor om het spel te verleggen naar de andere kant. Via Van Dijk gaat het naar Dumfries. Somerville dit keer aan de binnenkant. Die meldt zich daar, maar Dumfries houdt de bal lang aan de voet om vervolgens te kiezen voor de terugweg bij Gravenberg. Van Dijk is de achterste veldspeler van Nederland. Zelfs die staat een meter of 15 over de middenlijn. Koopmeijers, de man die eigenlijk naast Van Dijk staat dus op papier, is nu weer even linksbuiten. Krijgt de bal van Lang, kan hem voorgeven. En dan is het een corner opnieuw voor Nederland. Dat doet Koopmeijers toch goed. Het meeste gevaar, hoe gek dat ook klinkt, komt ervan als die centrale verdediger mee het middenveld ingaat. Daar een man meer creëert. Dan moet er iemand uitstappen bij de centrale verdedigers. En dan komt er ineens allemaal ruimte. Nederland heeft er nog geen doelpunt van weten te maken, maar dus wel een vierde corner.
1: Ja, de Dutch Fanatics beginnen te klappen. Het is ook wel nodig. Het is nog geen feest op deze zondagavond in Eindhoven. Deze corner zou daar misschien voor kunnen zorgen. Koopmeijers met zijn linker. Daar is Van Dijk en hij komt naast. Nee, niet eens. Hij blijft hangen in het veld en dan gaat die bal via Van der Ven weer naar Koopmeijers. Nu Noah Lang kan de diepe voorzet geven. Staan die lange mannen daar nog, maar gaat Somerville ernaast naartoe? Nee, dat was Dumfries. En dan het afstandsschot van Reinders dat niet best is.
0: Laten we het net niet houden, lijkt het nog wat.
1: Je hoort vaak zondagschot. Nou, het is vandaag zondag, maar dit was er geen.
0: Nee, dit was meer een soort dinsdagmiddag, je moet nog 4 dagen werken, schot. Want het ging... Het had ook een inworp bijna kunnen zijn.
1: Het is wel zo'n bal. Voor de duidelijkheid, als je zelf wel eens een keer op een zomeravond gevoetbald hebt, dus op een zaterdagochtend. Als die komt, je moet hem schieten.
0: Ja, je moet hem proberen.
1: In 1 keer uit de lucht. En bij ons, normale stervelingen, gaat hij altijd zo. Sterker nog, dan had hij waarschijnlijk de tweede ring in. Nou ja, en bij Reinders lukt het nu ook niet om hem te controleren.
0: Nee, maar bij hem lukt het dan af en toe nog wel. Dus gewoon nog een keer blijven proberen. Als nu Servië probeert aan te vallen, dat proberen ze te doen via de linkerkant. Daar is ook wel wat ruimte. Lukic tikt de bal tegen de benen van die andere nummer 22, Dumfries. De bal gaat over de zijlijn rond de middencirkel. Ja, dan probeert Servië in te gooien. Duwt Van Dijk zijn directe tegenstander omver. Dan mag het van de scheidsrechter allemaal door. En heeft Nederland het balbezit met Van der Ven aan de linkerkant. Koopmeiners nu wel heel even daar achterin. Zo heeft hij iedere positie op het veld al zo'n beetje bezet. Alleen vandaag al hoeft hij in de tweede helft alleen nog maar heel even wat handschoenen aan te trekken om echt iedere positie te bezetten. Nu een driehoekje met Verbrugge, Veerman en Koopmeiners. Is Van Dijk aan de rechterkant te vinden, maar kiest Koopmeiners voor een lange bal. Meerdink gaat het duel niet aan, maar juist daardoor wint hij het duel bijna, omdat die bal tussen twee serven invalt. Nou, sterker nog, hij verdient daar de bal. 1-2'tje met Summerville. Nee, die legt hem terug op Reinders. Schot van een meter of 17. Ja, schot geblokt, afvallende bal. Nog wel voor Oranje.
1: Ja, dan is het Dumfries die hem binnenhoudt. Gaat hij de combinatie aan met Gravenberg. Is de snelheid er helaas wel uit. En het geeft dus ook uit deze aanval. Gravenberg is inmiddels ook aan de zijlijn aanbeland. Geeft hij hem terug naar Veerman. Veerman achteruit naar Van Dijk. Van Dijk in de voeten van Summerville. Lastige bal voor hem. Hij wordt opgevreten door Lukic. Maar die heeft de bal dan wel. Het is Pavlovic die op hem doorloopt. En die mag er niet mee vandoor. Dus blijkbaar toch een overtreding gemaakt. Summerville nam daar enig risico. Maar komt ermee weg omdat de scheidsrechter fluit. Van de Ven inmiddels aan de linkerkant. Aan de zijlijn is het Noah Lang. Noah Lang, goede bal richting de achterlijn. Van de Ven met een lage voorzet. En die is te verdedigen helaas. Zit iemand van Servië tussen. En dan nu op het hoekje van de 16 meter Noah Lang. Noah Lang en dan het duel van Veerman. Wel goed gedaan. Want het is een vrije trap. Maar het is ook vooral een aanval eruit gehaald. En wel op een manier dat je er geen geel voor krijgt. Omdat je ook een klein beetje voor de bal gaat. Terwijl dit in essentie niet zo heel veel verschilt van een overtreding waarbij iemand gewoon vanaf de zijkant eventjes hop onderuit haalt of even snel zijn pootje ligt om de aanval eruit te halen. Slimme overtreding, professionele overtreding van Joey Veerman.
0: Nu Servië dus na die overtreding wel in balbezit op eigen helft. Nederland probeert druk te zetten, maar doet dat met 2, Meerdink en Reinders. En dan heeft Servië er achterin nog 1 over. En als je de keeper meetelt, zelfs 2. Dus voetballen ze daar tot nu toe aardig onderuit. Nu moet er dan toch een bal naar de volgende linie komen. Die gaat naar Tadic. In 1 keer door naar de rechterkant. Ja, dan is er ineens wel gevaar richting het doel van Nederland. Samardzic die naar binnen komt. Met links dan kan gaan voorzetten. Tadic vangt op. Schiet. Ja, of was het een paas? Het hing er een beetje tussenin. Afvallende bal is voor Servië. Samardzic weer. Kiest voor de rechterkant. Nedeljkovic geeft hem voor. Daar is niet veel lengte. Maar die bal valt bijna voor de voeten van Stankovic. En bijna is voor Nederland gelukkig niet helemaal. Servië nog wel in balbezit. Voert daar in de kleine ruimte van Nederland acties door. En een grote kans ook, zeg, voor Servië. Via Lukic met het schot van 1 meter of 15. En dat gaat maar net over en naast het doel van Verbrugge. Die opgelucht adem mag halen. Vervolgens de bal mag halen. En dan een doeltrap mag gaan nemen. Maar Nederland laat zich hier best wel, terwijl er gewoon 5-6 man in en rond het eigen 16 meter gebied staan, te kijk zetten door 2-3 serven. Het was overigens niet Lukic die schoot, maar Svetkovic inderdaad. Ja, wel echt een grote kans hoor voor Servië.
1: Ja, zeker weten. En het is de 4e interlandpas. En voor eerst ook tegen zo'n grote tegenstander. Speelt bij Anderlecht. Svetkovic echt wel een talent. En dat heeft hij niet op lengte gehaald en ook niet op het lichaam. Maar hij is ijverig. Een leuke speler om in de gaten te houden. Maar we hopen natuurlijk wel dat hij vanavond verder niet meer tot een goede actie komt. Hij wordt nu weer diep gestuurd. Het is Dumfries die hem naar voren kopt richting Gravenberg. Allemaal nog op eigen helft. Het is wel lomp. Ook hoe Van Dijk nu weer over die Svetkovic heen springt. Ja, die maakt hem gewoon een kopje kleiner. Svetkovic krabbelt dan op, maar die weet volgens mij echt niet welke dag het is. Maar gaat wel weer staan. Hij kijkt om zich heen, dus het zal allemaal wel oké zijn. Tegenwoordig gelukkig weinig risico's meer gelopen in deze sport. 27 minuten gespeeld bij die 0-0 stand. Diepe bal richting Dumfries, althans. Dumfries was niet de bedoeling, want hij kwam van achteruit bij Servië. Lompe actie is dat van Cvetkovic, die zijn man dan op zijn beurt ook maar even omver loopt. Dan kan Nederland wel verder met een lage bal van Veerman. Die prima is op Meerdink. Die wordt dan aan zijn shirt getrokken. En die ziet dat de scheidsrechter kijkt. Dan maakt hij zich meteen breed. En dan is bij Nederland Dumfries, denk ik,
0: ja,
1: erbij gaan zitten. En die uit luxe, hij heeft zijn schoen uit. Dus ik denk dat het meevalt. Ik denk dat hij alleen even zijn schoen aan wil doen. Die was, denk ik, uitgegaan. Nou ja, wat je gebruikelijk ziet, Mark, bij, en dat vind ik wonderlijk altijd, bij profvoetballers, is dat die schoenen uitgaan en dat ze ze dan meteen weer aanwippen. Dat ze dan niet die veters hoeven te strikken. Dat moeten jij en ik altijd wel doen.
0: Ja, Dumfries moet dat nu ook. Ja. Die heeft gewoon nog, ik vind Dumfries ook wel iemand gewoon voor ouderwetse schoenen met veters. Ze zijn al wel licht gifgroen. Daar kom je tegenwoordig ook niet onderuit. Dat ook verdedigers gewoon dat soort kleuren schoenen hebben. Maar hij heeft ze gewoon nog met veters.
1: Nou, maar er zijn, het voorbeeld dat ik je geef, is dat, dat is ook gewoon met veters. Dan zie ik gewoon geveterde schoenen. En die hoeven dan
0: en die schuif je gewoon zo aan.
1: Zo weer aan. Ja, die zijn dan blijkbaar zo op maat gemaakt. Of de spelers zijn daar zo comfortabel in. Voor mij duurde dat toch altijd wel wat langer vroeger. 29e minuut en 10 meter over de middenlijn heeft Nederland wel een interessante vrije trap gekregen met Veerman erachter. Want je kunt hem altijd ergens achterin bij de tweede paal gooien. Lijn wel hoog opgetrokken door de Serviërs. En die gaat richting Van Dijk. Die moet hem dan weer voorkoppen, maar gaat over Van Dijk heen. Ja, dan weet je dat het wel echt een te hoge bal was. Joey Veerman krijgt niet eens een duimpje van Van Dijk. Zelfs geen cynische. Dat was geen beste van Joey Veerman. En Van Dijk, de grote leider volgens Xavi. Op alle persconferenties, bij alle interviews heeft hij het even gezegd. Natuurlijk speelt Van Dijk. Want hij is een echte leider. En dat zeggen ook alle oud-bondscoaches. Las ik vandaag in de krant over hem. Eigenlijk heeft niemand erover getwijfeld die met hem gewerkt heeft dat hij de aanvoerder moest zijn. Misschien Danny Blind, onder wie hij debuteerde. Want toen was het eigenlijk maar incidenteel dat hij speelde. Dat ging zo goed dat hij al heel snel een vaste waarde werd.
0: Nou, hij nu ook in balbezit. Van Dijk geeft hem mee aan Summerville. Aan de rechterkant. Nou, dit is gewoon een overtreding. En dit zou ook weer in kaart moeten zijn. Dat is het ook. Een vrije trap op de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant voor Nederland. Waar Dumfries aan de dribbel ging. Werd tegengehouden. Ja, en dan is daar inderdaad de tweede gele kaart van de wedstrijd. En deze is voor Pavlovic. Ja, zeker. Die is de tweede dus van de drie in het centrum. Die een prent te verwerken krijgt. En misschien nog wel belangrijker voor Nederland. Een vrije trap op een nog gevaarlijkere positie. Er zijn twee man met een goede trap die allebei achter die bal gaan staan. Maar Koopmeiners stuurt Veerman nu al weg. Dus wordt het vanaf de rechterkant een indraaiende bal. Lengte is dus altijd in het voordeel wel zeker verdedigend van de Serven. Maar Nederland heeft daar ook Van de Ven. Nederland heeft daar Dumfries. Nederland heeft daar Van Dijk natuurlijk. Ja, dat zijn ook gewoon drie spelers die echt goed kunnen koppen. En dan heb je bij de eerste paal ook nog het gevaar van Meerdink. De muur staat, Summerville is een beetje aan het leunen in die muur. Dus de vrije trap geraakt wordt.
1: Ja, die keeper is 2,02 meter. Dus je moet hem echt niet richting de 5 meter draaien. Hij moet wel iets van de goal af. En anders kan hij plukken. En hij doet het ook laag. En hij gaat erin.
0: Van Dijk notabene.
1: Ja, raakt hij hem aan?
0: Ja,
1: ik weet niet of hij hem aanraakt.
0: Hij zegt zelf van wel.
1: Ja, dan zou het meteen een record zijn. Het is een lage bal van Veerman richting de 5 meter. En daar hadden ze niet op gerekend bij Servië. Dan is Van Dijk daar om hem binnen te tikken. En aan het juichen te zien heeft hij hem inderdaad geraakt. Maakt hij hier zijn 15e in zijn 100ste wedstrijd. Het is al een feestwedstrijd voor hem. De Serviërs beklagen zich bij de scheidsrechter. Die hebben nog iets gezien. De scheidsrechter zegt, wij kijken er heus nog wel naar. Zou het buitenspel zijn? Niet voor Van Dijk. Misschien dat er iemand anders hinderlijk buitenspel staat. Dat is volgens mij niet zo. Van Dijk raakt hem heel... Nee, hij raakt hem niet. Volgens mij raakt hij hem niet.
0: Ja, als hij hem raakt, dan skampt hij hem echt.
1: Nou,
0: ik ben heel benieuwd op wat de UEFA en wat Opta en wat al die bureaus die hierover gaan hiervan gaan zeggen. Anders is hij voor Koopmeiners sowieso wel mooi dat wij hier alle lengtes aan het benoemen zijn die de Serven hebben, die de keeper van de Serven heeft. En dat Nederland dat natuurlijk ook gewoon bestudeerd heeft. En denkt, nou dan doen we gewoon een lakenvrije trap om een goal te maken. Nu zegt Servië wel, ja, dit was buitenspel. Dat was het van Van Dijk zeker niet, maar er wordt nog naar gekeken op dit moment. En de Serven zijn er zo
1: hij
0: van
1: telt hem.
0: Verzekerd.
1: Hij telt
0: ja, de Serven waren er zo van verzekerd dat ze de bal al op de eigen 5 meter hadden klaargelegd om een vrije trap te nemen. Maar de scheidsrechter wijst voor de tweede keer gewoon naar de middenstip. En dus is het 1-0 hier in Eindhoven.
1: Een spitsactie van Van Dijk om, die, om hem gewoon op te eisen. Dat zie je toch meer iets voor Memphis of zo. Maar nu zie ik hem uit een hoek waarbij ik denk hij heeft hem wel van richting veranderd.
0: Ja, ik denk dat Meerdink hem raakt en dat Van Dijk hem raakt uit deze hoek. Nou ja, we gaan het zo meteen officieel mee krijgen. Voor nu geven we maar Van Dijk, al is maar omdat dat het leukste is.
1: Ja, de Koopmijn is wel een leuke historie van leuke vrije trappen voor het Nederlands elftal op deze manier. Want dit was een verrassende en ook een ingestudeerde. En ik snap het ook wel, want precies wat Mark net al zei, wij zitten naar die lengte te kijken. En ongetwijfeld hebben ze dat bij Nederland ook gedaan. En dan kun je het ook gewoon op deze manier doen. Heel slim. En dus de 1-0 voorsprong weer uit een doodspelmoment voor Nederland. Harde overtreding aan de zijlijn. En hier kan je ook gewoon geel voor geven. Die wordt niet gegeven. Koopmijn is wederom het slachtoffer. En dit keer blijft de gele kaart op zak. De gele kaart die Nedeljovic, wat mij betreft, wel verdiend had. Maar hij krijgt hem niet. Hij maakt zich nog boos ook. Terwijl ik denk, ik zou snel de andere kant op lopen, zodat hij je niet die gele kaart kan geven. Ook al als hij er heel kort even over nadenkt. 33e minuut van de wedstrijd. En die 1-0 voorsprong, 2 minuten geleden, op het scorebord gezet door Koopmijners. Hè? Ja, hier in ieder geval op ons scorebord
0: staat Koopmijners nu.
1: Dat is voor ons niet zo heel goed te lezen, maar dat zijn die schermen hier in het Philipsstadion. Daarop staat Koopmijners.
0: Ja, nou, we houden het in de gaten. Het wil nog wel eens wisselen. Misschien dat ze in de rust ook wel denken, ja, maar Van Dijk is wel leuker. En dat ze het dan toch nog heel even wisselen. Voor nu is het dus Koopmijners met het doelpunt. En gaan ze er hier in het stadion vanuit dat verder niemand die bal heeft geraakt. Van Dijk zelf zei dus anders. Nou, we gaan het zien. Nu Nederland weer in de aanval. Met Reinders, die ook weer een tik te verwerken krijgt. Servië zet het een beetje op het schoppen. Lukic is dit keer de man die Reinders, halverwege de helft van Nederland, een tik op de achterbeen geeft. Nederland dus een vrije trap. Die wordt kort genomen. Koopmijners zoekt vervolgens de diepte. Dat is goed. In het midden is Reinders helemaal vrij. Maar ja, het is jammer dat Van der Ven en Gravenberg dat allebei net niet zien. De bal gaat wel diep. Die was dan bedoeld voor Meerdink of Lang. Die liepen allebei wat meer aan de linkerkant diep. Die bal is veel te hard. Komt bij de keeper van de Serven terecht. Milinkovic, Savic, die de bal in zijn handen nam. Nu in zijn eigen voeten rolt. Vervolgens ziet dat hij dat misschien beter niet had kunnen doen. Omdat Meerdink toch wel heel dicht bij hem in de buurt stond. En met een lange bal op de proppen komt. En ja, als Van Dijk vandaag ook maar één luchtduel van die spits van 3 koppen kleiner gaat verliezen. Daar geloof ik heilig in dat dat niet gaat gebeuren. Ook nu niet. Afvallende bal is wel voor Servië.
1: Servië met Tadic op de hoek van de 16 meter. Lage bal. Dat is prima. En er komt een voorzet. En een kans. Die wordt in eigen doel gekopt. Die wordt in eigen doel gekopt. En
0: ja, al was het die Serv.
1: Ja, er wordt gejuicht door de Serviërs. Maar gaat er in ieder geval in. In de verre hoek. De voorzet vanaf de linkerkant van Terzic. Die door Tadic goed werd weggestoken. En de bal goed kon voorzetten. En dan gaan wij in de herhaling zien wie die bal nou goed in de verre hoek kopt.
0: Ja, wie het ook is. Nederland heeft maar 4 minuten kunnen genieten van de voorsprong hier in het Philipsstadion. En het is opnieuw Servië dat 1-1 maakt. Dat was in de uitwedstrijd ook al zo. Ja, en nu moet Nederland eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. Voorzet komt inderdaad vanaf de linkerkant na een paasje van Tadic. En dan wordt hij gewoon door de spits ingepopt. Zvetkovic was eerder al gevaarlijk en wint daar het kopduel. Wat eigenlijk niet zou mogen, niet van Dijk, maar van Koopmijners. En die is toch ook anderhalve kop groter. Ja, als er iemand daar eigenlijk het kopduel niet zou mogen winnen, ik zeg het net nog, dan is het die spits van Servië. Het gebeurt toch. Goal goedgekeurd. 1-1 hier in het Philipsstadion.
1: Jongen, dat is niet best, hoor. Nee, van Koopmijners die net gescoord heeft. En die nu het eerste doelpunt in het Servische elftal van Zvetkovic ziet gebeuren. Ja. Hij kijkt ernaar, hij springt zelf. En daardoor lijkt het ook alsof hij zelf kopt. Maar het is toch echt Zvetkovic die hier de 1-1 op het scorebord zet. En zijn naam staat er ook nog niet bij op het scorebord. Dus daar hebben ze bij de administratie hier in het stadion ook nog wat moeite mee. 1-1. En zo krijgt Nederland weer een doelpunt tegen. En dat is in alle eerdere duels onder Xavi ook zo gegaan. En ook elke keer komt wel heel erg ver. En dan geeft hij hem goed door aan Samardzic. En dan loopt Nederland uiteindelijk met de bal er vandoor. Is dit Veerman? Mooie bal van Veerman. Dan heeft hij Somerville. Veel ruimte op rechts.
0: Dat is met Somerville die nu wel 2-3 man tegenover zich heeft. Nederland nog niet echt aan het aansluiten. Nu Veerman die dat al zelf moet doen na zijn eigen paas. De bal dan meegeeft aan Noah Lang aan de linkerkant. Maar de Serven zijn met man en macht terug. Dan moet Noah Lang in de kleine ruimte wat weten te doen. De bal komt laag voor. Meerdink op de knie. strafschopbal valt vervolgens in de voeten van Veerman. Dat ze nog altijd alleen meer denkt. En nu dan Reinders voor het doel bij Servië. Nederland kiest dus even voor de terugweg met Koopmeiners. Meter of 10 over de middenlijn naar de linkerkant van de Ven. Veerman, Somerville. Nu wel de beweging en ook wel de snelheid in het bal rond laten gaan. Die we de eerste 25 minuten nog wat misten. Van de Ven naar Van Dijk. Een beetje achter de aanvoerder van Oranje. Die vervolgens wel goed mee kan geven aan Reinders. Voor het doel is, ja, meer denk maar. Hij wil de bal dan achter het standbeen langs. Voorbij zijn directe tegenstander spelen om er vervolgens aan de andere kant zelf langs te rennen. Dat eerste deel lukt al niet. Bal wordt geblokt. Corner voor Oranje. Het is de vijfde van deze wedstrijd. En de eerste van de andere kant. En ook deze wordt genomen door Koopmeiners. En zal dus een indraaiende bal worden.
1: Ja, onder het uitvak dat niet helemaal vol is. Dat verbaast me eerlijk gezegd niet. Want dat stadion in Belgrado vorige week, daar konden er weliswaar 50.000 in. We zaten er geloof ik 7 of 8.000. Servië, het nationaal elftal, leeft daar niet echt. Voorzet van Koopmeiners naar de tweede paal. Van Dijk. Van Dijk, kopbal blijft hangen. Van Dijk probeert het nog een keer met zijn voet. Dumfries staat in de baan van het schot. Die stond misschien buitenspel. Dan appelleren ze wel. Kopbal blijft binnen bij Reinders. En dus gaat het spel nog even verder. Houdt Nederland erin. Gooi over aan de linkerkant. Vlag blijft inderdaad naar beneden. Dus mag Nederland snel gooien. Somerville wil dat doen. Dat doet hij op de hoogte van de 16 meterlijn. In de voeten van Noah Lang. Noah Lang, bal door naar zijn rechterkant. Daar is de aanname bij Gravenberg. Die was achtergebleven voor die corner. Geeft hem naar links. Goede bal van Veerman. 16 meter in naar Koopmeiners. Koopmeiners mooi. Geeft de bal voor Ondermeerding door. Overmeerding door. En dan het schot van Van Dijk vanaf 16 meter. Meerding stond daar niet goed gepositioneerd. Want dat was een prima voorzet van Koopmeiners.
0: Ja, hij stapte net in. Die bal ging over hem heen daardoor. Ja, foute keuze qua instappen. Afvallende bal dus inderdaad hard geschoten. Dat wel. Ik denk dat Pavlovic vanavond niet moet proberen om nog een kind te krijgen. Want het wordt lastig. Ja, dit schot van Van Dijk op die plek, dat doet toch pijn. Nu de bal van de keeper van Servië notabene, Milinkovic-Savic. Die neemt de vrije trap die Servië krijgt. Nou, die ligt denk ik 4-5 meter buiten zijn eigen strafschopgebied. Hij moet dus een meter of 80 overbruggen tot het doel van Verbrugge. Maar hij dacht, ik probeer het gewoon. Ik zie de keeper van Nederland wat voor zijn doel staan. Maar het was ook wel een beetje een wanhoopspoging als ik heel eerlijk ben. Want de keeper van Nederland heeft alle tijd om terug te gaan naar zijn eigen doel. Vervolgens wil hij, als hij de bal heeft, Meerdink inspelen. Die krijgt een tik. Dat mag dan door van de scheidsrechter. Maar Servië nu balbezit heeft op eigen helft. Nog nipt. Nou, nu iets minder nipt. Want de bal gaat weer terug naar die keeper van Servië. Die bal nog maar een keer een lel geeft. Nu wat meer naar de linkerkant. Daar staat Dumfries. Maar die hoeft het kopduel niet aan te gaan. Want daar aan de linkerkant Terzic, die mee was opgekomen, stond een metertje buitenspel. Vrij trap dus voor Nederland.
1: Ja, het verbaast me toch ook niet dat hij zo ver kan trappen. Het is toch een soort reus. Dus hij zal waarschijnlijk ook schoenmaat 52 hebben of zo. Die zet hij er tegenaan en dan trapt hij dus heel erg ver. Aan de linkerkant is het van de Ven nu voor Nederland. Er staan alle 10 de veldspelers van Oranje al op de helft van Servië. En is Koopmeiners de achterste man nu in balbezit. Geeft hem naar zijn rechterkant op de hoek van de middencirkel. Daar aan de zijkant daarvan geeft hij hem in de voeten van Somerville. Somerville die draait weg. En die geeft hem dan aan Gravenberg. Die kan de bal niet controleren omdat hij aan zijn shirt getrokken wordt. Dat vindt de scheidsrechter in ieder geval. 3 Serviërs staan erbij te bidden en te smeken dat het geen vrije trap is. Ja, dat gaat echt niet omdraaien, Dusan Tadic. En ook de nummer 22 staat daarbij. Dat is Lukic. Ook toch wel wat ervaring. Speelt in de Premier League. Is op switch gegaan omdat hij er bij Fulham niet meer echt aan te pas kwam. Die liep ook verschrikkelijk te beuken daaruit in Belgrado. Ging er in de eerste duels meteen keihard in. Maar dan wel heel veel klagen. Het is een beetje typisch voor die Lukic. Maar als je hem bij je in de ploeg hebt, lijkt het me toch wel erg lekker. Dit is volgens mij wat je een mannetjesputter noemt.
0: Ja, zeker. Daar heeft Nederland er in het veld wat minder van. Het is wat meer voetbal. Probeert Xavi erin te brengen. Met Van Dijk nu, Veerman. Die natuurlijk sowieso jaren niet in een oranje shirt hebben gezien. In ieder geval niet in het Nederlands elftal. Nu matige inspelpaas van hem. Maar de onderschepping van de Serven duurt ook maar kort. Dus is aan de linkerkant nu helemaal Somerville overgewaaid. Hij en Noah Lang op de vierkante meter samen. En die kunnen wel wat samen op die vierkante meter. Somerville krijgt hem weer terug van Lang. 16 meter in en nog maar eens een corner voor Nederland. Dit keer weer gewoon traditiegetrouw vanaf de linkerkant. Zal het een uitdraaiende bal worden weer van Koopmeiners. Die zelf de bal nog heel even moet pakken. Dan wil Noah Lang hem eigenlijk ook wel nemen. Maar Koopmeiners zegt daar, nee, dat is wel echt mijn taak. Het is jouw taak om dan een meter of 4 verderop te gaan staan voor een eventuele korte corner. Maar het gevaar van de vorige voorzet, dat dus een doelpunt werd, wil Koop Meijners deze bal gewoon voorgeven. Twee armen in de lucht. Nou, wel lang vertrek richting de punt van het 16 meter gebied. Bal komt bij de eerste paal. Meerwink komt niet aan Koppen toe. Dan is daar wel de afvallende bal van Nederland. Met Summerville terug naar Lang. Halverwege de helft van de tegenstander. Kap maar eens naar binnen. Draait hem nog maar eens in. Die lange mannen staan daar natuurlijk allemaal nog. Maar als die keeper 2,2 meter is. En dan ook zijn armen nog de lucht in mag doen. Succes met daar tegen dan een kopduel te winnen.
1: Dan heb je inderdaad wel een voordeeltje. Hij krijgt hem nu weer aangespeeld. Het is niet de allerbeste voetballer, heb ik het idee. Alhoewel hij dus heel ver kan trappen. Hij geeft hem nu rustig naar zijn linkerkant. Daar mag het opbouwen gebeuren bij de Serviërs met Babic. Inmiddels zijn we bij de linksbuiten beland. En die geeft hem laag voor in de voeten van Gravenberg. Prima. 43e minuut en Nederland kan er snel uit. Meerdink aangespeeld door Gravenberg. Bal was perfect. Aanname alles behalve. En dus de Serviërs weer in balbezit. Dit was de grote kans om eruit te breken voor Max Meerdink. Maar technisch niet perfect hier, deze actie. Het was de goede bal van Gravenberg. Had hem in één keer weg kunnen sturen als hij hem goed had aangenomen. Balbezit bij Nederland. Lastige bal van Gravenberg op Reinders. Gravenberg weet het zelf ook. Hier, er vallen wat ruimtes nu. De Serviërs lijken ook wat vermoeid richting de T te gaan. Nederland, nou, er is nog wel wat te halen voor de ploeg van Xavi, denk ik. Het zou eerlijk gezegd ook wel lekker zijn, ook wel nodig zijn. Zo in deze eerste helft, waar Nederland natuurlijk veel beter is. Maar dat doelpunt tegen heeft gekregen, dat ellendige doelpunt. En dus staat het hier 1-1. Was wel een prima kopbal overigens van Zvetkovic. Opgezet door Tadic die aanval, maar daarom is het dus 1-1.
0: Nu hebben de Serviërs wat ruimte aan de linkerkant. Dan zijn er grote passen, Tadic wordt ingespeeld. Oh, dat is een goede paas zeg. En dan kan hier zelfs een 2-1 komen. Ja, dat komt Nederland dan goed weg. Dat volgens mij is het centrale verdediging. Ja, die komt helemaal mee op Pavlovic. Die niet helemaal lekker met zijn passen uitkomt. Dat is voor Nederland alleen maar gunstig. Want het was wel weer een goed balletje van Tadic. Van Dijk, die daar zijn directe tegenstander heel even kwijt was. Maar het linkerbeen van Pavlovic is niet zo geraffineerd dat hij deze bal nog onder controle kon krijgen. Schiet hem achter de lijn, dat wel. Maar gelukkig naast het doel van Verbrugge, die inmiddels de doeltrap weer heeft genomen. Reinders op de helft van de Serviërs. Bal naar de rechterkant van Dijk. Wilt hem in. Summerville en Dumfries die daar een duo vormen. Summerville begint nog maar eens aan een 1-2'tje met Meerdink. Wil hem vervolgens in een tweede 1-2'tje met Reinders. Dat lukt niet. Gravenberg pikt op. Reinders, Veerman. Moet allemaal echt heel erg krap. Want Serviërs staan met veel op de rand van de eigen 16 meter. Dan is hier een overtreding van Reinders, vindt de scheidsrechter. Zelfs een gele kaart voor Reinders. En je hoorde Diederik al, zeggen, daar ben ik eigenlijk wel met hem eens. Ja, er gebeurt heel weinig.
1: Ja, ik word een beetje brommerig, merk je dat? Ja, een beetje brommerig. Jij kent me misschien niet zo, maar zo wordt het een beetje deze wedstrijd. En dat merk je bij de Nederlanders ook. Die worden ook een beetje brommerig en dan ga je dit soort overtredingjes maken. En dan ga je er een beetje over zeuren. En niet per se een goede eigenschap natuurlijk. We krijgen er 1 minuut bij in deze eerste helft. Waar Nederland best wel leuke dingen heeft laten zien. Maar vooral onnodig doelpunt heeft weggegeven, een voorsprong heeft weggegeven, die het juist zo knap op het scorebord had gezet, dan maar uit een doodspelmoment. Maar het was wel een slimme vrije trap waardoor Nederland scoorde. Toen had je zo'n gevoel van, nou, dan is de bal gebroken en dan kun je verder tegen deze ploeg die toch alleen maar achterover hangt. Maar toen was Tadic daar en die zette die aanval op. En dus uiteindelijk het doelpunt zelfs. En zo gaan we met 1-1 rusten hoor, want die ene minuut die zit er al bijna op. Nederland mag nog even ingooien met Van de Ven ter hoogte van zijn eigen 16 meter. Hij wacht er lang mee ook, Van de Ven. Niemand biedt zich aan. Dat zegt toch ook wel wat. Ja, dan denkt de scheidsrechter, ik fluit maar. Nee, hij zegt, je mag niet nog verder lopen, Van de Ven. Meerdink komt hem halen. Meerdink, lastige bal voor Reinders. En dan kunnen de Serviërs nog één keer komen. Tadic, ruikt bloed, geeft hem door naar zijn linkerkant. En daar is geen beste aanname, gelukkig, van Stankovic. Dan kan Verbrugge die bal pakken. En dan is het klaar voor de eerste helft. Een eerste helft waarin Nederland wel probeerde, maar toch niet al te veel kansen creëerde. Er was een doelpunt uit een hele slimme vrije trap van Koop Meijners. Een slimme vrije trap van Koop Meijners doet ons natuurlijk ook weer even terugdenken aan dat andere toch wel historische, heerlijke moment van het WK in Qatar.
0: Ja.
1: Zo briljant was hij niet, maar het was wel een ingestudeerde, dat denk ik in ieder geval. Dat zal vast iemand achteraf gaan vragen. Maar we konden er niet lang van genieten, want er was een aanval en een doelpunt van Zvetkovic. De jonge spits die zijn eerste maakte voor Servië. En dus is het hier in Eindhoven bij rust 1-1.
2: En hoe is het dan in die andere wedstrijd in de pool van Nederland? De koploper, Griekenland, want dat zijn ze nog altijd... met 7 punten uit 3 wedstrijden, spelen thuis tegen de Duitsers. Is daar ook 45 minuten gespeeld, maar daar zijn 4 minuten extra tijd. En dat kwam vooral omdat Duitsland wel een goal maakte via Burkhardt. Maar de VAR er heel lang op moest studeren... en toch een Duitse overtreding in de aanloop naar die goal zag. En dus werd die goal afgekeurd. En dus staat het 0-0 tegen een Griekenland wat alleen maar countert... en een Duitsland wat aanvalt... aanvalt en aanvalt, maar voorlopig dus nog 0-0. Nog wel 3 minuten blessuretijd in de eerste helft. Thijs Hoek, er zijn op een aantal andere velden ook wedstrijden die van groot belang zijn.
3: Nou ja, wat dacht je van de toch wel kraker? Portugal tegen Noorwegen. Portugal thuis zonder Cristiano Ronaldo. Die is boos weggegaan eerder deze week van de selectie. Dus ze spelen nu met Gonzalo Ramos en João Félix voorin. Het staat daar 1-1. De Nooren openen daar de score. Voor de verrassing een keer niet door Erling Haaland, maar door Christopher Ayer, de centrale verdediger van Brentford. Maar Portugal kwam snel op gelijke hoogte via João Cancelo. Wales tegen Denemarken staat nog 0-0 in diezelfde pool. En dan hebben we nog dat beladen duel Ierland-Israël... wat op neutraal terrein in Servië, de tegenstander van Nederland, wordt gespeeld. Daar staat het 1-0 voor Ierland. Troy Parrott benutte daar een penalty.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit...
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
15: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
15: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
2: Waarbij het rust is dus bij Nederland tegen Servië. Daar staat het 1-1. Koopmeiners en Zwetkovic. En bij Griekenland-Duitsland in onze pool staat het 0-0.

0: Kotje was dat. Het is rust dus bij Nederland tegen Servië. Ja, Thijs, het is een beetje hetzelfde gevoel wat je elke wedstrijd bij het Nederlands elftal hebt. Het is niet slecht en het is niet goed.
1: Nee.
0: Het is een beetje mijn gevoel zo.
1: Ja, gewoon weer eigenlijk elke helft tot nu toe pluspunten en minpunten die Xavi op kan schrijven. Toch de koopmijners variant die best goed lijkt te werken in het begin van de wedstrijd. Een aantal keer best wel bij het balbezit en bij het opbouwen van de aanval betrokken. Daarna die goal natuurlijk. Maar ja, dan wordt koopmijners weer geklopt bij de 1-1. Dus voor hem ook een gemixte helft. En voor de rest zou je kunnen zeggen dat Oranje kansen creëert, maar er toch ook wel veel dreigende momenten van de Serven tussen zitten.
0: Er is, dat zie je bij die goal ook een beetje. Er is dan relatief weinig druk op de bal. En ik neem Tadic als voorbeeld, die natuurlijk ook redelijk op leeftijd is. Heel goed kan voetballen, dat weten we allemaal wel in Nederland. En bijvoorbeeld in deze wedstrijd toch wel heel makkelijk en gemakkelijk en rustig kan voetballen.
1: Ja, met een aantal echt mooie passes zit goed in de wedstrijd. Maar je hebt helemaal gelijk, Oranje laat hem ook goed in de wedstrijd zitten. Dus het is een fascinerend schouwspel tot nu toe. Noah Lang is natuurlijk de linksbuiten van dienst. Wat voor indruk maakt hij op jou?
0: Nou ja, het is aardig, het is dreigend. En uiteindelijk levert het toch ook relatief heel weinig rendement op wat hij doet. En ik snap wel een beetje de keus, als het zo druk is, dat hij voor Lang heeft gekozen in plaats van Ruben van Bommel. Maar goed, het geeft ook wel een beetje aan een voorhoede met Meerdink, Summerville en Noah Lang. Ja, is geen wereldklasse.
1: Nee, is
0: dat
1: geen absoluut.
0: Een beetje wat ik bedoelde voor de wedstrijd met de reële verwachtingen hebben. Maar Nederland moet deze wedstrijd toch wel kunnen winnen van Servië. Zo.
1: Ja, en ik ben vooral benieuwd natuurlijk naar die hele slechte eerste helft tegen Griekenland. Was het behoorlijk roekzichtloos ingrijpen in de rust. Dat Xavi gelijk zei, verkeerde opstelling, mijn fout, we gaan het nu veranderen. Ik ben benieuwd of ze dat nu gaan doen. Ik zie, terwijl ik dat zeg, Joshua Zirkzee zijn trainingsvest uittrekken. Dus die zal wel gaan invallen in de tweede helft.
0: Ik zag ook Meerdink de tunnel inlopen en met een verzorger die naar een been en een knie zat te kijken bij.
1: Kijk.
0: Dus het zou ook kunnen zijn dat het om die reden is. Ja, Zirkzee is natuurlijk ook een spits, is gewoon goed mee voetballende spits, maar ook een, ja, geen breekijzer.
1: Geen breekijzer heeft natuurlijk vrij weinig gespeeld bij Manchester United dit seizoen tot nu toe. Een wedstrijdje of drie. Vooral invalbeurten, maar goed. Xavi heeft hem eerder wel geroemd dat hij onderdeel van het terecht onderdeel van het team is. Na heel veel blessures natuurlijk. Dat het een type is dat in Oranje kan passen. Maar goed, dat moeten we natuurlijk ook in onze gedachten houden terwijl we naar deze wedstrijd kijken. Malen is uitgevallen, Gakpo is uitgevallen. Het is lang niet het A-team waar we naar zitten te kijken.
0: Maar dan toch, we hebben een andere bondscoach gekregen, Xavi. We zouden heel ander voetbal gaan zien. Als je nou eens gewoon 10 minuten uit deze wedstrijd knipt en je knipt 10 minuten uit een wedstrijd van Ronald Koeman, kun je dan op een wijnproefavond met kennis kijken of het verschil zien. Maar stel wat ik bedoel, is het nou zo anders in Nederland?
1: Een wijnproef en Oranje kijken, wat een leuk concept.
0: Ik bedoel, meer kenners die denken overal meteen, huppakee. Maar zien die het verschil binnen 10 minuten?
1: Nee, ik denk eerlijk gezegd dat de tweede periode Koeman werd wat mij betreft heel erg gekenmerkt door wisselvalligheid. En dat is precies wat die eerste periode Xavi ook kenmerkt. Maar goed, we zitten in de vierde wedstrijd. En we zijn natuurlijk vooral heel benieuwd of Oranje dit om gaat draaien.
0: Denk jij, Zirkzee zal komen? Voor de rest zal die toch nog niet heel veel veranderen, denk ik. En wat heeft hij nog? Wat hebben we aanvallend nog achter de hand?
1: Nou ja, Ruben van Bommel kan natuurlijk gaan komen in zijn thuisstadion. Ik hou daar eerlijk gezegd wel rekening mee dat hij toch zeker een half uurtje mee zou kunnen gaan doen. Ja, en verder is het natuurlijk qua aanvallende opties een klein beetje op. En dat heeft vooral met die geblesseerden te maken. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk ook een heel aantal voetballers die op kunnen gaan staan. Joey Veerman natuurlijk in het stadion dat hij zo goed kent, leidt toch een beetje de linies in het middenveld. Veel passes, een aantal geplaatste schoten ook op de keeper. Die nog niet heel veel effect hadden. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Wij zijn heel benieuwd. We zijn in afwachting van de tweede helft. Nederland-Servië, rust 1-1. GPR.

0: Sound of Music zijn we dol op, maar we zijn ook veel doller op de tweede helft van Nederland tegen Servië. We gaan weer naar onze commentatoren Diederik van Zessen en Mark Versteden.
1: Met één wijziging in de tweede helft bij Oranje, waar Meerdink is achtergebleven in de kleedkamer. Hinkte aan het eind van de eerste helft al een beetje richting de zijkant. Moest zelfs een klein beetje ondersteund worden. Nou, Zirkzee dus nu met het nummer 9 op zijn rug. De tweede helft is voor hem, hij dus in de spits. Zal degene moeten zijn die een doelpunt, minstens één, voor Nederland moet maken. Want de tweede helft begint met een 1-1 stand. Nou, dat heeft Nederland letterlijk een week geleden nog met datzelfde varkentje hebben ze gewassen. Dus je zou zeggen, dat zou nog een keer moeten kunnen. Nederland met verder dezelfde ploeg uit de kleedkamer. Dat geldt ook voor de Serviërs.
2: Ja, moet alleen Zegjel er nog in komen. En dan hebben we die wissels van afgelopen donderdag tegen Griekenland er ook weer op staan. Zirkzee was wel bedrijvig afgelopen donderdag toen hij inviel. Hopelijk kan hij die rol nu ook weer spelen. Misschien nog even een goaltje mee pikken. Want hij was niet zelfzuchtig, zullen we maar zeggen. Toen hij dat hakje maakte, had hij ook zelf kunnen gaan. Weet je nog, hier komt de kans voor Servië. Goeie actie. En hij schiet hem net naast. Hij ging naar zijn linker. Mihailo Zvetkovic had hier zijn tweede van de avond kunnen. En misschien wel moeten maken. Ineens dook hij op bij Koopmeiners in zijn dode hoek. Een goede paas was het naar voren. Koopmeiners was in volle sprint. Maakt de slijding en die wordt dan goed uitgekopt. Gekapt door Zvetkovic. Maar hij houdt zijn hoofd ook niet helemaal cool. Want hij draait hem 10 centimeter naast de paal.
1: Ja, zo hebben wij het over een doelpunt van Nederland wat er moet komen. En zo zijn het de Serviërs die dat bijna doen. En Nederland nu dus wel in balbezit. Zoeken meteen weer de aanval van de Ven. Met Veerman net over de middenlijn van de Ven weer ingespeeld. Dan is Noah Lang daar. Veerman stuurt Noah Lang weg. Maar dat balletje is net te ver naar de binnenkant. Aan die kant is dat de rechterkant. Daar kan dan heel makkelijk tussen gezeten worden door Lukic. Die de bal meteen weer inlevert ook. Somerville op de rand van het 16 meter gebied. Wordt naar de grond gewerkt. En dit is een vrije trap op een prachtige positie. En is dat dan een kaart? Daar wil Dumfries op zich wel aan. Daar wil Reinders op zich wel aan. Ja, de man die erover gaat in het zwart. De scheidsrechter die zegt nee. Een vrije trap volstaat hier. Hij ligt binnen dat halve cirkeltje. Net buiten het 16 meter gebied. En Nederland heeft wel een paar mensen met een lekkere trap. Koopmeiners heeft dat vandaag zelfs al bewezen. Met die eerste vrije trap. Die nog altijd volgens de statistieken door niemand werd aangeraakt. En in de verre hoek belandde. Hij ook nu met de bal in zijn handen. Maar ook Veerman meldt zich daar bijvoorbeeld. Van Dijk. Om hem misschien nog een poeier te geven. Die staat dan vooral wel met de scheidsrechter te discussiëren. Ik denk dat het weer Koopmeiners gaat worden. Bal ligt ook wel wat aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Hij legt hem in ieder geval neer op. Nou, wat zal het zijn? 20 centimeter buiten dat 16 meter gebied?
2: Dat halve maandje is het toch omdat die bal er niet in mag liggen?
1: Hij
2: officieel
1: legt
2: hem,
1: wel.
2: Hij legt hem in dat halve maandje.
1: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, laten we niet klagen.
2: Vreemd, maar hij zou daar volgens mij dan toch net buiten moeten liggen. De streep wordt neergezet. Ik ben benieuwd of de scheidsrechter daar nog wat van gaat zeggen. Ja, de spelers dus zeggen
1: dat. Wel, ja.
2: Serviërs zeggen nu ook van, die mag daar volgens mij niet liggen. Dat zijn volgens mij de regels. Ja, dat gaat hij heus wel doen zo meteen. Want deze Litouwer kent de regels wel. De laatste keer dat het hier met het Nederlands elftal, dat ik me kan herinneren, echt feest was, was een 5-2 overwinning tegen Bosnië-Herzegovina. En toen had hij ook de leiding over de wedstrijd. Kan me van toen eerlijk gezegd dan weer geen scheidsrechtelijke hoogte- of dieptepunten herinneren. De Serviërs staan ondertussen nog druk allemaal te wijzen. Zij zeggen ja prima dat we hier in de muur gaan staan. Maar eerst moet die bal daar toch uit dat gebied.
1: Nou ja, zij zeggen ook als de bal dan een meter naar achter gaat. Dan mogen wij een meter verder naar voren. Dat is ook de discussie die tweeledig is op dit moment. Maar het blijft allemaal zoals het is.
2: En eerlijk gezegd heb ik er ook nog wel begrip voor dat ze het doen. Ook al maken ze er wel Servisch veel kabaal om. Geel, hoppa, dat ook nog. Maar die bal blijft daar nog steeds liggen. Geel voor Lukic. Die dat overigens niet kon hebben. Dus hij zal bij de volgende wedstrijd er weer niet bij zijn. Voor Servië. En dan ligt de bal klaar voor Koopmeiners. Heeft de scheidsrechter inmiddels opnieuw gefloten. Maar dat is dan nog een lijntje aan de zijkant te zetten. Dat is dan weer waar de Nederlander achter moet gaan staan. In dit geval Reinders. En dan mogen ze straks toch echt gaan aanleggen. Wordt het een hakje naar Koopmeiners. Lage bal en die stuit het er nog bijna in. Maar hij gaat zo langzaam dat de keeper zich nog om kan draaien. En hem aan de andere kant zittend kan pakken.
1: Het was wel weer een kans inderdaad. Een hakje van Veerman. Schot van Koopmeiners. Dat was het recept. Maar het is net niet een perfect gerecht. Wat met dat recept wordt opgediend. De keeper kan hem dus pakken in tweede instantie. Moet hem nu naar de rechterkant. kant van het veld. Lange bal. Ja, daar is toch voor Nederland achterin veel en veel meer lengte. Dus ook dit kopduel wordt gewonnen. Bal gaat naar Verbrugge. Die kan aardig voetballen. Geeft hem mee naar de rechterkant. Van Dijk staat nog binnen zijn eigen 16 meter gebied. Komt Veerman de bal eens halen. Verbrugge dan weer naar de linkerkant. En zo doet Nederland dit wel erg goed. Dan speelt het de Serviërs uit elkaar. Waardoor Noah Lang nu wat ruimte heeft. Zirkzee ver teruggezakt. Zelfs stem op de eigen helft. En dan is Veerman de man die daar nu wat kapt, wat draait. En met wat risico ook. De bal naar de rechterkant speelt. Van Dijk op de middenlijn. Dan is hier Summerville. Bal gaat best wel snel rond nu. Nederland heeft denk ik ook van Xavi gehoord dat in die laatste 10 minuten van de eerste helft beter beviel dan in het eerste half uur. Waar het wat traag was, wat stroperig was bij Nederland. Nu zit het tempo er wat meer in. Al creëert Nederland er nog niet echt kansen mee. Sterker nog, Zirkzee verspeelt hier de bal ongelukkig. En Nederland heeft er wel snel weer terug.
2: Ja, nou de WhatsApp explodeert. Want dat halve maandje, daar mag je dus wel een vrije trap in nemen, Mark. Nou, voor de duidelijkheid. Ja, dat is voor het inlopen bij een strafschop. Daarom,
1: maar dan wisten wij het niet, maar de Serviërs wisten het ook niet.
2: Nou ja, die waren in ieder geval behoorlijk wat strijd aan het maken. Het is de 51ste minuut en de stand is 1-1 in Eindhoven. En het wordt wel spannender, moet ik zeggen. Je voelt wel langzamerhand dat de urgentie toeneemt. En terecht ook. Want we weten dat Griekenland-Duitsland dus nog gelijk staat. En dat Nederland hier ook gelijk staat met 1-1. Dat het om de eerste of de tweede plek te halen echt wel resultaten nodig heeft nog. Omdat Griekenland het zo ontzettend goed doet in deze pool. En die eerste of die tweede plek, voor de duidelijkheid, die zorgen voor een kwartfinale plek in maart in dat toernooi in de Nations League. En dat is belangrijk, ook financieel. Lange bal naar voren, lage bal naar voren richting Summerville komt niet aan. Was zo'n beetje op de hoek van de 16 meter aan de rechterkant. Gaat de bal via een Serviër over de zijlijn. Is de ingooi voor Nederland, meter of 10 van de cornervlag aan de rechterkant.
1: Dumfries heeft de bal daar in zijn handen. Die krijgt nu een aftellende scheidsrechter Roussas. Dus gaat hij maar gooien op de inkomende Gravenberg via Veerman. Terug naar Dumfries. Zo is dat driehoekje compleet. Maar krijgt Dumfries het niet voor elkaar om het driehoekje nog enigszins verder te brengen. Hij tikt de bal over de zijlijn bij de tweede keer dat hij hem krijgt. Bal over de zijlijn. De server pakken daar wel wat metertjes. Zoveel metertjes dat Roemsas, de scheidsrechter, nu ook zegt, ja, ik vind 5 meter smokkelen oké. Ik vind 4 meter smokkelen oké. Maar 20 meter is wel wat veel voor het goede. Dan nu toch de inworp. Van Dijk zit er met het hoofd tussen. Zirkzee, kan hij hem dan meegeven aan Reinders? Was het idee diep? Dat lukte niet. Meteen gevaar ook voor Tadic. Die dan weer goed van de bal wordt gezet door Koopmeiners. Zo heeft Nederland het balbezit weer. Nogmaals, het tempo ligt iets hoger dan aan het begin van de eerste helft. En dat zal ook moeten, want het is nog altijd 1-1.
2: Aan de rechterkant van het veld, zo'n beetje aan de zijlijn, krijgt jubilaris Virgil van Dijk de bal. Op de scoreborden zie ik nog steeds Koopmeiners staan. Dus ik denk toch echt dat hij zijn 15e doelpunt nog steeds moet maken. En dat het doelpunt dus dat Nederland maakte in de eerste helft niet op naam van Van Dijk komt. Ook al raakte hij misschien heel licht. Er zal goed naar gekeken zijn. Het is Lang die hem achteruit speelt in de voeten van Koopmeiners. Is een overrolspeler in deze wedstrijd. Op welke manier dan ook, dat mag je zelf invullen. Sirkzee met een hakje, goede bal naar Gravenberg. Gravenberg steekbal naar Summerville, die helaas te hard is. Maar dit was even tiki-taka, sexy voetbal van Nederland. Door de as van de Serviërs heen. Helaas die laatste bal net te hard, maar zo willen we het zien.
1: Bij Nederland lopen er inmiddels nog wat meer mensen warm. Onder andere Guus Til is aan een flinke warming-up bezig. Dat is nog wel de actiefste van allemaal aan de rechterzijlijn van Nederland. Misschien dat die er zo meteen dan dus ook in gaat komen. Het is een flinke warming-up met flink wat sprints, rekken en strekken. Dat lijkt toch wel serieuze warming-up te zijn. Als Nederland het balbezit heeft met Van Dijk inspelen op Dumfries, die nu weer aan de binnenkant speelt. Maar hij krijgt een duw te verwerken. Die is te hard, valt op de grond. Mag allemaal van de scheidsrechter. Dan kunnen de Serviërs eruit. Aan de rechterkant is heel veel ruimte. Maar er wordt geschoten van heel ver. Maar dat is wel een aardig schot. Eerlijk is eerlijk.
2: Samardžić.
1: Samardžić inderdaad, met zijn linkerbeen. Die bal die zeilt maar. Nou, een metertje naast het doel van Verbrugge.
2: Zijn er wel 5 hoor. Zijn er wel 5. Nou, nee.
1: 5 meter?
2: Zal er tussenin zitten.
1: Vooruit, nou, 2,5 meter.
2: Hij draaide in ieder geval naar buiten toe. Echt gevaarlijk werd het niet. Nou, misschien dat ik hier wel te relaxed over ben. Ja. Misschien moet ik wel een puntje van mijn stoel
1: zitten. In de herhaling was het toch een stukje dichterbij.
2: Ja, je hebt gelijk. In ieder geval krijgt Nederland nog kansen tegen. En dat tegen Servië, dat we toch echt wel een stuk lager inschatten, is de zwakke broeder in deze groep. In ieder geval,
1: als je
2: naar de stand
1: kijkt. Ze werden in eigen land zelfs indringer in de A-pool genoemd. Dus als je dat in eigen land al te verwerken krijgt, dat is toch ook niet best.
2: Nou ja, er moet er eentje promoveren natuurlijk. En zij zijn doorgekomen, maar zij zijn Terwijl Somerville een kansloze bal naar Zierikzee geeft. Toch een beetje het omgekeerde verhaal van Griekenland. Griekenland on the rise. Een voetballand dat een tijd lang heel weinig heeft betekend. Ineens een goede generatie. En bij Servië zie je eigenlijk het omgekeerde. Natuurlijk is er Pavlovic die zijn prime nog moet krijgen. Maar verder zijn de grotere namen toch de wat oudere spelers. En is er een groot gat met die jonkies die er vandaag in staan. Die het overigens wel prima doen. En het staat dus 1-1. Babic heeft hem aan de linkerkant. Babic loopt richting de middenlijn. Wordt ook helemaal niet aangevallen. Geeft hem verder door naar de linkerkant aan de zijlijn. Is het Pavlovic. Pavlovic door de as. En zo is het ook niet meer per se die vijf achterop hoor bij Servië. En dan door naar de linkerkant van het centrum. Ze schuiven toch ook wel wat met die posities. En daar heeft Nederland het in ieder geval best lastig mee. Het is een taaie avond vanavond tegen Servië met die 1-1 stand.
1: Ja, dat komt dus ook omdat er de hele tijd iemand anders doorschuift. Nu weer aan de rechterkant. De Delkovic komt naar binnen, geeft hem voor. Bal blijft daar wat hangen. Terzic kan dan nog met een voorzet komen. Nee, bal wordt geblokt. En dan is het wel een corner voor de Serviërs. Vanaf de linkerkant gaat hij genomen worden. En dat is de eerste corner van de uitploeg vandaag. Die wordt dan wel genomen op een traditioneel plekje waar Koopmeiners al 5 van de 6 keer van de corners die Nederland had mocht aanleggen. Ja. Dit is daar.

0: En het was hier wel duidelijk de bedoeling dat die bal alsnog voorgegeven ging worden natuurlijk. Je wilde gewoon één man wegtrekken uit die 16 door Tadić die dan instapte. Dan moet er iemand die zes, of iemand uit die doelmond. En dat gebeurde ook. Ja. Er liep iemand in dit geval
1: toen
0: van
1: de kwam er een hele slechte tweede voorzet.
0: Ja, dat was dan maar het idee snap ik wel. Nederland wist vroeger ook vaak, probeerde het vroeger ook vaak met een korte corner onder Koeman vooral. Maar met Mexavi weet je dat het een lange corner is. Dat heeft hij 100% gezegd. En dat snap ik ook wel, want daar heeft Nederland de wapens voor. Van der Ven, hele goede bal. Daar komt de kans, daar komt de goal. Nee, hij wordt overgeschoten.
1: Man, Reinders.
0: Het is Reinders die hem heel goed aanneemt. 16 meter inloopt. Het is een lastige bal, dat wel. Maar de verre hoek is open. Fantastisch spel van Nederland met een goede paas vanaf het middenveld van Veerman die hem in één keer wegsteekt. Het is geen buitenspel. En dan staan de drie wissels klaar bij Nederland. Maar had het hier 2-1 kunnen zijn?
1: Ja, pak de pen en papier er maar bij. Want het is niet Til die toch net ook echt sprints aan het trekken was. Nee, het is in ieder geval Ruben van Bommel die klaar staat.
0: Ja, voor Lang.
1: Voor Noah Lang. Ook Joey Veerman komt naar de zijkant. Dat is voor CGL. En dan komt als derde
0: Hato.
1: Hato in het veld, inderdaad. Aan de linkerkant van de verdediging. En komt ook Gravenberg naar de kant. Nou, ik ben benieuwd hoe dit dan gaat zijn. Maar in ieder geval gaat het betekenen, denk ik, dat Koopmeiners een plekje doorschuift naar voren. En dat Nederland met Van Dijk, Van der Ven en Hato achterop gaat spelen. Met natuurlijk ook Dumfries aan die rechterkant.
0: Ja, inderdaad. Hato is de linksback. En Van der Ven lijkt in het centrum te spelen nu, toch?
1: Ja.
0: Ja, zo gaat het dan zijn. Oké, interessant hoe dat gaat uitpakken. Van der Ven toch ook een klein beetje is dat zo gegroeid. Dat hij linksback is geworden. Hato mocht er op belangrijke momenten wel staan voor Nederland. Bijvoorbeeld op het WK, maar ook in de wedstrijd tegen Spanje in de achtste kwartfinale van de Nations League. Toen had hij geen gelukkige avond tegen Jamal, moet ik eerlijk zeggen.
1: Is ook wel een aardige speler, die Jamal.
0: Zeker, zeker. Maar dat was niet best. Nu Nederland met een goede actie met Reinders combinatie met Zierikzee. Reinders krijgt hem niet alsnog mee door de as. Maar als het door de as gaat, dan wordt het gevaarlijk. Dat zal Nederland nu toch ook wel gaan merken. Daar wankelen ze toch wel bij Servië. En zo begint het er goed uit te zien. 59e minuut. Nederland begint aan te dringen. En de urgentie neemt ook toe in het spel van de ploeg van Xavi Hernandez.
1: Met veel mensen op de helft van Servië. Nou, iedereen eigenlijk. Of Verbrugge na. Met CGL met even zijn eerste balcontacten. Geeft hem mee aan de aanvoerder Van Dijk. Van Dijk met een nieuwe persoon dus naast hem nu. Van der Ven. Van der Ven naar de linkerkant. Hato. Hato moet heel even de zekerheid natuurlijk in het spel krijgen. Je wil bij de eerste paar ballen die je raakt niet meteen de bal verspelen. Nou, nu dan misschien vooruit. Nee, Hato kiest weer voor de weg terug. Van der Ven, die nu een meter op eigen helft staat. Samen met Van Dijk. Aan de rechterkant is Dumfries. Bal gaat nu wel snel rond, maar dat gebeurt vooral achterin. Nu probeert Nederland wat te versnellen naar voren. Maar is het Dumfries die eigenlijk voor de tweede keer op rij met een klein zetje van de bal wordt gezet. En hij verspeelt opnieuw de bal. Nu wel ten koste van een inworp. Dus dat duurt dan allemaal wat langer. Dan kan Nederland weer in de stellingen. Maar laat Hato een hele grote ruimte achter aan de rechterkant. Dan moet Ruben van Bommel mee. Dan moet Van der Ven met zijn snelheid dat ook mee komen oplossen. Met z'n tweeën zorgen ze er dan voor dat het gevaar geweken is. Maar dan stapt de Hato op een compleet verkeerd moment in. Nu Nederland wel weer in balbezit. Lange bal wordt onderschept door de Serviërs. Koopmeiners laat zich daar de kaas van het brood eten. Door Svetkovic die schiet. Goeie redding nog van Verbrugge. Zo is het weer een gevaarlijke kans voor de Serviërs.
0: Ja, en dan heeft Hato die bal wel. Ja, ik moest ook nog denken aan die wedstrijd dat hij tegenover Hajmoussa stond. Dat was ook niet best in die laatste uitzwaaiwedstrijd.
1: Nee,
0: toen liet hij zich ook kloppen op zo'nzelfde manier. Ook als linksback. Nou, laten we hopen dat hij van zijn fouten geleerd heeft. En vanavond tegen Servië als invaller zijn mannetje staat. 1-1 de stand. We hebben een uur gespeeld. En de bal is bij Zierikzee. Steekt hem naar de tweede paal. Daar is het. De bal terugleggen. En dan komt hier toch de kans. En dan moet er toch een goal aankomen. Dumfries drukt door, maar komt hem over. En gaat de vrije trap ook nog tegenkrijgen. Want die keeper die blijft te liggen. Nederland dacht hem zo'n beetje binnen te drukken. Dumfries dacht, als jullie hem al niet maken, dan ga ik hem vanaf een meter wel binnenkoppen. Maar ging een duel in de 5 meter met de keeper aan. Maar we weten sinds deze week dat dat echt niet mag. Alhoewel, volgens mij werd die goal van Robbie vorige week tegen Duitsland om een andere reden afgekeurd, hoorden we achteraf. Het was een goede voorzet. Zegiel was erbij betrokken. Zierikzee was erbij betrokken. Reinders gaf hem kort aan. Ja, wie ging er uiteindelijk schieten? Maar wie mislukte dat nou?
1: Ik denk dat het Reinders was, maar ik weet het ook niet zeker. Summerfield was daar ook in de buurt. Genoeg mensen in de 16. Groter dan dit ga je de kans niet krijgen in ieder geval nog in deze wedstrijd. Die nog een half uur duurt, iets minder dan dat. Komt nog wat blessuretijd.

0: bij. Ja, hoe groot wil je de kans hebben, Diederik?
1: Ja, maar Nederland gaat hem wel maken.
0: Dat gevoel heb ik ook, maar ja,
1: je moet
0: wel
1: altijd
0: gebeuren.
1: Uitkijken met dit soort uitspraken natuurlijk. Maar zo voelt het wel. Zo voelt het wel. 62e minuut van de wedstrijd. En achterin ook graag nog even de deur dicht. Want tegendoelpunten vallen te makkelijk in deze lange interlandbreak. Die er na deze wedstrijd dan toch echt op zit. Ik dacht, er zijn veel tegenstanders. Maar de spelers en de bondscoach zelf, die zullen dat wel leuk vinden. Zo even langer de tijd met elkaar ook kennis maken. Tot mijn grote verbazing zei Xavi Hernandez zelf ook dat hij het wel heel lang vond. 4 wedstrijden achter elkaar een interlandbreak. Terwijl wij er toch wel van zitten te genieten. Maar het is natuurlijk ook een voorrecht om hier te mogen zitten op deze schitterende oktoberavond. We zitten nog zonder jas op de tribune in het Philips Stadion. En in de middencirkel zien we Zegiel de bal aannemen. Hij geeft hem even achteruit richting Van de Ven. Nu dus in het centrum van de verdediging. En daar is de man van de 100 interlands. Roze schoenen draagt hij vandaag onder zijn oranje sokken. Nou, colorblocking, het mag allemaal. Want Virgil van Dijk staat alles.
0: Ja, oranje en roze is niet een combinatie die je denk bij veel modehuizen gaat zien de komende zomer. En winter. Maar wie weet, Ruben van Bommel geeft hem mee aan de linkerkant. Hato dendert eroverheen. Bij de tweede paal, ja, daar is wel echt ruimte. Zegiel en ook Zirkzee stonden daar om die bal in te koppen. Lukt niet. Afvallende bal is voor Nederland, maar wordt ingeleverd door Van de Ven. Van Dijk stapt dan in, maar heeft de bal niet. Schopt daar zijn dubbel oud ploeggenoot, zowel bij Groningen als bij Southampton. Tadic heel even tegen de grond. Tadic zegt tegen de scheidsrechter, ja, dit is wel gewoon een overtreding. En de scheidsrechter zegt, maar jullie hebben de bal nog, dus het is voordeel. En daar wil Tadic nog niet helemaal in mee in die uitleg. Loopt nu toch maar naar voren, want Servië inderdaad nog altijd in balbezit. Als het de bal lang naar voren geeft, maar Van de Ven daar nu in het centrum te maken krijgt met die spits, met Zvetkovic. En dat op snelheid en techniek goed oplost. Van Bommel geeft hem mee. Reinders moet hem eigenlijk diep geven op Van Bommel. Ah, daar zit dan net een voetje van de Serv tussen.
1: Gaat terug naar Milankovic-Savic. De dubbele achternaam van de doelman van Servië. En hij geeft hem hard en hoog naar de rechterkant op het hoofd van onze Koopmeiners. Door in de voeten van Van Bommel. Hij was het denk ik trouwens net met die kans van dichtbij. Ik denk dat Van Bommel daar in de 16 stond. Was natuurlijk ook net ingevallen. 65e minuut en de bal is weer bij Milinkovic-Savic. Dat is tijdswinst voor de Serviërs. En een lange bal van de doelman die hem laat stuiteren richting Tadic. Dit is makkelijk te verdedigen. Althans, ik doe het hem niet na, maar Van Dijk loopt achteruit en kan hem naar voren koppen. Zegiel geeft hem dan terug uit. En nu kan Nederland misschien met wat snelheid naar voren. Er staan al heel veel mensen achter de bal. Reinders krijgt hem, geeft hem naar zijn rechterkant. Daar aan de rechterkant de aanname bij Zegiel in zijn tweede interland. Met een actie. Hij dreigt er in ieder geval mee. Geeft hem in de voeten van Somerville aan de rechterkant. Somerville, van hem verwachten we dat hij het forceert natuurlijk. Hij kan het. Hij heeft die actie. Eerst maar eens naar Zegiel.
0: Zegiel terug naar Somerville. Somerville met twee man in zijn nek, waarvan Tadic er één is. Dus kiest hij heel even voor de terugweg. Bij Van Dijk, Koopmeiners. Nu een tandje dus meer naar voren dan dat hij de rest van de wedstrijd speelde. Zirkzee wil daar in 1-2 aan gaan. Die komt per ongeluk bij Reinders terecht. En dan is dit geen penalty. Het is Somerville die doorloopt. Een klein zetje krijgt inderdaad. Ik denk dat het niet genoeg is voor een penalty ook. Ben ik met de scheidsrechter eens. Het publiek hier wilde het wel graag. Maar ja, als je dan zo'nzelfde duwtje als Hato nog geen 10 seconden later uitdeelt op het middenveld en je krijgt daar wel een vrije trap voor tegen, ja, dan baal je natuurlijk wel. Als er een wissel komt bij Servië, sterker nog, een dubbele wissel komt bij Servië. Tadic gaat het veld verlaten en Gudelje komt erin. Dat is een aanvoerder die eraf gaat en de band meteen ook meegeeft. En volgens mij is het een dubbele wissel, want ja. Maximovic komt er ook in.
1: Jovic.
0: Komt Jovic er ook in?
1: Volgens mij wel, er zijn het er zelfs 3.
0: Nou, dan kloppen de nummers op het blaadje niet, maar dan geloof ik jou meteen.
1: Ja, nummer 8 komt erin en nummer 5 komt erin. Dus ik denk dat het niet Gudelje is die erin komt. Het zijn, volgens mij zijn het Maximovic en Jovic die erin komt. En dus niet Gudelje. Die is er ook in. Ja, nee, die is er niet in gekomen. Dus het zijn Maximovic en Jovic. Die zijn erbij. En geen Tadic meer dus aan de zijde van Servië. Het is Zirkzee die balbezit heeft. Reinders loopt door, maar hij krijgt hem net niet. En bovendien wordt er buitenspel gegeven. En dan mogen de Serviërs zich onder leiding van de nieuwe aanvoerder Stranija Pavlovic, die echt wel ook, vind ik, een leider is in het veld. In de eerste helft al een kans creëert door gewoon door te denderen, die centrale verdediger van AC Milan. Die mag het spel ook meteen, denk ik, gaan verdelen. Nee, het is de keeper die hem neerlegt. Net buiten zijn 16 meter. 67e minuut van de wedstrijd. En deze wissels hebben in ieder geval het effect dat het momentum, of in ieder geval de drang bij Nederland, het offensiefje, even gestaakt is.
0: Lange bal, dat gaat het worden, want iedereen is op weg naar voren. Die gaat naar de voor Servië linkerkant van het veld. Daar wordt wel gekopt, maar dat is Dumfries die dat doet. Bal in bezit dus van Nederland, al is dat ook niet heel lang. Zo gaat de wedstrijd snel in en weer. Nederland in balbezit, ja of nee? Ja, dat doet Hato heel knap. En pakt de bal net voordat zijn directe tegenstander erbij kan. Voor de voeten weg. Nu Reinders aan de rechterkant. CGL, ja, die haalt dan het tempo weer helemaal uit de aanval. Alsof Nederland nog alle tijd van de wereld heeft. Maar het is nog maar 22 minuten en een klein beetje officiële speeltijd. De tijd begint dus wel langzaam maar zeker wat te dringen. Als Nederland achterin de bal wat rondtikt. CGL, Somerville, Koopmeiners nu. En dan heeft hij aan zijn rechterhand Van Dijk. Die krijgt de bal ook, CGL. Maar Nederland schiet er vooruit. Nog altijd niet echt iets mee op. Sterker nog, het gaat nog verder terug. Van Dijk, nu naar Van der Ven. Er is voorin ook weinig beweging. Nu wordt er een sprintje getrokken wel door Hato. Daardoor komt Ruben van Bommel vrij. Ruben van Bommel, metertje of 25 van het doel. Gaat hij schieten? Nee, kiest voor de rechterkant. Bij Dumfries, Somerville trekt naar de zijkant. Het gaat door het midden met Van Bommel. Van Bommel, ah, die wil daar 2-3 man voorbij. Dat zijn er wel echt even wat te veel.
1: Ja, Van Dijk moet hem binnenhouden. Dat doet hij. Daardoor houdt hij de druk er een beetje op. Hij doet dat wel helemaal op de hoek van zijn eigen helft. Van de helft van Servië. Houdt hem daardoor op die helft. Speelt hem naar Van de Ven. En dan aan de linkerkant Hato. Moet weer terug naar Van de Ven in de buurt van de middencirkel. 69e minuut. De bus is weer geparkeerd bij de Serviërs. Lage bal richting Reinders. Draait mooi weg. En dan is er ruimte bij Hato. Die er wel lekker overheen dendert, moet ik zeggen. Aan de linkerkant sinds hij erin staat. Eerst maar even terug richting Reinders. Reinders in de voeten van Koopmeiners. En dan is daar weer de bal achteruit gespeeld naar Koopmeiners. Die biedt zich aan bij Nederland. Nou, eerst maar terug naar Van de Ven. Van de Ven dreigt met de actie. Geeft hem uiteindelijk richting Zegiel. Zegiel heerlijk aan de bal. Echt een geweldige voetballer technisch gezien. Neemt hem rustig aan, maar alles ziet er gemakkelijk uit als hij hem heeft. Dit is een bal met buitenkantje rechts die niet helemaal begrepen wordt door Reinders. Die had hem moeten aannemen. Beide trainers staan aan de zijlijn druk gebarend aan de zijlijn dus. En aan de linkerkant is de Hato die hem aanneemt. Geeft hem in de voeten van Koopmeiners.
0: Dat is nog net op eigen helft. En om maar antwoord te geven op jouw vraag van net, wie biedt zich aan? Ja, dat is dus telkens niet echt iemand. Of er komt één iemand. Maar er is voorin bij Nederland gewoon te weinig beweging. Dan komt Somerville die bal dus maar eens halen. Ja, dan begint hij aan een dribbel waarvan hij denkt, ja, ik ben mezelf nu dood aan het lopen met bal aan de voet. Geef ik hem maar aan Van Dijk terug. Die speelt hem dan in naar voren. Bal kwijt. Dumfries voorover terug. En ook dan staat het weer stil. Dumfries met een 1-2'tje met Van Dijk. Ja, dat blijven allemaal verdedigers. Verdedigende middenvelders. Koopmeiners nu. Nou, dan is er wat beweging bij Reinders. Naar Zierkzee. Die wil dan achter het standbeen langs terug naar Reinders. Heel mooi, maar het mislukt. Nederland verovert de bal meteen weer terug. Servië komt niet meer echt van eigen helft af. Maar het is nou ook weer niet zo dat Nederland nou heel dreigend wordt in de afgelopen minuten. Nu dan misschien. Als Van Dijk de bal heeft. Dumfries voor het doel. Ja, alleen Zierkzee. Dus durft hij hem ook niet voor te zetten. Gaat het naar Van Dijk. Die staat wel op de helft van de Serviërs, maar niet heel ver. Een metertje misschien. Dan is het Reinders die de bal maar eens komt halen. Dan is er nu wel wat beweging. CGL. En dan zie je, als je ook maar wat beweegt, dan speel je die server wel echt wat uit elkaar. Somerville nu. Kan hij de achterlijn halen? Nee, kies voor de terugweg. Maar speelt hem dan op het rechterbeen van Koopmeiners. Dat is niet zijn beste been. Moet hij hem eerst naar zijn linkerbeen leggen om hem vervolgens weer terug te leggen op Van Dijk.
1: Van Dijk, we zijn inmiddels de 70 minuten gepasseerd. En Nederland is nog niet kans op kans aan het stapelen. Integendeel, het wordt een soort omsingeling van de Serviërs. En niet eens echt eentje die de binnenste slotgracht al bereikt heeft. We zijn echt aan het combineren nu in de buurt van de middenlijn. En daar zal het publiek toch ook een keertje zat van worden. Mag wel wat aanvallender allemaal. Bal van Koopmeiners gaat in de voeten goed van Hato. Lage bal op de 16 zo'n beetje aangenomen. En aan de rechterkant nu een lage voorzet van Dumfries. Bij de tweede paal kan hij binnengetikt worden. Ja, en blijft de vlag naar beneden. Ook ja, dan heeft Zierkzee gescoord na een flitsende aanval. Nou, Ik vroeg erom en we kregen hem.
0: Ja, en dat is ook meteen een goede goal. Als het tempo ook maar een beetje omhoog gaat, dan zie je dat je Servië wat uit elkaar kan spelen. Ik zeg het net nog, en het gebeurt meteen als de bal van de linker naar de rechterkant gaat. Met snelheid over veel schijven komt die bal laag voor van Dumfries. Is het bij de tweede paal, volgens mij Reinders die hem teruglegt. En dan is dan weer bij de tweede paal Zirkzee die de bal alleen nog maar een klein zetje hoeft te geven. En dan staat Nederland hier op 2-1 in het Philips Stadion. Met nog minder dan 20 minuten te gaan. Is dat een lekkere stand? Wordt het beeld in de herhaling nog heel even stilgezet. Maar ja, dit is absoluut geen buitenspel. En gewoon een mooi en geldig doelpunt voor Nederland.
1: Ja, fraaie voorzet nog hoor van Reinders. Ja, knap gedaan om hem voor te krijgen. Zirkzee mag zijn tweede voor Nederland hier maken. Hoeft hem dan nog alleen maar binnen te lopen. Ondertussen nog een dubbele wissel. Nummer 14 en nummer 11 schrijven we zo nog even bij. Bij de Serviërs die binnen de lijnen komen. Maar die aanval, zoals wij hem op het schermpje net in de herhaling kregen, was echt heel fraai. Nederland helemaal van achteruit. En ja, dit moeten we zeggen. Nederland wil het voetballen doen. Dat is onder Xavi natuurlijk hoe het moet. Zoals Barcelona deed. Zoals Cruyff het ooit deed. Helemaal door alle linies heen. Niet hoog die bal veroveren. En dan scoren zoals vaak populair is in het Nederlandse voetbal. Maar helemaal uitspelen. En dat deed Nederland hier ook. Het lukte. En dit is ook goed. Want nu pakken ze hem wel hoog op. En kan Reinders weer weg aan de linkerkant. En dan schiet hij. En dat is makkelijk te pakken voor de doelman. Maar er vallen nu gaten bij Servië.
0: Ja, want die moeten. Want die willen natuurlijk op zijn minst een punt halen hier. Anders gaan ze die Nations League dadelijk met 0 punten uit. Er kwam al bijna niemand kijken bij wedstrijden van Servië. Maar als ze dan ook nog eruit gaan, dan is dat misschien nog erger. Als ze nu wel aan het aanvallen zijn. Bal komt vol, blijft daar wat hangen. Ja, het is allemaal niet mooi, maar Sivkovic, dat is de nummer 14 die er zojuist is ingekomen. En ook Kostic, dat is de nummer 11 bij Servië, die er zojuist is ingekomen. Hadden nog wel wat aanvallende intenties, maar Sivkovic raakte de bal naar die voorzet wel vanaf de linkerkant. Maar schampte hem vooral. Bal ging over de achterlijn. Het is een doeltrap voor Nederland. Daar doet Nederland dan heel lang over. Wacht het aftellen van de scheidsrechter helemaal af. En dat is nog 3. En nog 2. En dan gaat Van der Ven de bal richting Verbrugge spelen. Die dan met een lange bal richting Zirkzee komt. Het is het 5-man achterin concept nu definitief losgelaten ook. Met de wissels die zojuist zijn geweest. En daar kan Nederland wel voor gebruik maken. Als er meteen ook een gele kaart komt uit een bijna counter. Maximovic staat er pas net 5 minuten in. En nu een gele kaart te pakken.
1: Ja, iets langer staat hij er wel in. Maar er worden veel gele kaarten gepakt. En Maximovic, ook hij, gaat de volgende wedstrijd missen. Dat is allemaal nog wel interessant. Want het staat nog steeds bij Griekenland tegen Duitsland 0-0. En dus staat Nederland nu virtueel eerste in deze groep. Met deze 2-1 voorsprong. Gelijk wel. Met de Grieken. Maar het is toch wel verrassend hoe die Grieken mee blijven doen. Maar met Duitsers weet je natuurlijk nooit. De wedstrijd is nog niet afgelopen daar. Kopbal van Pavlovic wordt opgepakt door Nederland. En dat is prima. En dan wat hakjes van zowel Summerville als van Zirkzee die de bal nu heeft aan de rechterkant. Zirkzee, lage bal van hem. In de voeten van Zegiel. Zegiel, ook hij wil een actie maken. Ja, de schoen zit er wel in nu. Als de bal bij Zirkzee terug naar Koopmeiners gaat. Die gaat de trekker overhalen. Die schiet wel aardig, maar net niet hard genoeg. De keeper zag hem bovendien aankomen. Moest naar links duiken, pakte hem ook. En nu heeft hij de bal in handen op de penaltystip. 2-1 de stand, nog een kwartier te gaan.
0: Ja, wat een doelpunt dan met vertrouwen kan doen. Want je ziet ineens ook meer beweging. Je ziet meer mensen met een individuele actie waarbij ze hun eerste directe tegenstander uitspelen. En daardoor ruimte creëren. Je ziet ineens veel meer druk van Nederland. Nu ook weer Dumfries, die met de bal aan de voet over de zijlijn heen valt en weer geen vrije trap krijgt van de scheidsrechter. Het is de derde keer in deze helft dat hij zichzelf over de lijn laat duwen. Nu een inworp dus voor de Serviërs aan de linkerkant van het veld. Dat gaan ze ver doen, want Kostic, dat is de man die het dichtstbij staat, die wordt ver weggestuurd. Mag nog in 3 seconden, 2 seconden. Ja, dan gooit Servië inderdaad wel ver, maar doet dat rechtstreeks in de voeten van Koopmeiners. Voor zover ik het de laatste keer checkte, voetbalt hij nog altijd in een oranje shirt. Hij met de bal aan de voet nu, zo een meter of 10 over de middenlijn, wat aan de rechterkant. Dumfries ingespeeld, Hato die de bal veel en veel te ver voor zich uitspeelt. Wat zonde is, want daar stond Ruben van Bommel nog wel te wachten. Die moet nu dan gaan verdedigen om de bal binnen te houden. Nou, dat doet hij, daar is het applaus ook voor. En dan heeft Van der Ven de bal aan de linkerkant. Heeft Nederland heel even de rust nodig. Dat er veel mensen uit positie staan. Dat ziet Koopmeiners ook. Dus die speelt hem even rustig naar Van Dijk.
1: Van Dijk met Koopmeiners en dan Zirkzee. Gaan we naar Zegiel. Allemaal heel dicht bij elkaar. Midden van de helft van de Serviërs. de bal achteruit naar Van Dijk. Van Dijk, goede bal van Reinders. Mooie combinaties. Wel snel. En uiteindelijk moet die bal ook even helemaal achteruit. Staat weer een wissel klaar bij Servië. Maar Nederland gaat eerst verder met Somerville. Somerville richting de hoek van de 16 meter. Gaat naar zijn rechter en dan naar de achterlijn. Goede voorzet. Somerville. Keeper kan hem plukken. Ja, natuurlijk kan hij hem plukken. Want hij is 2 meter 2. En dan als die bal hoog voorkomt en hij komt een beetje within reach.
0: Metertje of 3 omhoog, denk ik wel, hoor.
1: Ja, dat is echt waar. In een andere regio zouden ze hem goed kunnen gebruiken, deze man. Hij kan echt alles uit de lucht.
0: Ja, zeker weten. Nu een lange bal, want die heeft hij ook. Dat zagen we eerder al toen hij van 80 meter op doel probeerde te schieten. Nu wordt de bal wel onderschept door Nederland. Van Bommel draait daar weg bij zijn directe tegenstander. Is sneller, maar ja, wanneer is Ruben van Bommel dat niet? Bal aan de linkerkant van het veld dus. Halverwege de helft van Servië. Maar dan kijkt hij op en ziet hij dat alleen Zirkzee voor het doel staat. Dus kiest hij voor de terugweg. Van Dijk, halverwege de helft nog wel steeds van de tegenstander. Somerville houdt de bal even aan de voet. Je ziet dat hij eigenlijk het liefst aan een dribbel zou beginnen. Maar daarvoor zit de tegenstander er te dicht op. Dat is de aanvoerder van het team. Nu Tadic is vertrokken van het veld. Pavlovic, die recht tegenover hem staat. Somerville, nu weer in balbezit. Ja, die kan niet inspelen. Zegiel, dat is een matige kaats van de Feyenoorder richting Koopmeiners. Die moet er achteraan. Tempo even uit de aanval. Aanval nog wel in leven, want Nederland heeft het balbezit met Van Dijk, Van de Ven. Lange bal dan? Nee, kiest voor Hato. Die staat links van hem. Hij komt voor Bommel aanbieden. Ook Koopmeiners. Het gaat wel terug via Van Dijk. Dan naar de rechterkant. Dit keer wel een diepe bal op Somerville. Maar Pavlovic is toch wel een kop groter. En komt hem net voor Somerville weg.
1: Ja, goede bal dit. Koopmeiners speelt daar Dumfries aan. Volgens mij 100% de bal. Maar zijn tegenstander ligt op de grond. En dat is Sasha Lukic, die zelf ook echt niet vies is van een beetje hard spel. Maar hier toch, vind ik, voor niks gaat liggen. Inderdaad, dat zie ik ook in herhaling, dat ik daar wel gelijk in had. En daar komt de man uit Breda binnen de lijnen. Tenminste, hij is geboren in Belgrado, maar hij groeide op in Breda. Nemanja Gudelje komt er nog in met een haarbandje tegenwoordig. Het is een voetballeven geleden dat hij bij Ajax wegging in 2016, toen de bank zitten. Maar hij heeft daarna toch echt een prima carrière gehad. Volgens mij 2 keer de Europa League gewonnen met Sevilla. En inmiddels speelt hij bij Getafe. En leeft hij het goede Spaanse leven, maar geen basisspeler meer. Dus bij Servië is ook een jaartje ouder. Dat is die wat oudere generatie waar ik eerder al over sprak. Die toch nog de leiding heeft binnen de lijnen. Die in ieder geval het stokje over zal moeten gaan geven. En nu wel een van de jonkies diep gestuurd, maar gelukkig voor Nederland goed verdedigd met nu Reinders, die zich wel vastloopt op een gekke plek. Nee, dat heeft hij zelf ook wel door. Maakt dan de overtreding en dat was ook maar nodig, denk ik. En dan zijn het de Serviërs die nog eens een vrije trap krijgen. 10 minuten te gaan nog. Ze komen helemaal niet naar voren. Maar het zou wel typisch zijn voor deze interlandbreak als er dan nu ineens nog een kans of misschien wel een goal komt zelfs voor Servië. Want Nederland is dan achterin vaak ineens heel kwetsbaar.
0: Ja, dat is wel waar. En dat is toch zonde, want het zou niet nodig moeten zijn. Ze nemen de vrije trap overigens kort op Kostic. Die dan de bal inslingert vanaf de linkerkant. Afvallende bal is voor Servië aan de rechterkant. Nou, dan is er wel wat ruimte. Is er nog meer ruimte aan de linkerkant weer voor Kostic, waar de bal weer terug naartoe gaat. Dumfries moet de voorzet er eigenlijk uithalen. Lukt niet. Het is een lage voorzet. Van Dijk bij de eerste paal werkt hem dan wel weg. Is voor Kostic opnieuw. Die hier natuurlijk gewend is te voetballen de laatste tijd. Is PSV'er. Voetbalt nu voor de Eindhovenaren. Zitten in het Philipsstadion. Dat is van de Eindhovenaren. Zal zich dus thuis voelen hier aan de linkerkant. Waar dan nog altijd ook bij bij Nederland.
1: Het is altijd een PSV-stadion.
0: Ja, en dan liep een PSV op warm. Gustil is nog altijd aan het warmlopen. Moet daar nu mee stoppen. Servië maar weer eens aan een aanval. Probeert te beginnen. Nou, dat lukt allemaal niet. Gepolijst is het verre van dat wat de Serven proberen te doen. Heel soms is het wel effectief. Nou, nu niet. Nou, Nederland verspeelt de bal ook. Kostic. Voorzet. Eerste paal. Oh, dan stond bij de tweede paal nog een speler helemaal vrij die Van de Ven even over het hoofd had gezien. Het levert uiteindelijk een corner op.
1: Ja, het is echt de laatste kans natuurlijk voor de Serviërs. Als ze verliezen valt het doek, spelen ze weer in die tweede groep. En dat is vooral financieel dus erg vervelend voor de landen. Die wedstrijden worden op minder gunstige tijden gespeeld en uitgezonden. Worden niet ingekocht. door de tv-partijen in Europa. Je kunt maar beter hoog blijven. En dat doet Nederland vooralsnog altijd prima. Nu de corner van de Serviërs met de Kostic die hem neemt. In zijn eigen stadion dus. Ook al is het minuten sprokkelen bij PSV. De bal wordt weggekopt door Zirkzee. Goed gedaan van Nederland. Toch weer vanaf de 16 ingekopt door de Serviërs. Blijft dan dus een beetje hangen. Kostic denkt ik heb hem. Maar nee hoor. Want Reinders schiet hem hard weg voor zijn neus over de zijlijn. En dan heeft Nederland de ingooi. Maar gaat het eerst even Servië de ingooi. Maar gaat Nederland eerst wisselen. Want ik zie daar klaarstaan langs de lijn Quinten Timmer.
0: Ja, en wie gaat dat dan uit? Het bocht is voor ons niet zo goed te lezen. Maar het is Reinders die zijn weg naar de zijlijn aan het maken is. Hij inderdaad eruit. Een 10, toch wat meer. Nu een 6 erin. Dat is toch ook wel een teken dat Xavi denkt... nou, laten we deze 2-1 in ieder geval maar over de streep trekken. Dan zien we daarna nog wel wat er allemaal gaat gebeuren. Op dat andere veld waar Duitsland en Griekenland... natuurlijk nog altijd tegenover elkaar staan. Nog altijd 0-0. En dat zou voor de stand dus betekenen dat als Nederland hier wint... en het 2-1 blijft, misschien zelfs wel 3-1... dat het mede samen met Griekenland 8 punten heeft. En dus bovenaan komt te staan. Dan zijn er nog wel wat interlands te gaan.
1: Hij speelt nog tegen Griekenland in Duitsland.
0: Ja, maar Griekenland is hier in Nederland. Dus dat scheelt dan misschien nog wel. Want die Grieken kunnen nog wel eens wat lawaai maken en vervelend doen. Al viel het in Thessaloniki nog wel mee.
1: Ja, en ik zag ook die wedstrijd in Augsburg tegen Duitsland. Er waren heel veel Grieken in Duitsland.
0: Ja,
1: dat was
0: wel
1: een beetje 50-50.
0: Er zijn ook heel veel Grieken in Nederland. Dus,
1: die gaan we wel zien. De wippertje de 16 in van de Serviërs... die nu echt duidelijk aan een offensief bezig zijn. Dit is echt, nou, ik hoop een wanhoopsoffensief. In ieder geval een laatste kans die ze proberen te grijpen. Een laatste strohalm. Ze willen bovendien een penalty. Die krijgen ze niet. Wordt wel geel gegeven aan iemand. Aan wie is dat? Is het aan iemand
0: op de bank?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, prima.
0: Het is op de bank van Servië in ieder geval. Dus,
1: ja, het is de trainer zelf. Die in zijn trainingspak al een tijdje heel boos is. Dat zag ik wel. Wij kunnen het lastig zien, de bank. Maar ik zie de hele tijd...
0: Hij trekt zelfs zijn trainingsjasje uit. Een Hans Kraaij.
1: Ja, ik wou zeggen, dit is wat Hans Kraaij ook vaak doet. Ja, hij gooit hem echt op de grond. Ja. Zoals Hans Kraaij dat vroeger
0: ook. Dat vindt het publiek ook leuk.
1: Ja, dat heb je misschien wel eens gezien of wel eens van gehoord. Dat Hans Kraaij dat ooit een keer als amateurtrainer geloof bij FC Linde heeft gedaan. En daar wordt hij vaak aan herinnerd. Nou, zo'n actie was dat dus ook van Verko Paunovic. Die er ogenschijnlijk, vond ik juist, rustig uitzag aan het begin van de wedstrijd. Maar het balkanbloed is zojuist dus toch overhit geraakt. En hij heeft hem hard op de grond gegooid, die jas. Tot honend gejuich van het Philipsstadion. Op de 5 meter, de aanname bij Verbrugge. Geeft hem naar zijn linkerkant. Daar is het van de Ven. Lage bal naar voren. Met enig risico aangenomen, maar toch een overtreding gemaakt. Ook meteen op Quinten Timmer. En de net ingevallen Timber ligt daar al gepijnigd op de grond, Mark.
0: Ja, hij heeft last van zijn onderrug. Kreeg daar ook echt een duw met het hele lichaam zo'n beetje van Lukic. Lukic, ja, dat is gewoon wel echt een lompe boer. Mag ik dat zo zeggen? Dat
1: ja,
0: is wel
1: nou
0: die,
1: ja,
0: die
1: hij kan wel aardig voetballen voor een lompe boer.
0: Nee, zeker. Maar hij heeft echt al een aantal van dit soort overtredingen gemaakt. Nu weer op diezelfde Quinten Timber. En nu mag het allemaal door, omdat Timber die bal nog raakt. Tikt hem over de zijlijn, dat wel, met het hoofd. Inworp dus voor Servië aan de rechterkant. Dat echt nog wel wil. Wat ik al zei, het ziet er allemaal niet mega gepolijst uit. Maar ze proberen dat met vechtlust wel op te lossen. Ah, dit is een goede bal naar voren. Ja, Summerfield was aan alles en iedereen's aandacht ontsnapt. Maar er was nog één iemand. Dat was Milinkovic Savic, de keeper van Servië. Die, ik denk, al 40 meter uit zijn doel kwam. Om de bal eerder dan de spits van Nederland voor zich uit te tikken. Nou, dat lukte allemaal. Servië dus nu weer in de aanval aan de linkerkant. Aanvoerder Pavlovic in balbezit. Dat is ook allemaal niet mooi, maar wel effectief. Want hij haalt er een inworp uit. Kostic kan dat. Heel erg ver. Daar gaan ze ook op inzetten volgens mij. Nee, doen ze het toch kort. Nou, dan kan er een voorzet komen. Want de lange mannen hadden ook op een verre inworp gerekend. Die komt er dan niet, die voorzet, omdat Kostic die bal verkeerd aanneemt. Dan moet die bal terug naar Maximovic. En dan helemaal terug. En dan zijn al die lange mannen voor niks naar voren gerend.
1: Ja, en is de bal nog wel steeds voor de Serviërs. Die echt duidelijk het balbezit nu koesteren. En absoluut voor die laatste kans willen gaan. Met nog 4,5 minuut blessuretijd te gaan. Lopen er al wat mensen weg richting de auto. En dat snap ik logistiek misschien wel op een zondagavond. Maar de wedstrijd is toch nog wel erg spannend. Dus ik zou zeggen, blijf Oranje steunen. Goede actie van Timber. Timber die de bal hoog oppakt. En hem aan de linkerkant naar Zegio geeft. Zegio met de actie naar binnen gaat voor het schot. En hij krult hem naast. Er waren heel veel mensen vrij, maar dat waren bliksemafleiders. Althans, dat hoopte Zegio. Maar dan moet je hem in de kruising schieten. Want anders krijg je het alsnog naar je hoofd dat je er wat af moet spelen. Of niet, Mark?
0: Ja, nou ja, ja. Er stond bij de tweede paal nog wel een Summerville. Die had hem graag gehad. Liet hij daarna ook nog wel aan Zegio weten. Maar ja, ik snap wel dat hij schiet. Hij lag er lekker voor. En de verre hoek lag open. Maar hij krult hem toch wel ja, 1,5, 2, 3 meter naast. Waardoor Servië nu weer kan aanvallen. Al duurt ook dat niet heel lang. Omdat diezelfde Summerville er goed tussen zet. Zegiel geeft hem aan Koopmeiners. Die hem daar op 20 meter van het eigen doel verliest. Servië kan door. Het gaat dan via de linkerkant. Daar is Sivkovic. Komt met een voorzet. En oh, daar is nog een hele grote kans voor Servië. Bal gaat maar net naast als Jovic. Inderdaad, de man die in de eerste wedstrijd tegen Nederland wel al een doelpunt wist te maken. Nu bij de eerste paal dat niet lukt. Dan is Van der Ven hier. Die heeft heel erg veel last van zijn arm. Staat op, maar wil eigenlijk het liefst gaan liggen. Heeft heel veel pijn. Ja, en wil eigenlijk dan het liefst niet gaan liggen, maar toch gaan liggen. Nou, hij doet het er even mee. Het is zijn arm. Hij probeert hem een soort van vast te pakken. Maar het lijkt wel alsof hij iets gebroken of gekneusd of zo heeft daar. Het doet in ieder geval echt heel erg veel pijn. Maar hij hinkt ook wat. Ja, hij heeft overal een soort algehele lichaamspijn. Hij hinkt, stuit. Ik zou dit geen lopen durven noemen. Maar hij gaat wel nog heel even door. Ja, voelt dan weer aan zijn arm en aan zijn hand en aan zijn vingers.
1: Ja, dit is niet goed, hoor.
0: Dit is echt niet goed. Nee, je zou haast zeggen, speel hem even uit en ga er even naar kijken.
1: Hij heeft ook al iets om zijn vinger heen. Hij is gespalkt. Twee vingers. Oh, dat is het niet. Het is toch...
0: Ja, hij heeft gewoon heel veel pijn. Maar ga dan wisselen, want dit, ja, zo kun je ook niet verdedigen.
1: Ja, dat kan niet meer, hè.
0: Oh, nee, maar ja, ga er dan uit. Oh, dit, oh, oh, ik zie nu wat er gebeurt.
1: Oh, ja.
0: Jovic staat op zijn hand met al die noppen. Ja, dat doet zeer.
1: En hij heeft dus al heel veel die gespalkte vingers, ja.
0: Oh.
1: Nee, dit is wel naar. Maar hij lijkt zich wel te vermannen. Het is ook een beer van een vent. De Serviërs met de aanval door de as. Dit is weer een steekbal. Ja, het is allemaal wat opportunistisch. Maar gelukkig is deze ook te pakken voor onze doelman. Maar Nederland laat het zich wel een beetje gebeuren. Laat het initiatief aan Servië. Dat is jammer, want er was even zo'n moment nou, na de 2-1.
0: Van der Ven gaat er toch bij zitten, hoor. Ja. Het gaat niet.
1: Ja, nee, dat gaat hij zeker doen. En de bal wordt ook uitgeschoten. En Van der Ven die gaat hem normaal gesproken in ieder geval de behandeling even krijgen. Ja, en dan zal die toch gewisseld worden. Het is geen hoofdblessure. Nederland heeft... gewisseld met Quinten Timber, Cirkse, Van Bommel, Zegio en Hato. Ja, dat
0: vijf
1: zijn er toch echt vijf.
0: Ja.
1: Dus als hij eraf moet, dan moet Nederland met 10 man verder. Zegio krijgt instructies van Xavi. Dat zal alvast anticiperend zijn op het moment dat Van der Ven niet verder kan. En ja, het is al heel pijnlijk als iemand op je hand gaat staan.
0: Oh, dat
1: maar
0: zo pijn.
1: Dat het nou precies moet gebeuren bij de speler die dat al heeft ingespalkt. En die dus al misschien wel... Ik weet het niet precies het medisch verleden, maar iets al met die vingers heeft.
0: Ja, dit doet gewoon los van dat al heel veel pijn. Dat zie je gewoon meteen aan zijn gezicht. De instructies overigens die Zegiel kreeg was... Ja, wel... Jullie blijven nu maar met z'n tweeën op het middenveld over. Want Koopmeiners moet weer een treetje naar achter. Dat was de instructie die daar uitgedeeld werd. Want hij gaat wel degelijk van het veld, hoor.
1: Je bent een Xavi Versteer.
0: Oh ja, nou ja, ja zijn bewegingen waren wel heel duidelijk en de vingers. Dus het was makkelijk
1: okay.
0: dit gebaren Spaans.
1: Ik denk wel dat ik je gelijk heb. Ik denk dat het klopt. Summerville krijgt ook instructies. Dat zal dan weer vanuit de aanval naar het middenveld zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het is wel ook wel mega lullig en ook wel saillant eigenlijk. Hè, dat je met een vingerblessure uiteindelijk naar de kant moet en dat de wissels op zijn. Een vingerblessure bij het voetbal. Je hoort hetzelfde, je ziet hetzelfde, maar het gaat echt niet meer. Hij geeft het aan. En ja, dat is geen witte wissel qua waard. Ja, nee, het is wel lullig. En Nederland moet het natuurlijk wel uitvoetballen nu. Met nog 10 seconden reguliere speeltijd. En dan gaan we de stopwatch maar eens aanzetten. Want er zal nog wel wat bij komen. Dan wordt het toch nog een soort overleven. Eerst dacht ik, Nederland moet aan het doelsaldo werken. Maar nu denk ik, haal hem maar binnen.
0: Ja, het waren eigenlijk 4 minuten net. Ja. En dat zijn er nu met deze blessure 5 geworden. Die 5 minuten gaan nu in. 5 minuten dus nog. Omdat Nederland nou inmiddels toch wel moet volhouden. Want met 10-11 wordt dat nog wel ingewikkeld. Van Bommel maar eens doorjaagt. Helemaal op de keeper. Maar ja, hij is nu samen met Zirkzee de enige daarvoor in. En ze staan bij Servië nog altijd wel met 4 achterin. Dat is makkelijk uit te voetballen voor de Serviërs. Die nu met keeper notabene aan de bal tussen de twee centrale verdedigers in oplopen. Milinkovic Savic geeft de bal dan mee aan de rechterkant. Het moet sneller naar voren. Lukic heeft nu de bal. Geeft hem mee aan de linkerkant. Daar is inderdaad wat ruimte voor Kostić. Nederland moet die laatste 5 minuten toch even een extra tandje bijzetten. Kostić kan het uitspelen samen met Babic. Dan komt daar een schot vanuit de tweede lijn. Maar Pavlovic haalt de trekker wel over. Maar het is een beetje een losse vlodder. Die belandt in het publiek hoog over het doel van Verbrugge.
1: 4 minuten van de extra speeltijd nog te spelen. En Verbrugge die begrijpt wel dat de nood hoog is. En doet dus erg rustig aan bij het nemen van de doeltrap. En dat in eigen huis tegen Servië. Ja, het is nodig, want Nederland staat nog met 10 man. En een 2-1 voorsprong te verdedigen. En die kan wel eens belangrijk zijn. Want bij Griekenland-Duitsland, daar spelen ze nog iets langer. Want in de eerste helft duurde het daar al wat langer. En daar staat het nog 0-0. 2-1 de stand. Het is Servië dat aanvalt, omdat ze met een mannetje meer staat. Mag Babic op gaan bouwen aan de linkerkant. Geeft hem even terug. Laat het dus aan Nemanja Gudelje. En hij laat het weer aan zijn rechterzijde aan Lukic. Geeft hem door aan de zijlijn. Helemaal aan de rechterkant. Is daar de aanname. Zo'n Kostić wel wezen. Die hem even teruggeeft richting Gudelje. Gudelje 10 meter over de middenlijn. Lage bal weer. Lage voorzet. Lijkt me wel erg opportunistisch. Quinten Timber zit ertussen. Blesseert zich dan ook weer bijna. Een ziekenhuisbal was het. Maar achterin is hij weer. Net over de middenlijn bij Babic.
0: Babic met de bal aan de voet. Kostić ingespeeld aan de linkerkant. Halverwege de helft van Oranje. Bal gaat nu weer naar de rechterkant. En Nederland staat echt onder druk. Een afstandsschot. En wat een redding van Verbrugge op deze bal. Die van 40 meter, misschien wel iets meer dan 35, wordt aangelegd door Gudelje. Nou, die pekelt hem richting de voor hem rechterkruising. En Verbrugge, nou, die haalt hem daar echt heel goed weg. Dat is knap. Wel een corner natuurlijk voor Servië, waarbij er iemand van 2,2 meter zich even komt melden. Mag nu zijn handen niet gebruiken, maar die keeper van Servië komt mee het 16 meter gebied van Nederland in. Gevaarlijk, maar weggekopt door Van Dijk. Ja, dan wel opgevangen door Servië. Nederland blijft achterin hangen.
1: Ja, de keeper blijft staan, gek genoeg. Dus ze willen hem opnieuw voorgeven, maar het doel is dus helemaal leeg aan de andere kant. Het was Van Dijk in zijn 100ste interland die daar erg belangrijk was. Nou, we gaan dus nog verder met iedereen, alle 11, nu bijna in de 16 van Nederland. Van Dijk kopt hem weer weg. Maar het is wel dapper wat ze doen. Je moet het ze nageven. De Servische keeper gaat nu weer terug. Maar Servië nog steeds in balbezit. Geen risico op een... Nu geen penalty weggeven, wilde ik zeggen. Gelukkig gebeurt dat ook niet. Het is Pavlovic die de actie zelf inzette. Die had hem eerder moeten spelen. Gelukkig loopt hij zich vast. En kan Nederland even uitpuffen. En wij ook 2 minuten nog van die blessuretijd te gaan. Met 11 van Servië tegen 10 van Nederland. Omdat Van de Ven met een vingerblessure geblesseerd naar de kant is.
0: Ja, hij is zelfs de catacombe in. Wordt daar behandeld. Dat is allemaal voor latere zorg. Als Verbrugge nu de bal naar voren schiet. Zirkzee verliest daar het kopduel. Dan wordt nog wat geduwd en getrokken. Maximovic wilde een vrije trap. De scheidsrechter zegt, jullie hebben de bal nog. Ja, en als dat dan in tweede instantie toch niet gebeurt, wordt er alsnog gefloten voor dat duwtje daar op het middenveld tegen Zivkovic. Keeper komt nog maar eens mee naar voren. Dit keer niet om die bal in te koppen, maar om als allerlaatste man. Die bal die 5 meter over de middenlijn ligt, maar is richting het doel te trappen, waar iedereen van Servië zich verzamelt. Komt daar de lange bal. Hij moet toch voorkomen, zou je zeggen. Ja, dat komt hij ook bij de tweede paal. Pavlovic legt hem daar klaar. Bal blijft hangen. Wordt gevaarlijk voor Nederland. Ah, bal nu uit het 16 meter gebied gewerkt. Maar dat is maar voor even. Of is het voor wat langer? Nee, het is voor wat langer. Somerville weggestuurd. Maar ja, die keeper van Servië staat er op de middenlijn. Verspeelt daar de bal. Somerville had hem meteen weer mee moeten geven. Maar dat deed hij niet. Bal gaat over de zijlijn. Inworp Servië.
1: Ja, en we zijn er nog 40 seconden van die blessuretijd te gaan. De Serviërs gaan nog één keer komen. De bal gaat naar de rechterkant. Daar is het de aanvoerder inmiddels. Die hem aan de rechterkant heeft. Pavlovic goed ertussen gezeten. Hij heeft hem nog steeds. En dan naar de rechterkant gegeven. Kan er nog een voorzet komen. En dan komt hij op de rug van iemand. Gelukkig niet tegen de hand. Nog 20 seconden. Dus hij kan er nog een keer ingebracht worden. Hard en hoog. Nou, die gaat bijna tegen het dak van het stadion. Als het erop gezeten had. Maar wordt wel weer ingebracht. En er komt de kans. Maar Van Dijk tikt hem net op het allerlaatste moment weg. net voordat Luka Jovic zijn voeten tegenaan kan zetten. Nog een ingooi. En de keeper gaat weer mee. Of is de corner? Ja, het is een corner aan de linkerkant natuurlijk. Hij schiet hem over de achterlijn. Corner aan de linkerkant, neergelegd door Kostic.
0: Die gaat hem uitdraaien. Is een linkspoot. Bal komt bij de tweede paal. Daar staat die keeper. Die kopt hem. En die kopt hem vooral achterover. Bal komt bij de tweede paal nog wel bij Sivkovic. Die draait hem nog maar eens in. Bij de tweede paal is daar Dumfries. Die werkt weg. Een schot richting de tweede paal. Dat wordt van de lijn gehaald door Quinten Timber. Zo is het nog een schietend in de laatste paar seconden. En dan is het tijd voor gejuich. Want Roemsas, de scheidsrechter, vindt het genoeg geweest na 5,5 minuut blessuretijd. En zo zit het eerste blok van de Nations League voor Nederland op. En sluit Nederland dat af met een overwinning. Wederom 2-1 tegen Servië. Zo heeft Nederland 2 keer gelijk gespeeld. 1 keer tegen Duitsland en Griekenland. 2 keer gewonnen van Servië. En staat het op zijn minst tegelijk bovenaan met Griekenland. Waar het nog altijd 0-0 staat. Inmiddels ook blessuretijd.
1: Ja, de volgende wedstrijd van Nederland is tegen Griekenland. Thuis in de Johan Cruijff Arena op 13 november om 9:15. De Serviërs maken zich boos. Voor hen valt het doek definitief. En ze gaan weer terug naar het tweede niveau in de Nations League. Bedankt voor vanavond, bedankt voor het luisteren. Nederland wint met 2-1 van Servië in Eindhoven.
2: Wij danken Diederik van Zessen en Mark Versteden. Nederland dus op 8 punten, de Serven inderdaad op 0. En bij Griekenland-Duitsland is het nog een minuutje te spelen. En het staat 0-0. Wordt vervolgd.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je tijd.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: was overal. De luisteraars gingen uit hun dak. De grammofoonplaat verhoogde overal in huiskamers en danszalen de stemming.
1: Nog één keer.
2: De plaat uit de hoes.
1: Nog één keer.
2: De naald in de groef.
1: Ja, nog één keer.
2: Een avond.

een beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester: Jan, je hebt je les niet goed geleerd, Jan. Maar meester,

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was, en het enige geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje schalden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide, en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger.